Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing. Energiebedrijven staan te popelen om het overvolle stroomnet uit te breiden, maar moeten meestal een lange adem hebben door allerlei bezwaren, schrijft Trouw. Het gekibbel gaat over plekken waar nieuwe hoogspanningsmasten moeten komen. De buurt zit daar vaak niet op te wachten en tekent dan bezwaar aan. En Marokko heeft de verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Een minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en onzinverhalen. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden, 20 in het zuiden, overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker. Die zoals gewoonlijk probeert de wereld te rennen als er weer iets fout gaat. We gaan vannacht naar de 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws op 538.

0: 8 nieuws. 4 uur.
1: Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt het Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. De meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden. Maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws op 538.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Lucas en Steve. All I know.
1: Jouw hits.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt een Parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En Australië is in de ban van een rechtszaak tegen een beroemde DJ. Een van de bekendste stemmen op de radio in de ochtend, Alan Jones. Hij zou zeker 7 jongens en mannen hebben misbruikt. Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In de Amerikaanse staat Washington zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor bosbranden. Honderden gebouwen zijn inmiddels verwoest. Het lukt de brandweer niet om het vuur onder controle te krijgen. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits zou alles weer normaal moeten rijden. En hardrijders hebben nu een nog grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Dan nog het weer. Het wordt een overwegend zonnige dag en warm met 30 tot 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel het kleine begin van die flitsmarathon. Twee controles op snelheid gemeld. Eerst op de A4. Belgische grens richting Bergen op Zoom. Hectometerpaal 244,5. En de A12 de laatste. Maarn-Utrecht bij 75,0. We zoeken de eerste luisteraar voor deze maandagochtend 3 augustus. Wil je dat worden? Is dat eigenlijk heel simpel? Je pakt je telefoon en je belt 0909-30538. Kom je in de uitzending zometeen, dan open je de ochtendshow en pak je t-shirt, de eerste luisteraar t-shirt. Dus bel hem maar 0909-30538.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, goedemorgen.
12: De 538 ochtendshow.
3: Maandagochtend, een vers begin van een gloednieuwe werkweek. Dit is de ochtendshow. 4 minuten over 6 en dit is Wes en

0: en Alane. 6:07. Maandagochtend, goedemorgen. Het begin van een nieuwe week en het begin van een nieuwe 538 ochtendshow. Fijn dat je vroeg uit de veren bent en in ieder geval alweer bij 538 te vinden bent. Gezellig, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zeker zo op de vroege ochtend. Direct eventjes terug naar de actualiteit. Misschien heb je wel, ben je toch blij dat het allemaal weer gaat beginnen. Hè? Gisteren de Johan Cruijffschaal. PSV, de landskampioen tegen de bekerwinnaar AZ. Ja, dat is altijd traditioneel het begin van de nieuwe competitie. Eigenlijk het weekend voordat de eredivisie weer van start gaat. AZ heeft voor de tweede keer de Johan Cruijffschaal gewonnen. De bekerwinnaar van vorig seizoen versloeg landskampioen PSV in Eindhoven met 4-0. Trainer van AZ, Echtold, had toch wel het gevoel dat er, ja, er had nog wel wat meer in gezeten na die 4-0.
1: Ik denk dat we ook wel mogelijkheden gehad om, ja, om 5 of 6 goals te maken. Ik had wel het idee dat we gewoon vandaag kans zouden maken. En dat blijkt ook, want ik vind dat wij gewoon een goede ploeg hebben. Zij zijn nog niet volledig, zijn nog niet vol oorlogsterkte. Dus ik had wel het idee van als wij gewoon goed op het veld zouden staan, dat we zeker een kans zouden maken.
0: Ik heb er wat stukjes van zitten kijken van die wedstrijd, maar dat de PSV liet het ook echt volledig lopen. Het kan zijn dat ze er nog geen zin in hadden, omdat ze dachten, nou, dat Johan Cruijffschaaltje, dat kan ons gestolen worden, maar... Nou. Als dit een voorbode is voor PSV voor het seizoen, dan wordt het een lange zit. Even kijken, ik ga naar Jacco. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fan van een eredivisieclub?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben
0: van
2: Ajax.
0: Over Ajax? Nou, dan heb jij zitten genieten gisteren, denk ik.
2: Ik hou wel van leuk voetbal, maar AZ was gisteren gewoon veel beter.
0: Ja, nee, dat moet er eigenlijk ook bij gezegd worden. We doen AZ misschien een beetje tekort. Die hebben gewoon ontzettend goed gevoetbald, inderdaad. Maar meer van, we waren wat meer gewend van PSV van het afgelopen seizoen. Dus dat was even schrik. Ik denk dat het daar vooral over gaat.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Jij bent al voor Ajax. Ja, dat was inderdaad. Dat is direct een klap. Het is een rode kaart in het begin van de wedstrijd. Maar goed, eventjes, jij bent al voor Ajax. Hoe kijk jij dan aan tegen alles wat daar gebeurt? Met alle nieuwe aankopen en de nieuwe trainer. En de eerste dingen die je ervan gezien hebt.
2: Nou ja, het gaat nu al beter dan vorig seizoen. Dus wat dat betreft, ik kijk eruit.
0: Ja. Het gaat nu al. Het was niet zo moeilijk, hè, Jacco?
2: Nee,
0: dat is het. Nou, in ieder geval fijn om weer met vertrouwen het nieuwe seizoen in te gaan. Wat ga je doen vandaag?
2: Ja, wel leuk vandaag. Ik ben onderweg naar de Landbouwshow. Oh. Dat is een heel groot evenement in Noord-Holland. En ik sta daar met mijn voerbedrijf. Ik ben van Florian Hoorsvoet. Gezondste paardenhoer van Nederland. Ja, ben je zeggen natuurlijk.
0: Ja, heel goed. Pak je moment.
2: Ja, zo is het. We hebben daar een mooie stand. En daar gaan we wel wat mensen blij maken vandaag.
0: Maar jij wel, dus de Landbouwshow heb ik echt nog nooit van gehoord.
2: Ja, nou, ik moet zeggen, het is voor ons ook de eerste keer dat we er zijn. Maar het is echt een heel groot evenement. Dus er schijnen meer dan 50.000 man op af te gaan.
0: Oh, wat grappig, joh. En jij verkoopt dan het beste paardenvoer van Nederland. Het meest gezonde paardenvoer.
2: Ja, vooral het meest gezonde. Ja,
0: wat maakt dan dat het gezond is voor die paarden?
2: Nou, wij zijn meer van het voeden dan in plaats van het vullen. Dus we zorgen gewoon voor hele goede grondstoffen. Ja. En zo laag mogelijk in suikers en zetmeel.
0: Ah, kijk eens aan. Nou, daar kunnen ze... Nou, laten we hopen dat we weer nieuwe landbouwondernemers besmet raken met het virus van jouw paardenvoer.
2: Ja, nou, we gaan ons best doen natuurlijk.
0: Dat zou mooi zijn, Jacco. Dat zou een mooie vangst zijn op deze landbouwshow.
2: Zeker.
0: Lekker vooruitzicht. En jij bent vandaag ook nog...
3: De eerste luisteraar.
0: De eerste luisteraar van de ochtendshow.
2: Kijk aan.
0: Gefeliciteerd. Mooi, nou, als dat een voorbode is, dan wordt het een daverend succes.
2: Zeker.
0: Gefeliciteerd. Een t-shirt gaan we je kant op sturen.
2: Ja, top man. Dankjewel.
0: En een mooie dag vandaag. Hoi, hoi. 6:11. Goedemorgen.

daar gaan we wel weer voor. Het is een droge en warme dag. Lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond en in het zuidoosten kan er een klein buitje vallen. Geen vertragingen momenteel. Dus lekker doorrijden met Teddy Swims en Mr. Know It All bij 538.

0: Chesto en Lelo bij 538. 17 minuten over 6. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. Maandagochtend 3 augustus. En het ging niet even over vakanties hier. Niels heeft een vakantie gehad in Amerika.
1: De Yosemite, heet het Yosemite Park of zo?
2: Dat is dat een grote national park.
1: Ja. En dan moet je ook, wij sliepen daar in
3: de
1: park. Maar dan moet je ook alles, daar moet je,
4: voor de beren,
1: moet je ook alles in die bak doen. Ja. Tot zelfs, maar ook in die hotels. Hè, want ze zeggen, je moet het niet achter je... ik heb ook een beetje idee dat ik dacht van, het is ook wel leuk voor toeristen.
3: Ik denk dat het echt wel...
1: Maar zij zeggen echt een sok die je in je camper laat slingeren of zo.
2: Daar komen ze nog op af.
1: Slaan zo die ramen voor in.
4: Heb je nog een beer gezien daar?
1: Ja, 2.
4: Ja?
1: Zeker, ja.
2: Toch wel?
3: Ja. Echt dichtbij, of niet?
1: Stak er zo over.
3: Oké.
1: Okay. Voor
3: was
1: de...
3: ik nou echt zo indrukwekkend?
1: Dat is toch wel even dat je denkt van... Ja, we kennen het vanuit de dierentuin en vanuit, vanuit die filmpjes bij Omroep Max. Maar
2: dit was gewoon echt.
1: Maar je hoort
4: toch best wel vaak dat mensen door beren echt worden aangevallen. En je maakt natuurlijk geen schijn van kans. Dus ik vind het best wel eng ook. Ik ben daar ook geweest, maar ik heb geen beer gezien.
2: Was toch laatst dat verhaal van die...
4: Ja, van die vrouw.
2: De masterbeer. Nou, we zijn er weer.
3: Je hebt het toch een paar keer gezien.

0: Smith, Now Horn, Drive Safe bij 538. 5 minuten voor 6:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Nieuwe ronde, lekker naar de wekker zometeen. Met jouw kans op de groene of de paarse badjas. En Harry met het nieuws, wat zit erin?
1: Apeldoorn schrikt wakker.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: 299 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
6: Yes!
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Goedemorgen, het wordt een droge en warme dag. Lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten ook kans op een buitje. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Eerst op de A2 Weert Echt, hectometerpaal 202.0. A12 Maarn Utrecht 75.0. En de A27 Hilversum Almere 114.8. Laatste van nu A58 Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161.5. Het is 1 minuut voor 6:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
15: In Apeldoorn is vannacht een man gewond geraakt na een explosie. Die was bij een appartementencomplex. In een van de woningen ontstond brand, maar de brandweer had hij snel onder controle. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden geen intercities. De bovenleiding is kapot en het duurt zeker tot na de spits voordat die is gerepareerd. En drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn nu al 3 keer zoveel drugspakketjes onderschept als heel vorig jaar. Vooral wiet wordt via de post verstuurd, meldt de Telegraaf.
16: 538 Ochtendshow.
14: En lekker naar de wekker zometeen met jouw kans op de

0: Check 538.nl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Gaga en Paparazzi. En de vraag is, wat is er?
1: Lekker na de wekker.
0: Lekker na de wekker bij 538 in de ochtendshow. Ja, twee opties, muzikale opties, die iets te maken hebben met de dag van vandaag. Aan jou de vraag, ja, met welke sta je lekker erop? Zorg alvast dat je de app van 538 op je telefoon zet. Daar geef je jouw favoriet door, jouw keuze in Lekker na de wekker. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je het doorgeven. Vandaag in 1958 een bijzondere gebeurtenis. De Amerikaanse kernonderzeeër USS Nautilus vaart als eerste onder het Noordpoolijs door. 68 jaar geleden is dat. Optie 1 vandaag in Lekker naar de wekker. Vanilla Ice, Ice, Ice Baby. Ice, ice, baby. Ja, je krijgt het er koud van, hè? Zeker op zo'n warme dag als vandaag. Misschien ook wel even lekker verfrissend, hè? Ice, Ice Baby. Het is vandaag ook de verjaardag van Milo Terregen, onderdeel van De Bankzitters. 27 is hij geworden. Optie 2 vandaag, Lekker naar de wekker. De Bankzitters, samen met Roxy Der-

0: goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, met Johan.
0: Goedemorgen, Johan. Jij bent vroeg uit de veren, waarom?
1: Ja, helaas, ik moet naar mijn werk.
0: Oh.
1: Niet dat het erg is, maar
0: Ik wou net zeggen,
1: ja, van, het is weer begonnen na de vakantie.
0: Je bent net, je bent net weg geweest, zeg maar.
1: Nou ja, ik ben alweer een tijdje terug van vakantie, maar ik ben nu net weer aan het werk.
0: Oké, je had nog eventjes even een beetje zo'n uitloop dat je nog thuis was, zeg maar.
1: Ja, lekker. Ja,
0: lekker. Waar ben je geweest?
1: Ik ben in Spanje geweest.
0: Heerlijk. Heerlijk. Dat hangt een beetje vanaf waar in Spanje je was.
1: Ja, in Costa Brava, Estati.
0: Oké, maar had je daar branden en narigheid door de warmte of viel dat mee?
1: Het was warm, maar geen last gehad van de bosbranden.
0: Oké, dat is goed. Dat is in ieder geval fijn voor jou, dat je vakantie daardoor niet verpest is. Hey, onderweg naar je werk, wat voor werk doe je?
1: Ik werk bij de Onderzeedienst, Koninklijke Marine.
0: Nee joh, dat hoor je niet elke dag.
1: Nee.
0: Jij gaat vandaag onder water, zeg maar.
1: Nee, ik ga vandaag niet onder water. De boten gaan vandaag niet varen.
0: Oké, maar zeg maar, hoe werkt dat eigenlijk? Ga je dan regelmatig, zeg maar, even een rondje langs de kust over de bodem of zo? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou ja, ze krijgen allerlei patrouilles toegewezen. En dan gaan ze met die onderzeeboot die patrouilles uitvoeren. En vaak zijn dat allerlei verschillende missies. Maar het kan ook gewoon oefenen, trainen, opwerken.
0: Maar jij bent ook iemand die dan dus in de onderzeeër onder water gaat? Of blijf jij aan land?
1: Ik blijf aan land. Ik ondersteun vanaf land de varende onderzeeboten. Op het gebied van arbeidsveiligheid.
0: Oké. Nou, interessant. Ja, nee. Het blijft een soort wondere wereld. Je bent toch altijd benieuwd hoe dat er dan allemaal uitziet daar om de zeebodem. Maar dat zou jij weten.
1: Ja, jullie ook, want jullie zijn een keer mee geweest.
0: Ja, dat klopt trouwens. Daar kwam ik achter inderdaad. Frank Daanen, die zat toen nog op de vrijdagavond op 538. Hij heeft toen een uitzending gemaakt vanuit een onderzeeër. Staat nog wel ergens op YouTube. Dus als je daar zoekt naar 538 onderzeeboot, dan kun je dat nog wel vinden. Maar ja, ik ben toch even één minuut. Laatste vraag. Hoe ziet het, zeg maar, als je nou bij de Noordzee, als je nou gewoon, je loopt vanaf het strand de zee in, maar je zwemt even een stukje door en je gaat dan naar de bodem. Hoe ziet het er daar uit? Is het een levende geheel of is het een dode bende?
1: Nou, de Noordzee, dat zal heel veel zand zijn. Maar we kunnen niet echt naar buiten kijken. Hè? Er zitten geen raampjes in een onderzeeboot.
0: Nee, ik denk dat het een soort... Ik zie een soort excursie voor me.
1: Ja, nee. Dat is meer dat toeristische spul. Dat ze naar buiten kunnen kijken.
0: Maar je hebt geen idee hoe het eruit ziet?
1: Nee.
0: Nou,
1: ik weet daar net zoveel van als jij, denk ik.
0: Nou ja, dan moeten we dat bij iemand anders navragen. Hey, Johan, lekker naar de wekker. Twee opties. Ja, Milo van de Bankzitters is jarig. En dat is misschien wel een beetje in het verlengde van jouw werk. Het is vandaag 68 jaar geleden dat de Amerikaanse kernonderzeeër USS Nautilus als eerste onder Noordpoolijs doorvaart. Nou, welke mag het zijn volgens jou? Optie 1, Vanilla Ice Baby of de Bankzitters en Huisfeestje.
1: Ja, Vanilla Ice, vanwege de onderzeedienst natuurlijk.
0: Ja, dat ligt dichtbij. Hè. Hij heeft ook de meeste stemmen gehad. Dus rest mij de laatste vraag. De groene of de paarse badjas voor jou?
1: Ja, als ik de groene kies, dan krijg ik ruzie met mijn vriendin. Dus het wordt de paarse.
0: Gaan we die kant op sturen. Dan wens ik je een mooie dag.
1: Dankjewel, ik wens jullie hetzelfde.
0: Hoi. Lekker naar de wekker bij 538 in de ochtendshow. Het is eventjes na 7:15 en Vanilla Ice is hier.

0: weer bij 538. 3 minuten voor 7. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Radio 538. En Harry met het nieuws zometeen, wat heb je?
1: Een huisarts kan je niet meer vinden.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: 538 Nieuws.
11: 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het wordt een lastige ochtendspits voor treinreizigers tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurt langer dan verwacht en daardoor rijden er de komende uren geen intercities. Tegen 9 zouden de problemen voorbij moeten zijn. De huisarts komt bijna nooit meer aan huis. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan en dat is in 15 jaar gehalveerd. Per 100 patiënten, nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen, maar er is gewoon te weinig tijd. En het stroomnet moet nodig worden uitgebreid, maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet het niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Vanavond kan in het zuiden een onweersbui vallen. En dat was het nieuws op Radio 538.
13: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is heel...
14: Rustig.
13: Ja, geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Dus oppas op de A2, Weert echt hectometerpaal 202.0. A9, Alkmaar Haarlem 56.7. En de A12, Gouda Utrecht 44.3. Verderop de A12, Maarn Utrecht 75.0. En de A22. Beverwijk Velsen 14.7. A27 Hilversum Almere 114.8. En de laatste de A58 Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161.5.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Let's
16: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.
10: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
19: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Snap en... En zo is het.
1: Dit
0: is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Vol kracht, een nieuwe maandag in. 6 minuten over 7. Goedemorgen. Dit is de Ochtendshow. Ja, misschien heb je het meegekregen. Gisterochtend is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Met allemaal blauwe teksten. Onder andere de teksten Stop the Human Traffic en Wake Up. Twee verdachten, een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen zijn aangehouden. En een bezoeker van de Dam gaf even een reactie.
2: Het wordt een beetje normaal, doordat het al eerder gebeurd is. Op zich zijn die boodschappen natuurlijk niet verkeerd, maar... Ja, het is wel jammer op zo'n plek te doen. Dus ik zou zeggen, doe het op een spandoek.
0: Ja, al dus de bezoeker van de Dam. Dan heeft AZ gisteren voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Johan Cruijffschaal veroverd. Misschien heb je zitten kijken met toch een lekker gevoel, omdat het voetbalseizoen weer gaat beginnen. De bekerwinnaar van vorig seizoen haalde in Eindhoven flink uit tegen de landskampioen PSV. Het werd 0-4. En dat was een bijzondere wedstrijd voor Sven Meinans. Die maakte namelijk afgelopen zomer de overstap. Ja, van AZ naar PSV. Weet je, dat is lekker. Dan krijg je met je nieuwe club krijg je op de kloten van je oude club. Hij deelde even zijn gevoel na afloop.
3: Ja, een slechter resultaat. Het is natuurlijk nooit lekker om met 4-0 te verliezen een week voor de competitiestart. Maar goed, aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook weer dat je volgende week weet dat je gewoon enorm scherp moet beginnen. En waarbij we moeten laten zien dat we de beste van Nederland weer zijn dit jaar.
0: Ja, nou, dat is wel wat werk aan de winkel daar in Eindhoven. En dat moet gezegd worden, AZ heeft ook waanzinnig goed gespeeld gisteren. Dus dat is ook zeker... Nou, die moeten we ook zeker niet onderschatten dit seizoen, denk ik, in de Eredivisie. Dan, misschien heb je dat ook wel meegekregen. Er wordt steeds meer gestolen uit winkels, supermarkten, maar ook bijvoorbeeld drogisterijen als kruidvat en zo.
4: Ik vind het sowieso bij het kruidvat. Er loopt heel weinig personeel. Je moet echt zoeken als je bij de kassa staat. Ja, van, is er nog iemand? Kan iemand mij helpen? Dus ik denk ook, er is zo weinig toezicht.
5: Maar je moet tegenwoordig ook zelf afrekenen bij de kruidvat.
4: Nou ja, dat, maar... Ja.
6: Komt nog een keer een moment dat gewoon de sleutel onder de mat ligt.
5: Met dat lijstje wat je bij moet vullen.

Lokaal 30 tot 35 graden. Dat is toch wel tropisch te noemen. Er zijn een paar wolken aan de lucht. In de avond kan in het zuidoosten wel een buitje vallen. Geen vertragingen momenteel. Lekker doorrijden met Shakira en Burna Boy. Die bij 538.

0: Post Malone, Chemical bij 538. Exact 7:15. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor deze maandagochtend. Misschien heb je hier ook wel voorbeelden van. Dingen die jou vroeger zijn wijsgemaakt als kind. Die je toch lange tijd hebt geloofd. Hè, dat je ouders dingen hebben wijsgemaakt. Toch even een rondje bellen. Mike aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Wat is jou vroeger wijsgemaakt?
1: Ja, als wij op vakantie gingen met mijn ouders in Frankrijk, dan werd ons altijd heel duidelijk gemaakt dat wij niet in het water mochten plassen, omdat het water dan rood werd.
2: Ja,
3: oh, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Maar heb je het wel eens geprobeerd?
1: Ja, later wel natuurlijk. Maar ja, ik heb het mijn kinderen ook wijs proberen te maken, maar dat is niet gelukt.
2: Oh, oké, okay. Die luisteren daar niet naar. Dankjewel, Mike. Koen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat is jou vroeger wijsgemaakt door je ouders?
4: Nou, mijn moeder had het altijd over dat je een bepaald soort knopje had van stoplicht. Als de stoplicht op rood stond, dan druk ze op een knopje en ging de stoplicht op groen.
2: Oh, maar dat zat in de auto dan of zo?
4: Ja, iets van een middenconsole of zelfs een knopje en dan ging de stoplicht op groen.
2: Oké. Okay. En dan heb jij ook heel lang gedacht dat dat zo was.
3: Jij nog naar de garage toen je 18 was.
4: Ja, ik had zelf een keer, toen reed ik in de auto en toen drukte ik een knopje en nou, het stopte, ik bleef op rood.
2: Bij jou werkt het niet, dat is duidelijk. Koen, dankjewel.
4: Ja,
2: we gaan even naar Priscilla. Priscilla, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
2: Wat hebben jouw ouders jou vroeger wijsgemaakt?
5: Nou, ik woonde in Amsterdam en op een bepaalde leeftijd mochten wij alleen naar de basisschool lopen, maar dan moesten we langs een slootje.
2: Ja.
5: En uit angst dat er iets zou gebeuren, had de moeder van mijn vriendinnetje, mijn buurvrouw, bedacht, op zijn plat Amsterdams, kijk uit meiden, want straks komt Haantje Pik uit die sloot en het is een heel groot monster, dus blijf maar bij die sloot vandaan, weet je wel.
2: Ja, ja.
5: Dat hebben we heel lang geloofd, maar Haantje Pik heb ik verder nooit ontmoet hoor. Nee,
2: ja. Haantje Pik, oké. Okay. Priscilla, dankjewel, we gaan even naar Tony. Tony, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat heb jij vroeger geloofd dat je ouders vertelden wat later onzin bleek te zijn?
6: Nou, ik wou altijd koffie meedrinken, maar dat mocht niet, want er werd er tegen me gezegd, ik krijg hier rode haren en een bruine buik van. Maar dat was gewoon een leugen, ik heb een kale kop en een dikke buik.
2: Tony, dankjewel.
6: Maar dat komt door het bier, denk ik.
2: Ja?
6: Dat komt door het bier.
2: Ja, ja, ja, ja. Bob, goedemorgen. Bob? Bob?
7: Oh, sorry,
0: mate. Ja. Bob. Bob. En zie.
3: Bob.
2: Nee. Bob, hang op. We gaan naar Maaike. Goedemorgen. Maaike? Hallo, hallo. Nee. Ook Maaike is
3: ook verdwenen.
2: Van de radar verdwenen. Dan gaan we nog even... Is Bob er weer? Bob?
8: Hey, hallo?
2: Ja, goedemorgen, Bob.
8: Ja, goedemorgen, mannen.
2: Wat is jouw vroeger wijsgemaakt?
8: Ja, dat als je naar iemand wees en zeg maar ging verklikken, dat je dan je vingers boven het graf uitgroeide.
2: Oh ja! Die ken ik inderdaad, ja. Ja.
8: Ja, dat is nooit gewezen.
2: Nee, we hebben je lang geloofd dus.
8: Heel lang geloofd. Ik geloof nog steeds.
3: Ja, we moeten erachter komen.
2: Bob, dankjewel. Nog even naar Mickey snel. Mickey, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Wat is jou vroeger wijsgemaakt?
9: Dat als de ijsman door de straat reed en hij aan het jengelen was met zijn bellen, dat dan het ijs was uitverkocht.
2: Oh.
9: En dat we te laat waren.
2: Oh, dat is erg. Dat is gemeen. Dat is gemeen, zeg.
0: Maar die is fantastisch. Die ga ik onthouden. Oh,
9: nee, ik heb het bij mijn eigen kinderen geprobeerd, maar dat is toch niet gelukt.
2: Nee, die waren het nog een stukje slimmer. Nou, dankjewel, Mickey. Mooie dag, man.
9: Yo,
2: hoi. Oh, die is wel heel slecht, hoor, die laatste. Ja.

0: voor half acht. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Een flitsende start van je week.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee

0: Teker.
1: Ja, zeker. Tee voor Teker.
0: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, proef jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Goedemorgen, het is een droge en warme dag. Lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn een paar wolken aan de lucht. In de avond kan in het zuidoosten ook een buitje vallen. Code geel vandaag van kracht. Het hitteplan. Even kijken naar de weg. 58 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging momenteel op de A22. Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk. Een dichte oprit en 26 minuten. Sterkt als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A1 Barneveld Apeldoorn. Hectometerpaal 67,2. A2 Weert-Echt 202,0. En de A9 Alkmaar Haarlem 56,7. A12 Maarn-Utrecht 75,0. En de A22 Velsen Beverwijk 9,3. A27 Hilversum-Almere 114,8. En A28 Meppel-Zwolle 100,3. Laatste voor nu A58 Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161,5. 8:02, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
6: Drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de afgelopen 3 jaar bij elkaar, meldt de Telegraaf. De smokkel via havens wordt juist minder. Het schiet niet op met de broodnodige uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet wil wel, maar stuit steeds vaker op bezwaar van omwonenden. En dus kunnen nieuwe hoogspanningsmasten niet worden gebouwd. En in heel Europa begint vandaag een flitsmarathon om hardrijders aan te pakken. Er wordt vooral geflitst op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. En het duurt de hele week.
7: 538, de 538 Ochtendshow.
5: Wakker worden met Lady Antebellum, zometeen naar Yugo. Dit is Jamaican.

0: Een I Love Life bij 538. Het is bijna kwart voor acht. Goedemorgen. Maandagochtend. 3 augustus. Dit is de ochtendshow. En het ging in de studio eventjes over toeteren. Wat was er nou aan de hand?
1: Ja, het nieuws kwam met het verhaal.
2: Oh ja, dat was het. Ja, jij was,
1: je stond nou in de straat.
3: En ik wilde, er stond een auto voor mij. En die, nou ja, in principe dan wacht je even. Maar op een gegeven moment kom je op het punt. Ja, ik wil ook weg.
2: Ja. Ja.
3: Dus dan doe je een toetertje.
2: Was je thuis?
3: Je hebt verschillende soorten toeters. En ja, daar hadden we het even over.
2: Ja,
3: en ik deed een sympathiek toetertje, maar de gevolgen waren vrij groot.
2: Ja. Meh, weet jij.
3: Ja, gewoon zo van, eigenlijk even een tikje op de bibs.
2: Van, heb, joh. Ja, heb kreeg jij even...
3: Zo, de volle laag.
2: De wind van voren.
3: Ja, als alles doorgaat wat ik kreeg, dan moet ik zeker naar het Antonie van Leeuwen.
2: Oh, jeetje.
3: Niet normaal.
2: Maar we waren benieuwd, ja, zijn er ook andere mogelijkheden om te toeteren? Er zijn natuurlijk, je hebt de klakson, maar ik weet dat heel veel weggebruikers, die hebben ook al mag het dan officieel niet, die hebben dan ook andere geluiden op hun auto.
3: Ja, ik kwam met de Turkse fluit.
2: Ja, de Turkse fluit. Ik weet, een vriend van mij die had dat op zijn auto zitten.
3: Maar deed hij dat dan vaak?
2: Dat, ja,
3: als jullie op vrijdagavond baldadig waren.
2: Te pas en te onpas. Want de Turkse fluit die kwam opeens weer onder de motorkap vandaan. Thomas, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Welke klakson heb jij qua geluid? Kunnen we hem horen?
4: Ja, een Turkse fluit.
2: Oh. Ja.
3: Is dit... Doe nog eens.
2: Dat is hem, ja.
4: Hoor je hem?
2: Ja.
1: Is dat de Turkse fluit?
2: Dat is de Turkse fluit, ja.
4: Ja, dat is een Turkse fluit.
2: Ja,
4: ik heb ook nog
2: luchthorens,
4: dus ik zit op de
2: vrachtwagen.
4: Maar ja, dat
2: weet
4: ik niet of dat nou helemaal...
2: Ja,
3: doe maar.
2: Gewoon even gezellig.
3: Nou, kijk, dat dan
4: iemand... Er zijn ook een paar mensen boos op mij, denk ik.
3: Ja. Maar waar zit die? Wat is die Turkse fluit dan? Dat, is gewoon dat zit onder je motorkap en...
4: Ja, dat is een... Ja, dat is, die wordt ook door een compressor, zeg maar, op lucht. En dan, dat is een, net wat je zegt, een iets vriendelijkere tuter aan die luchthorens.
2: Nou, maar ik vind officieel,
3: het wel gezellig.
2: Het mag niet, hè, geloof ik, Thomas, die Turkse fluit.
4: Ik weet niet of het wel of niet mag. Het mag in ieder geval, het moet geen toner zijn. En, die luchthorens mogen bijvoorbeeld wel.
2: Ja.
4: Maar die Turkse fluit, dat weet je niet. Dus heb je een schakelaar op de auto zitten en dan kun je hem omzetten.
2: Ja, precies.
3: Doe nog één keer.
2: Doe nog even één keer de Turkse... Ja, het is wel leuk.
3: Ik vind het gezellig.
2: Ik vind het ook leuk, hoor.
5: Een stuk gezelliger.
2: Ja. Thomas, dankjewel. We gaan even naar Christian. Goedemorgen, Christian.
1: Oh, ja, dat is ook een...
6: Goedemorgen.
2: Jij hebt ook de nodige geluiden op de auto gemonteerd.
1: Oh jee.
6: Zeker weten.
2: Wat heb je allemaal?
6: Ik heb een luchthoren en een Turkse fluit.
2: Ook.
3: Oh, laat even horen.
2: Ja, doe even kijken of jij een andere fluit hebt.
1: Ja. Maar de Turkse fluit is dus hetzelfde.
2: Ja, de Turkse
1: fluit is hetzelfde. Alleen die luchthoren is hetzelfde. De Turkse fluit.
5: Oh,
1: ja.
2: Maar Christian, dit is niet de standaard toeter, toch?
1: Maar weet je wat gek is? Ik had tot vandaag nog nooit van een Turkse... Nee, meen ik echt. Ik had nog nooit van een Turkse fluit gehoord.
2: Nou, jongen. Maar Chris, jij rijdt nu hier, hoop ik, op de weg, toch?
1: Nee, joh.
6: Jawel, ik rijd in Breda.
2: Oh jee.
1: Doe nog één keer die Turkse fluit.
2: De Turkse fluit is toch een stuk vriendelijk.
1: Ja,
2: dat is toch wel leuk, hoor. Christian, dankjewel, leuk dat je verbelde, man. We gaan nog even naar Chris. Chris, goedemorgen.
7: Chris, goedemorgen.
2: Hey Chris, hallo.
1: Wat heb jij?
2: Ja, wat zit er op jouw auto gemonteerd?
7: Ja, ik heb verschillende deuntjes spelen, maar ik heb nou Baby Shark heb ik er nou onder hangen.
2: Baby Shark? Shark?
3: Doe eens.
7: Leuk toch?
3: Ik kan het niet.
2: Fantastisch.
1: Wat geweldig.
3: Ja, ja. Maar je kan programmeren.
1: Ja.
7: Ja, ik heb 19 verschillende deuntjes. Dus nee, ik zie ze welke ik wil hebben.
2: Maar kun je nu nog een andere laten horen ook, Chris?
1: Ja, dat is leuk, man.
7: Ik kijk heel even, de politie rijdt momenteel langs. Maar als je heel even hebt...
2: Dan... Ja, natuurlijk hebben we even. Nee, we hebben alle tijd.
1: Ja, we hebben alle tijd.
2: We zien het tot 10 uur vanochtend.
7: En zo kan ik nog een dagje door blijven gaan.
1: Eentje, man. Even voor de gezelligheid.
2: Heel grappig. Ik heb dit nog nooit gehoord.
1: Toch nooit?
2: Nee.
1: De Final Countdown was dit, man.
2: Ja, dat was Final Countdown, ja. Ja.
3: Maar kunnen we met jou...
7: Ja, en dan werd de goede muziek gemaakt voor jullie. Dat is een soort rapnummer is dit.
1: Ja. Oh. Maar hebben we nog een...
3: Oh, dit is Dr. Dre. Maar we kunnen met jou een spel gaan doen.
1: Ja, dat is leuk. Gaat de fluit. Toetje toeter.
2: Geweldig.
7: Leuk toch?
2: Heel leuk, Chris.
1: Dat is wel leuk. Dat doen we morgen een spelletje, man.
2: Maar heb jij ook zo'n Turkse fluitjes?
7: Leuk jongens, ja, leuk. Kijken naar de politie rijdt mij telkens voorbij. Dus ik hou er nou wel mee.
2: Ik zou het doen, Chris, we willen je niet een probleem mee. Ik denk, als je op dit moment op de weg zit en je hebt de radio aanstaan, dan ben je ook iedere keer enorm schrikker. Maar leuk dat je verbelde, Chris. Echt een onwijs grappig.

0: Where is my husband bij 538. 4 minuten voor 8. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Maandagochtend met zometeen kans op tickets voor de Formule 1. De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Deze hele week win je in ieder geval tickets hier bij Radio 538. Ook Harry met het nieuws zometeen. Wat heb je?
1: Huisarts heeft minder tijd voor je.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Bij Eurojackpot maak je...

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: 538 Nieuws.
8: 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een bezoekje thuis van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. En daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze. Heel Cuba zit opnieuw zonder stroom. Na 3 eerdere landelijke storingen vorige maand ging het gisteravond weer mis. Door een olieblokkade vanuit Amerika hebben de elektriciteitscentrales op Cuba geregeld te weinig brandstof. Om te besparen zijn er ook geregeld geplande stroomonderbrekingen die soms dagen duren. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hardrijden en niet alleen op de snelweg, maar ook op de provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland. Want daar kan je nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt, zoals Flitsmeister. Dan nog het weer. De zon schijnt en het wordt snel erg warm met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het nieuws op Radio 538.
10: Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A8 Zaandam Amsterdam bij de brug over de Zaan door een auto met pech 19 minuten. En de A9 Alkmaar Amstelveen bij Beverwijk door werkzaamheden 21. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Ja, als je in Zwitserland rijdt, je hoeft de app niet te gebruiken. Luister lekker naar 538, dan ben je helemaal bij. Controle op de A1. Barneveld richting Apeldoorn, hectometerpaal 67,2. A2 Weert-Echt 202,0. En de A6 Emmeloord Lelystad 84,1. A9 Alkmaar Haarlem 56,7. En de A12 Gouda-Utrecht 44,3. Verderop de A12 Maarn-Utrecht 75,0. En de A13 Rijswijk-Rotterdam 11,3. A37 Hilversum-Almere 114,8. En de A28 Amersfoort-Utrecht 8,0. A58 de laatste Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161,5.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Dit is de ochtendshow en Genesis, Jesus, He Knows Me is hier.
1: Ik vind het zo kinderachtig, die humor. En dat geginnik om zichzelf.
2: Begin de dag
3: met een lach. Dit is de 538 ochtendshow.

0: altijd lekker wakker worden met Genesis. Jesus, he knows me. 7 minuten overal.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Goedemorgen, maandagochtend. Ja, toch een dag dat je misschien zelf naar je werk, als je naar je werk gaat vandaag, dat je de korte broek aan kan gaan doen. 30 tot 35 graden gaan we meemaken vandaag. Voor vandaag dus hoge temperaturen voorspeld. Het is ook code geel in heel het land. Het nationaal hitteplan van het RIVM is overal van kracht. En een kind ziet daar wel het positieve van in.
3: Ik vind het wel warm, maar het is ook wel lekker. En dan kan je ook lekker veel ijsjes eten.
0: Ja, zo is het. Als een kind ben je natuurlijk creatief. Van elk nadeel een groot voordeel maken. Lekker veel ijsjes eten. Maar niet alleen voor kinderen. Als je zelf zin hebt in een ijsje vandaag voor een beetje verkoeling. Schroom niet en neem ruim. Dan heb je er gisteren misschien van zitten genieten. De wedstrijd voor de Johan Cruijffschaal. AZ heeft voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Johan Cruijffschaal veroverd. Traditioneel het begin van het nieuwe seizoen. De bekerwinnaar tegen de regerend landskampioen. De bekerwinnaar AZ haalde in Eindhoven flink uit tegen de landskampioen PSV. 0-4 werd het. En de wedstrijd kantelde al na 9 minuten toen Joey Veerman een rode kaart kreeg. Werd dus van het veld gestuurd met een enorme karatetrap. Schopte die Max Meerdink in zijn gezicht, de spits van AZ. Na afloop reageerde PSV-trainer Peter Bos teleurgesteld op die nederlaag.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: Dat is onder je werkweigering. Dat is denk ik wel verstandig dat hij dat niet gedaan heeft. Maar werk aan de winkel voor Peter Bos. Dat mogen duidelijk zijn. 0-4 dus AZ terecht de winnaar van de Johan Cruijffschaal dit jaar. Ja, dan, ik weet niet of je er een beetje in zit momenteel, of dat al lang geleden is voor je. Een zwemdiploma is behoorlijk aan de prijs tegenwoordig. Het is wel tegen de 1000 euro.
5: Ik heb ABCD.
6: Zo. Echt waar?
7: Wat is reddingszwemmen, of niet?
5: Ja, ook.
6: Zo.
0: Ja, ABCD.
7: Maar was jij die pop of niet?

35 graden. Een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui en code geel dus het hitteplan van kracht. Langste vertraging op de A9 Alkmaar-Amstelveen. 17 minuten bij Beverwijk. En Criscross Amsterdam. My oh my is hier.

0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor deze maandagochtend 3 augustus. Fijn dat je wakker wordt met 538 door je radio. Dat was ja, even naar Rick, want wat is er aan de hand?
1: Als je hier werkt,
0: ja.
1: Hoeveel stuks fruit vind jij dat je kan pakken?
2: In één keer.
1: Gewoon wat je kan pakken waarvan je zegt,
2: nou, ja.
1: Nou dat is eigenlijk, dat is, nou dat kan. Dat
2: ga ervan uit, er werkt hier een paar honderd man.
3: Zeker.
2: Ja. En er staan een kratje of 5. Dus het zou logisch zijn als je 1 stuk fruit pakt. Zodat je denkt, voor de rest ligt er ook nog wat.
0: Dat is wel zo eerlijk.
1: 1, max 2.
3: Ja, ik vind 2 al wel. Ik haal altijd iedere ochtend bananen voor het hele team.
2: Maar dat is wel
3: dan loop 1. Ik altijd weg met 4 of 5 bananen.
1: Ja.
3: En dan krijg ik toch altijd wel een opmerking van iemand. Ga je die mee naar huis nemen?
2: Ja. Snap ik.
3: Ja.
2: Snap ik. Maar wij eten uiteindelijk 1 banaan.
3: 1 banaan de man.
1: 1 banaan de man. Ik.
3: Banaan de neus.
4: Nou, ik neem 4 mandarijnen hoor.
2: Nou, was dat maar zo.
4: En een peer.
2: Precies.
3: Jij bent ook echt een graaier eigenlijk, hè?
4: Ja, dat is, en 1 mandarijn geef ik dan aan Sophie.
2: Dus jij haalt 4 mandarijnen en een peer. 5 stuks fruit.
1: Ja, het is toch raar?
4: Ja, maar ik vind ze zo lekker.
2: Ja, maar denk jij dan niet...
4: Ja, maar nee, maar weet je wat het is? Heel vaak zijn er heel veel mandarijnen over. En die peren die blijven liggen. Dus als ik 's ochtends om 6:30 kom, dan is het nog niet aangevuld. En er ligt er nog allemaal fruit in de bak. Dus ik denk, nou dat kan wel, dat gaat maar lang niet op.
3: Maar dat is oud fruit dat jij.
4: Maar hier willen jullie dus naartoe, hè? Jullie willen maar gewoon hier een beetje.
3: Voor de bus gewoon.
1: Nee. Ik dacht bij mezelf.
4: Wat is wat jullie hier aan het doen zijn?
1: Nee, maar ik dacht bij mezelf.
4: Gewoon landelijk, hè? Hoeveel miljoen. Iedereen luistert en iedereen vindt mij nu een graaier.
2: Nou, ja, maar
1: nee, helemaal niet.
2: Jij slaat wel aan op gratis. Als wij krijgen natuurlijk wel eens een pakket hier.
4: Dat bedoel ik.
2: Nee, maar we krijgen wel eens een pakket hier met chocoladeletters of augurken van Oostkersbeek.
4: Ik hou van chocola, maar sommige dingen sla ik ook over, hoor. Ik bedoel, als er worst hier komt, dan zijn jullie de graaiers.
1: Ik niet. Nee. Ik neem nooit wat. Nee, nooit.
4: Jij met je voetbalwedstrijdjes. Ik ga weer een voetbalwedstrijdje gratis.
1: Dat hoort bij je werk. Ja. Dat hoort bij je werk.
3: Dan. Nou, we hadden eigenlijk moeten filmen het moment dat wij vorig jaar die zak chocoladeletters van Jan Ming kregen. Toen heb ik nou echt een soort. Jij kreeg een soort. Het gekte kreeg jij.
2: Ja. Ik had het idee dat ergens in een oorlogsgebied een voedseltransport binnenkwam.
4: Ik ben zo dol op chocolade.
3: Maar jij werd echt een beetje. Maar mega hebberig ook. Ja. Nee, die neem ik mee, die wil ik proberen. Ja. Ik denk dat jij ging uiteindelijk wel, ik denk met 12, 13 letters naar huis.
4: Zoiets.
3: Ik kon gewoon scrabbelen met chocoladeletters.
4: Ja, als het te licht, ja. Dan pak ik gewoon. Ja,
3: maar het was ook voor de rest van de collega's.
4: Ik heb heel netjes gevraagd, hoor. Sorry, jullie zetten mij nu echt weg.
1: Nee, dat is waar. Ze heeft gevraagd. Vind je het erg als ik jullie chocoladeletter mee neem?
4: Ik hou ook heel erg van geven.
3: En wat krijgen we dit jaar van je?
2: Ja.
4: Nee, niet voor jullie.
3: Nee hoor, het is je gegund of wel.
4: Ja, nu durf ik ook geen mandarijnen meer te halen.
1: Nou, je mag natuurlijk wel best mandarijnen. Ja, al uit de 100. Alleen ik vind het een beetje...
3: Ik vind een mandarijntje, het zijn kleine mandarijntjes. Ik vind, even ter verdediging van Flo, ik vind als jij een banaan en een appel, dat is net zoveel als 4 mandarijntjes.
2: Nou, ja?
3: Ja, dat vind ik wel.
1: Oh, nee.
3: Het zijn hele kleintjes, hè?
1: Ja, maar er zit boorden van vitamine. Ja, ik vind echt,
4: ja. Maar, jij zit toch ook die hele cappuccino hier leeg te zuipen? Sorry hoor.
3: Ja, jij neemt altijd een kopje koffie in de auto mee. Daar kan je ook van discussiëren.
2: Ja, zo raar.
1: Ja.
2: Neem je koffie mee van?
1: Ja, maar ik drink hem wel op het parkeerterrein. Ja. Dan is het nog een beetje werk. Ik ben gelijk, nou weet je wat, daar stop ik dan
4: trouwens,
1: mee.
4: Sorry hoor, maar ik neem mijn eigen ontbijt mee elke ochtend. En jullie zitten hier lekker de yoghurt op te peuzelen. Terwijl ik gewoon mijn eigen crackers meeneem, mijn eigen cola meeneem. Alles van mezelf. Ja. Ter verdediging.
3: Nee, het is
1: als de baas dat ook nog allemaal moet betalen.

0: Sia en Chanapal, G-Frills bij 538. Waar je binnen nu en een half uur kans maakt op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. De laatste keer racen op Zandvoort. En jij kunt erbij zijn. Hoor je de racewagen op 538, dan bel je 0909-3000-538. Alvast eventjes goed inprenten het geluid van een raceauto. Voor jouw kans is op je tickets. Ook zometeen Harry met het nieuws. Wat zit erin?
1: Goed nieuws voor wie nog moet tanken.
2: Later vertel je over die ene zomer.

0: is het nieuw, geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi, met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
14: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
19: Goedemorgen, het is een warme en droge zomerdag, 30 tot 35 graden. Er zijn een paar wolken aan de lucht en in de avond in het zuidoosten ook kans op een bui. Het is code geel en het hitteplan is van kracht vandaag, dus een beetje voorzichtig met de temperatuur. Even kijken naar de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen, eerst op de A8, Zaandam-Amsterdam bij Zaandijk West, 17 minuten. En de A12, de laatste Utrecht-Den Haag bij de brug over de Vliet, 7, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1, Barneveld-Apeldoorn, hectometerpaal 67,2. Verderop de A1, Deventer-Hengelo, 112,9 en de A2, Weert-Echt, 202,0. Andere kant op ook, het is dezelfde. A9, Alkmaar-Haarlem, 56,7 en de A12, Gouda-Utrecht, 44,3. Verderop de A12, Maarn-Utrecht, 75,0 en de A27, Hilversum-Almere, 96,5. A27, verderop Gorkum-Breda, 7,4 en de A58, de laatste. Tilburg in de richting Breda, op de rem bij 57,0. 3 minuten over 8:30, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
20: Er is goede hoop dat de benzineprijs verder daalt. President Trump kondigde aan dat Amerika Iran voorlopig niet aanvalt. Meteen daarna daalde de olieprijs met 5% en meestal volgt dan de prijs aan de pomp. Doorwerken naar je pensioen wordt de norm, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven. En PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Dat komt onder meer door strengere regels voor pakjes van Aziatische webshops. Verder geven mensen online ook minder geld uit.
21: 538, de 538 Ochtendshow.
19: En binnen nu en 15 minuten jouw kans op tickets voor de Formule

0: Check 538.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Dit is de ochtendshow. 8:08 op deze maandagochtend. Goedemorgen.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort. Ja, en het goede nieuws is vanaf vandaag tot aan die race op Zandvoort. Win je tickets hier bij 538. Dat je erbij bent, de final lap van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Het werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je op 538 het geluid van een raceauto, dan bel je. Ja, stem maar standje Max Verstappen zo snel mogelijk 0909-30538. Ben je dan, beller 538, win je 2 weekendtickets. Ben je er het hele weekend bij op Zandvoort? Dat zou toch lekker zijn dat je het nog 1 keer mee kan maken. Een mooi spektakel waar we als Nederlanders trots op kunnen zijn. En jij kunt er dus bij zijn. Let op het geluid van die raceauto. En even tussen jou en mij, hè. Die raceauto, die hoor je al binnen nu en 3 minuten.

538 even na 8:15. Op deze maandagochtend waar de raceauto net heeft geklonken op 538. En dat betekent deze week en de komende 2-3 weken zelfs... dat als je belt 0909-3000-538 en je wordt beller 538... dat je 2 tickets wint voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort.

0: 11 minuten voor 9, maandagochtend. Dit is de ochtendshow van 538 met Timbaland. En The Way I Are.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort en jij kunt erbij zijn. Deze week en de komende 2 weken daarna, dus tot aan de race op Zandvoort, win je hier bij 538 de laatste tickets voor de laatste race. Laatste keer dat ze gaan scheuren daar op het circuit in de duinen vlakbij de zee op Zandvoort. Je kunt er dus bij zijn. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-3000-538. Met als doel om beller 538 te worden. En word je dat, dan zijn die 2 tickets voor jou beter het hele raceweekend bij. Dat zou toch lekker zijn. Carolien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vroeg uit de veren, waarom?
2: Aan het werk. Ja. Vakantie is voorbij.
0: Oh, ja. Is het de eerste dag na de vakantie?
2: Nee, tweede weekje alweer.
0: Oh, je bent alweer een beetje gewend. Wat voor werk doe je? Ja.
2: Ik werk voor een toeristische organisatie voor het mooie rivierengebied.
0: In Nederland zeg maar?
2: In Nederland, ja.
0: Maar ben je ook binnen Nederland op vakantie geweest?
2: Nee, ik ben dit keer naar Oostenrijk gegaan.
0: Oké, lekker de berg in. Heel goed. En Carolien, ben jij een grote racefanaat?
2: Nou, ik ben nog nooit bij een race geweest, maar we kijken wel iedere race.
0: Oh, je zit op de bank.
2: Ja, zeker.
0: Heel goed. Nou ja, en je bent nog nooit bij een race geweest. Het is een beetje toch wel dicht bij huis op Zandvoort. Zou toch lekker zijn? Grote vraag, Carolien. Ben jij vanmorgen beller 538?
2: Ja, ik hoop het.
0: Jij bent beller 538! Woehoe! Gefeliciteerd!
2: Oh, dankjewel.
0: Je wint 2 tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op 21, 22 en 23 augustus in Zandvoort.
2: Oh, super gaaf.
0: Ben je het hele weekend erbij? Waar moet je vandaan komen?
2: Net onder Nijmegen.
0: Oh ja, oké. Okay, nou, dat is wel een stukje rijden, maar ik denk dat, dat je het ervoor over hebt.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Heel veel plezier alvast en een mooie werkdag vandaag. Maar dat komt wel goed, denk ik.
2: Super, dankjewel. Fijne uitzending.
0: 9 voor 9 en Marshmallow is hier.

0: Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water. 7 minuten voor 9. Dit is de ochtendshow van 538. Maandagochtend. Goedemorgen, waar net Caroline 2 weekendtickets won voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Deze week en de komende 3 weken. Hier bij 538. Jouw kans. Als je de raceauto hoort, dan bel je 09093538. De rest van de dag dus ook nog kans op die tickets. Harry van der Heijden zometeen. En het nieuws, wat zit erin?
1: We werken langer door.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zaken.

0: doneer.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: 538 Nieuws.
13: 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Goeie kans dat de benzineprijs weer verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van webshops als AliExpress en Temu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit en dat drukte de omzet, zegt PostNL. En het wordt normaal om door te werken na je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. Dan nog het weer. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het nieuws op Radio 538.
15: Kijken we nog even naar de weg 538 verkeer door Flitsmeijers. Het is rustig hoor. Eén vertraging maar op de A22 Beverwijk-Velsen. Bij de Velsen-tunnel is de oprit dicht. 5 minuutjes daar. Sterk als je erin staat. En controle op snelheid gemeld op de A1 Barneveld-Apeldoorn. Hectometerpaal 67.1. Verder op de A1 Hengelo-Deventer 117.9. En de A2 Weert-Echt 202.0. A6 Emmeloord-Jouren 289.4. En de A9 Alkmaar-Haarlem 56.7. A12 Gouda-Utrecht 44.3. Verderop de A12 richting de grens. Arnhem dus richting de grens 138.2. Weer verderop de A12 Maarn-Utrecht 75.0. En de A27 Hilversum-Almere 96.3. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.4. En de A50 Arnhem-Apeldoorn 201.4. A58 Tilburg-Breda 57.0. En verderop de A58 de laatste. Vlissingen in de richting Goes. Omegent gemeld in het ochtendzonnetje bij 161,5.
16: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
16: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
17: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: 538.
20: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
21: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
22: Zomer op je radio.
23: Ja, goedemorgen.
21: De 538-ochtendshow.
23: Ah, lekker. Het begin van een nieuwe week. Een nieuwe maandag. Een zonnige maandag. Het is 1 minuut over 9. Goedemorgen. De Jonas Brothers en Carol G zijn hier.
24: Radio 538.
25: Mag ik natuurlijk weer niet zeggen, maar dan krijg je een soort muzikaal orgasme.
21: De 538-ochtendshow.

0: Het begin van een nieuwe week. En dit is de 538 ochtendshow. Ja, het ging er eventjes, we hadden het er even over. Ja, misschien heb je het je wel eens afgevraagd, maar waarom zit er eigenlijk zo'n papiertje in verpakkingen van vlees? Zeg maar, zo'n papiertje onder je vlees. Nou, we hebben Claire aan de telefoon. Die is levensmiddelentechnoloog. Claire, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nou, dan weet jij vast waar dat papiertje voor dient en hoe het heet.
1: Ja, dat weet ik zeker, ja. Het heet om te beginnen een luier.
3: Een luier? Getverdimme.
1: Ja, het heet een luier.
2: Oh.
1: Het wordt toegevoegd in de kunststofverpakking.
2: Ja.
1: Ja, en daar wordt dus vlees dus opgelegd, dat klopt.
2: Maar waar is het voor?
3: Ja,
2: ja, om, op
1: ja om het drip op te vangen.
3: Om wat
1: het
3: op te vangen?
1: Het vocht wat uit het drip.
2: Drip?
1: Drip, drip. Ja. Maar het vocht wat uit het vlees komt.
2: Ja, drip.
1: Dat heet drip. Ja.
2: Oh. Maar waarom zit het er niet altijd bij, Claire? Want de ene keer heb je wel zo'n papiertje en de andere keer niet.
1: Dat heeft denk ik ook te maken met de klantspecificatie. Dus wil het bedrijf dat er een luiertje wordt geplaatst, ja of nee? Dat zijn allemaal extra kosten, hè, waar je het over hebt.
2: Ja.
1: Ja, dat kan een oorzaak zijn. Maar er zijn tal van redenen te bedenken waarom dit zo is.
2: Oké, okay. Vraag ik, waarom is het vlees van de slager altijd veel lekkerder dan van de supermarkt?
1: Ja, daar ga ik me niet over uitspreken. Ja, dat is de kwaliteit is altijd de wens en de verwachting van de klant.
2: Ja, ja.
1: Dus dat is voor iedereen anders.
2: Ja, helder. En zeer diplomatiek
3: ook. Een vleesluier.
2: Ja, een vleesluier om het drip op te vangen. Ja,
3: klinkt dat vies allemaal, zeg.
2: Claire, dankjewel. Ik geef even naar Robert nog, die heeft ook gebeld. Robert, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
2: Hebben we dan eindelijk een slager aan de lijn?
3: Oh.
4: Ja, dat klopt, eindelijk.
3: Er is geen grillworst lekkerder dan bij de slager zelf.
2: Oh, de grillworst is zo lekker.
4: Ja, je moet niet weten wat er allemaal in gaat, maar...
2: dat is vaak, hè, dat je niet... maar goed, even... Klopt dit wat Claire net vertelde? Is het een luier om het drip op te vangen?
4: Ja, mijn voorganger, groep voorgangster, heeft daarin gelijk. Wij noemden het altijd de pamper.
2: Ja,
4: maar dat is dus ook een luier.
2: Ja. Oh, ja.
4: Het klopt inderdaad dat je, omdat je vlees snijdt, snij je de cellen kapot.
2: Yeah.
4: En daardoor komt er inderdaad meer drip uit dan vlees wat zeg maar heel is. Een varkenshaasje bijvoorbeeld zal veel minder drip loslaten dan een filetlapje wat gesneden is.
3: Ja. Maar als je naar de slager gaat, krijg ik geen luier in mijn bakkie.
2: Nee.
4: Nee, maar laat die maar even liggen dan, gewoon, en kijk dan de volgende dag, dan ligt daar ook drip in.
2: Oh. Oké, dus hij heeft wel degelijk een functie, dat stukje papier, deze luier.
4: Zeker een functie, en het zit bij het ene vlees wel, bij het andere vlees dus niet. Het heeft puur te maken met het geen, heb je het gesneden, of is het eigenlijk een stuk aan zich.
2: Nou, ik vind het een helder verhaal. De luier, de pamper, de druiler, wat hebben we allemaal gehoord voor de termen.
3: Drip ook.
2: En drip, ik ga drip ook niet meer vergeten.
3: Nee, dat ga
2: ik
3: ook niet vergeten.
2: Nee, drip.
3: Heb jij wel eens last van drippen?
2: Ja.

0: ons op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hoor je de Formule 1 raceauto op 538? Dan bel je 0909-3000-538. Ook het nieuws met Harry zometeen.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: resist.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Goedemorgen, het is een droge en warme dag. Lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn een paar wolken aan de lucht. En in de avond kan in het zuidoosten ook een buitje vallen. Code geel vandaag, het hitteplan van kracht. Dus doe voorzichtig. Even kijken naar de weg. 15-8 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A12 richting de grens door de controles. 11 minuten, sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A1. Barneveld, Apeldoorn, hectometerpaal 67.1. A2, Weert Echt 202.0. En de A6, Emmeloord-Jouren 289.4. A9, Alkmaar Haarlem 56.7. En de A12, Gouda-Utrecht 44.3. Verderop de A12, Maarn-Utrecht 75.0. En de A15, Maasvlakte-Rotterdam 56.2. Weer verderop de A15, Del-Ochten 124.9 en de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.4. A50 Arnhem-Apeldoorn 201.4 en de A58 Tilburg-Breda 57.5. Laatste verderop A58 Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161.5. 1 minuut voor 9:30, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
4: Shell stopt in Europa met alle groene energieprojecten zoals wind- en zonneparken. Het wordt verkocht aan het Franse Total Energies. Shell wil zich weer meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen. Door de recordlage waterstand in rivieren kunnen in Gelderland verschillende pontjes niet meer varen, meldde de regionale omroep. Niet alles ligt stil. Wil je ergens overvaren, check dan de site, is het advies. En de kans is groot dat de benzineprijs verder daalt na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet meer aanvalt. De olieprijs daalde met 5%. En dat werkt eigenlijk altijd door aan de pomp.
5: 538, de 538 Ochtendshow.
3: Goedemorgen, Teddy Swims. Hoor je zo meteen naar Cher. Dit is.

Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open. Müller-melk, the moo you can't.

0: Frey en How to Save a Life bij 538. Het is bijna 9:45, maandagochtend. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Ja, maandagochtend, 9:45, normaal gesproken even bellen met Peter Heerschop. Peter heeft alleen eventjes vakantie, maar om toch even... Ja, het is een gezellig maandagochtend eventjes luisteren naar wat Peter allemaal te vertellen heeft. Duiken we samen eventjes in het inmiddels rijke archief van...
1: Even bellen, even bellen, even bellen. Bellen met Peter.
2: Hallo!
3: Hallo!
2: Hallo!
3: Hallo!
0: Goedemorgen!
2: Goedemorgen, alles goed?
0: Ja, ja, met jou ook?
2: Ja, ook alles. Nou, ik leerde van een vriend zeggen, goed genoeg.
0: Goed genoeg?
2: Oh. Ja, want alles, weet je, dan zeg je alles. Maar die antwoordt altijd goed genoeg. Ja. Dat is ook goed.
3: Ja, maar is ook een beetje afgepast, toch? Goed genoeg.
2: Ja, nou, ik wil dat toch zo eventjes benoemen, omdat ik daar in het tweede deel zo direct op terugkom.
3: Oké.
2: Okay. Wanneer is iets goed genoeg?
3: Oh ja.
0: Ja.
2: Ja, dan weet je, dan heb ik, dit is eigenlijk een inleiding wat er komt. Zodat, dat doen ze ook altijd bij het nieuws. Ze vertellen eerst wat er allemaal komt. Nou goed, oké, laat ik nu maar beginnen. Hey, voor de ogen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is afgelopen week zijn nieuwste torpedojager te water geladen. Ja. Een enorm schip van 5000 ton. Het is het grootste, meest geavanceerde oorlogsschip van Noord-Korea. Het ging helemaal mis. De voorsteven van het schip bleef hangen, terwijl het achtersteven aan de grond liep, waarbij de romp deels werd vernietigd en het schip nu op zijn kant in het water hangt. De Noord-Koreaanse techneuten staan nu voor de vrijwel onmogelijke taak om het schip nog te redden. Komt-ie. Kim Jong-un heeft laten weten dat hij er niet blij mee was. Nou, ik weet niet of jullie daar een beeld van hebben als Kim Jong-un ergens niet blij is.
0: Ja, dat is niet best.
2: Daarmee vergeleken is Jaap van Zweden gewoon pinkeltje van Wolkewiek. Dirigent Jaap van Zweden kan af en toe boos schreeuwen tegen een violist die te laat invalt of voor de tweede keer een verkeerde noot speelt. Nou, dan zorgt Jaap er inderdaad voor dat de snaren wat gespannen staan. Wat noemen ze in Noord-Korea? De slappe hap-methode. Als er in Noord-Korea een violist een valse noot speelt, dan duwen ze de viool in zijn reet en dan mogen de andere orkestleden de hele Matthäus-passion erop spelen. En daarna krijgt zo'n violist ook nog wat ze noemen de Vindicat-aanpak van Pyeongchang. Een groot brandmerk van het hoofd van Kim op ware grootte. En dat is nog wel een klein foutje met een viool. Kun je nagaan, een schip van 100 meter, 5000 ton volle bewapening, naar de kloten. Nou, over 2 weken is de partijvergadering waarop besloten wordt wat de straf zal zijn voor de verantwoordelijke ingenieurs. En tot die tijd liggen ze in een bad met ongebluste kalk te wachten op de uitspraak. Freddie Mercury, die blijkt een geheime dochter te hebben. Daar zijn ze nu achter. Ja, ze kwamen erachter omdat ze precies dezelfde snor heeft als Freddie. En daarmee stond ze te stofzuigen op I Want to Break Free. Nou jongens, veel jongeren hebben schulden door leningen die ze hebben lopen. Ja, voor jongeren tot 25 is het lastig om de gevolgen van een lening te overzien. Hun hersenen zijn namelijk nog in ontwikkeling en kunnen daarom veel financiële gevolgen niet overzien. Iemand met hersenen in ontwikkeling die de financiële gevolgen niet kan overzien, dat noemen veel mannen mijn vrouw. Nou, dan over geld gesproken, want daar komt-ie. Vraag aan jullie. Rick, stel jij voor. Deze aan Rick. Rick, je krijgt een nieuwe baan.
4: Ja.
2: Met 3 collega's. En je kan kiezen. Je krijgt 90.000 euro per jaar. Maar de andere 3 die krijgen 100.000 euro. Of je krijgt 80.000 euro. En de andere 3 krijgen 70.000 euro.
3: Ja, dat gaat natuurlijk voor 80, 70, ja.
2: Ja, hè?
4: Ja.
2: Niels. Nieuwe baan. Jij krijgt 30 vakantiedagen, de andere 40. Of jij krijgt 25 vakantiedagen en de andere maar 20.
0: Ik zou voor de eerste gaan, 30 en de rest 40.
2: Ja, en het is toch raar, hè? Want uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de mensen die kiest voor netto minder, maar dan wel meer dan de anderen.
4: Ja.
2: Raar, hè?
0: Ja. Heel gek.
2: Maar stel je voor, Rick en Niels, jullie doen ongeveer hetzelfde werk bij ochtendprogramma.
0: Ja, oké.
2: Rick, jij hebt een goed salaris. Sorry. Je hebt genoeg, maar je hoort wel dat Niels meer krijgt. Vind je dat een probleem?
4: Ja.
2: Ja. Dus zou je het probleem vinden als Niels minder kreeg?
4: Nee.
2: Jullie merken, ik heb expres Tim buiten de discussie gehouden. Want die kan hier allemaal uitstekend mee omgaan. Maar ja, zo werkt het dus. Ja. Mensen die zijn tevreden met minder, als het maar meer is dan de ander.
4: Ja, inderdaad. Zeg, en, wat een goeie.
2: En ik heb dat helemaal niet. Ik wil gewoon hetzelfde als Tim. Nou, oké. Denk er nog even na. Tot volgende week.
4: Tot volgende week.

0: One Republic bij 538 en Sunshine. Ja, a little bit of sunshine zingen ze. Het is wel iets meer vandaag, 30 tot 35 graden. Code geel en het hitteplan van kracht in Nederland, dus hou je hoofd koel. En luister lekker naar 538 met Dennis Ruijer zometeen en de hits van de 538 werkdag. En Harry zometeen met het nieuws, wat zit erin?
1: Mag het een pondje minder?
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
5: Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
4: Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
17: Fans van Voordeel,
16: Aldi.
18: Ook dat ene schroefje, dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu.
1: In Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+. 538 Nieuws.
17: 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bijna een kwart van de bedrijven vindt het al normaal. En het staat ook steeds vaker in de CAO, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, ze moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal ligt al even stil. Gisteren kwam onder meer het pontje bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen, is het advies om voor vertrek even het internet te checken. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes, senior in dit geval. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames teruggevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast, maar het was een heel goed concert, zegt de studio. En daarop komen er een cd en een dubbel LP van. Nog het weer, het wordt een zonnige en vooral warme dag. Rond lunchtijd is het al 30 graden. Vanmiddag komt daar op veel plekken nog een aantal graden bij. Er zijn dan ook een paar wolken. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het nieuws op Radio 538.
20: Ja, Harry, dankjewel weer, man. Snel naar de koffiepauze. A4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol. Ben je 6 minuten langer onderweg in A12 Arnhem-Oberhausen. Hij stond al met de bakken in zijn hand. Bij de Duitse grens 16 minuten. A4 Den Haag-Leiden.

0: Driebergen-Rijzenburg 75-0. En de A12 Utrecht-Gouda bij Bodegraven 34.2. Je gloednieuwe werkweek begint zo meteen met de muziek van Hofland Automaterialen in de vijf van het bedrijf. Met onder andere Gustavo Lima. Zometeen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
7: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 in de vijf van het bedrijf en Deep Zone. Met de fantastische stem van Cybill Jeffries. It's gonna be alright, ja. Cybill Jeffries, helaas een aantal jaren niet meer onder ons. Wat een stem had die vrouw. En die remix, dat is wel grappig, weer gedaan door de gasten die ooit Back by Dope the Man maakten, King B. Tot zover de trivia over dit liedje.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: Maandagmorgen en de vijf van het bedrijf voor deze 3 augustus. Het is 9:50, goedemorgen. En ook goedemorgen Joshua.
2: Hey, goedemorgen Dennis.
0: Zo, lekker man. Hofland Automaterialen in de building vandaag.
2: Jazeker, dat klopt. Hofland lekker Automateriaal.
0: Man. Ja, yes, yes. Hofland BV. En ja, zijn je collega's allemaal op vakantie of zijn jullie met het hele team compleet?
2: Wij zijn op dit moment zijn we compleet.
0: Kijk, lekker. Met hoeveel collega's werk je daar?
2: We zitten op deze vestiging in Krimpen aan de IJssel werken we met 6 man.
0: Oké, okay, en de andere vestigingen, want het zijn er 4, hè, geloof ik.
2: Ja, dat klopt. We hebben er eentje zit in Rotterdam, dat is onze hoofdvestiging. We zitten ook in Greup en in de Kapelle aan de IJssel.
0: Kijk, mooi. Onder de rook van Rotterdam, Hofland Automaterialen. Hey Joshua, wat is jouw muzieksmaak een beetje?
2: Ja, dat varieert, dat gaat echt alle kanten op. Dat is zo verschillend.
0: Dat gaat van de gemoedstoestand, zeg maar, als je in het kleinste kamertje van het huis zit, tot dan, zeg maar, als je in de tuin staat te harken. Dat...
2: Juist, ja,
0: lekker,
2: zeker.
0: Hé, hey, we sturen taart, slagroomtaart. Geen allergieën bekend op het bedrijf?
2: Nee, zeker niet. Mooi. Zeker niet.
0: De slagroomtaart komt zo snel mogelijk aan richting Hofland Automaterialen. Ik wens je een mooie dag, Joshua.
2: Ja, super. Hey, bedankt, Dennis.
0: Groetjes. Hoi, later man.
2: Hoi, hoi.
0: Bruno Mars.

wellicht wat serotonine verhogende herinneringen afgelopen weekend als je bij de World Pride was in Amsterdam. Was weer een feestje natuurlijk, hè. Of misschien was je wel op Dekmantelfestival. Was je bij Castlefest, lekker terug naar de middeleeuwen. Of aan het genieten op je Villa Balkonia van de hit van 538. ABBA Dancing Queen in de vijf van het bedrijf. Daar zitten we middenin, waarbij je de favoriete muziek hoort van een bedrijf in Nederland. Met vandaag de selectie van Joshua en de collega's bij Hofland Automaterialen. En daarmee geniet dat team niet alleen van deze playlist bij 538, ook van heerlijke slagroomtaart. Die zit er namelijk gratis bij inbegrepen als je je opgeeft voor de vijf van het bedrijf. Het is natuurlijk volle bouwvak, vakantietijd. Maar misschien ben jij een van die helden of heldinnen die gewoon nog keihard aan het werk is. Misschien gewoon werken wat altijd doorgaat. Zoals de hulpdiensten. Laat het weten, stuur even een appje met de 538-app. En geef je op, zoek vijf liedjes uit met de collega's. En wellicht heb ik je morgen aan de telefoon voor een nieuwe vijf van het bedrijf. Dus app het maar.

0: misschien wel zijn beste hit tot nu toe. Deze Live It All Lost Frequencies op 58. Dennis, wanneer komt de raceauto? Dat heeft Daisy met allemaal icoontjes erbij. Raceauto, raceauto, smiley met sterren in de ogen. Ja, hou je van snelheid en wil je extra hard gaan deze maandag? Ja, goed nieuws natuurlijk. Dan wil je ook bij de laatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix zijn. Blijf bij 58. Zometeen maak je kans op exclusieve weekendtickets. Als je de raceauto hoort, bellen met de studio. Dat en meer zometeen.
1: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 58 Avondshow.
2: Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn...
3: moet je eerst even bovenop je hoofd kijken.
4: Ja, dat is heel veel zoeken.
2: Oh, zo ja.
5: Maak er een mooie zomer van. Joehoe.
6: Waar je ook bent.
7: Geniet van het lekkere weer.
6: Samen met Radio 538.
7: Jouw zomer, jouw 538.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 50. Kilometer per jaar.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Bijbel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Binnen 1 minuut
6: meer muziek
5: tijdens de 538 werkdag.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

Sound op 58 tijdens je 58 werkdag. De razende raceauto's, pijlsnelle pitstops, overenthousiaste Orange Army die Max naar de overwinning probeerde te juichen. Dat is een beetje mijn beknopte voorspelling van het raceweekend in Zandvoort over een paar weken. Gekke gedachte, hè? Laatste keer op Zandvoort. Toch een geschiedkundig moment. In dat weekend wordt op het circuit van Zandvoort de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix gereden. En jij kunt die in levende lijve meemaken, want ja, hoor je de komende drie weken die raceauto voorbij scheuren, dan bel je naar de studio 0909 3058. Bel er

0: Jack, Alo Black. En in my world. Anneke, die hebt Dennis, jullie zijn helemaal niet bereikbaar op 0909-3058. Ja, sommige telefoons die draaien geen 0909-nummers, volgens mij. En het kan zijn dat er enige overbelaste toestand is op de server op dit moment.
1: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Want het is niet zomaar een event. Nee, het is de allerlaatste Heineken Formula One Dutch Grand Prix. En Radio 58 heeft de komende weken de exclusieve weekendticket voor je. En Kai, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik hoor een beetje West-Friesland. Dit is Alkmaar live.
2: Ja, nee, klopt. Ik zit in Alkmaar. Ik zit in de sportschool.
0: Oh, in de sportschool. Welke oefening ben je aan het doen op dit moment, Kay?
2: Borst.
0: Borst, kijk. En doet dat al zeer?
2: Nee, ja, we gaan net niet door tot zeer doen.
0: Nee, precies. Heel goed. Het is maandag, hè? Niet te gek, niet te gek.
2: Nee, daarom. Nee.
0: Hey, Kay, je probeert al jaren de kaarten te scoren. Je had zelfs een beetje mot met je vriendin, hè, vanwege de hoge belkosten.
2: Ja, klopt. Dat was denk ik 2 jaar geleden. Toen heb ik zo vaak gebeld, zei ze, ik weet niet wat je met die belrekening doet, maar dat betaal je zelf maar.
0: Ja, precies. Dus ja, jij met schaamrood op de kaken toch met die rekening zelf gedokt.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Hey, en nu is het 2026 en Kay, ik heb nieuws voor je. Je bent beller 538.
2: Fuck yes.
0: Ja, yeah, lekker. Hoppatee.
2: Heerlijk.
0: Lekker man, gefeliciteerd. Heerlijk. Ja, daar gaat hij.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Kay gaat lekker met 2 weekendtickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Verder met de borstoefeningen. 21 tot 23 augustus in Zandvoort.
2: Ik ben blij.
0: Ah, lekker man, hartstikke goed. We zien je daar.
2: Hey. Helemaal top, ik heb er al zin in.
0: Ja, lekker man. Extra shaky in de sportschool en dan zien we je daar met juist extra gespierde armen.
2: Ik hoop het.
0: Lekker man, mooie dag.
2: Hey, dankjewel, dankjewel.
0: Hoi, groetjes.
2: En hetzelfde. Hoi.

0: Kieran en repeat it op Radio 58, waar we zo meteen weer 100 euro mogen weggeven in Stop or Go. Met als troostprijs natuurlijk het felbegeerde stukje technologie met NASA-techniek aan boord. Het 50 tosti uit. Homewrecker van Snubber in de line-up. Een dance match classic uit de 90s. Sophie Ellis Baxter. En Iris met het nieuws. Goedemorgen, Iris.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Nou, de KNVB hoeft niet lang meer te zoeken naar een bondscoach, want je hoort zo wie er wel wil komen praten.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: 538 Nieuws.
6: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Iris Schut. Het risico op natuurbranden is in ons land bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een analyse van RTL. De afgelopen 10 jaar waren er 32 dagen met een verhoogd risico. De jaren ervoor waren dat er gemiddeld maar 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn. Maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in de zee ligt. En verder zijn er ook steile en scherpe rotsen. En nu Arne Slot heeft laten weten geen bondscoach te willen worden, gaat de zoektocht bij de KNVB verder. Maar goed nieuws, Louis van Gaal is bereid om te komen praten. Dat meldt de Telegraaf. Maar ze moeten snel zijn, want ook een buitenlands avontuur als bondscoach longt voor hem. Vorige maand stopte Louis van Gaal als adviseur bij Ajax en dus heeft hij nu zijn handen vrij. Hij had gezondheidsproblemen, maar hij voelt zich nu fitter dan ooit. Krijg je nog het weer? Het is tropisch, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Vanavond en vannacht wel kans op een onweersbui. Morgen wordt het ook nog rond de 30 graden, met ook dan buien. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Dank jullie. 538 verkeer, A1 Hengelen-Osnabrück bij de grens ben je 10 minuten langer onderweg. A6 Joure-Emmeloord bij Lemmer 10. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 20 minuten. Snelheidscontrole Omagent vandaag weer in het officiële Hawaii-tenue op de A8 Amsterdam-Beverwijk. Bij Oostzaan, thermoskannetje lauwe koffie mee en flitsermalen 3.7. A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk 56.7. En op de A12 Gouda-Utrecht bij Woerden 44.2. A12 Maren-Utrecht, Driebergen-Rijzenburg 75.0. En ook op de A27 controle Hilversum-Almere ter hoogte van de Bandieus van Almere bij 114.8.

0: staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: 538.
4: Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Sí, buenos días.

0: Decision met je vrienden van 58. Wij hebben deze week de kaarten, de weekendtickets voor de Heineken Formula One Dutch Grand Prix in Zandvoort. Jordan Sommer met Homewrecker.
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Radio 58 was een kleuter, 4 jaar jong dit radiostation. Het jaar is 1997, de Dance Smash Classic van vandaag. Er zit een geestig verhaal achter wel. Er waren 3 Duitsers, die gingen hun muzikale krachten bundelen. Maar ze moesten wel natuurlijk een artiestennaam hebben. Als enthousiaste science fiction liefhebbers, nerds, kwamen alle alternatieve vormen van Star Trek voorbij en Star Wars, Jedi Masters enzovoort. En ze zeiden, oké, we willen sowieso wel iets met de toekomst, met future. Dat vinden we namelijk allemaal echt superleuk. Yes, we want to do something with future. We think that it's gone storm, it's gone. Maar er moest iets bij, dus pakten ze een Engels woordenboek. En ze begonnen te bladeren tot 1 van de 3 stops zei, oh, stop, stop, stop. En van die pagina werd het 2e woord gekozen. Ja, niet omdat het een speciale betekenis had, nee, gewoon omdat het lekker klinkt bij elkaar. Zo gaat dat vaak. Oh ja, dat is ganz toll. Future und Breeze. We call it Future Breeze. En in het jaar 1997 scoren ze een beschaafde trendhit. Maar deze Dance Smash Classic, je hoort Why Don't You Dance With Me?
2: Surrounded.

0: dit is een noodgeval. Je bent bij 58, daar zit je het beste voor de hits. Als de hoge nood aan iets aanhoudt, gewoon 24 uur dag 58 aanlaten. De yoga-leraar van de Sterren in Nederland, hè, onze eigen Valentijn, heeft een mooie cryptische omschrijving van de volgende nieuwe 58-hit.
1: Jij laat het licht met de schaduw versmelten. Je lichaam raakt verstrengeld met het mijne.
0: Oh, Valentijn.
1: Liefde voelt zo goed. Het is een wonder dat dit gratis is. Ik houd je geheim veilig bij me. En voel me dierlijk als ik in je ogen kijk.
0: Cat's Eye Animal, nieuw op 58.

0: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.
0: De Formula One. Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
1: Luister naar Radio 538.
0: Win exclusieve weekendtickets.
1: En beleef drie dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Check 538.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Binnen 1 minuut
1: meer muziek
0: tijdens de 538-werkdag.
11: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Toe aan een

0: Last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Ja, je kan het gebruiken voor de barbecue. Je kan het natuurlijk als zakgeld gebruiken voor de vakantie. Een nieuwe ronde Stop or Go spelen we zometeen op 58. 5 vragen binnen 1 minuut goed weten te beantwoorden is €100 verdiend.

0: Made in the Name of Love. Jasper, die appt. Dennis, met welke gast sta jij op de foto op jouw Instagram? Het was gisteren een dagje met de family in de Efteling. Ik sta op de foto met Lange Frans. Moet je maar eens checken, Dennis Ruijer. Dat is Lange Frans tenminste. Ze noemde die zichzelf. Ik weet niet of het ook die gozer is die rapt, maar... Stop or go. Nieuwe ronde, stop or go. Naamgenoot Dennis. Dennis, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, je woont in Lelystad, Dennis, maar je bent nu in de buurt van Amersfoort, Hilversum.
1: Ja, klopt. Lekker onderweg. Ja. Alles is vroeg.
0: En jij bent een van die helden van de milieuservice. Ik bedoel, ja, daar staan we niet iedere dag bij stil. Wij kunnen niet zonder de mensen van de milieuservice die de containers ophalen.
1: Ja, dat is ook zo, hè.
0: Ja, dat is toch zeer belangrijk. En wat wordt er vandaag opgehaald?
1: In principe gewoon alleen maar restafval, veel kleine ritjes.
0: Nou, oké, lekker man. Hey, ja, en je krijgt zo meteen een minuutje de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Je hebt gekozen voor de categorie algemene kennis. Iedere vraag 20 euro waarde. 100 euro is je maximale score. En ja, als je een vraag fout hebt, dan is het jammer maar helaas. Maar dan gaan we door naar de troostprijs. Die is ook niet mis, dat is het 15 was die ijzer. Dus ja, ben je er klaar voor, Dan?
1: Ja hoor, zeker.
0: Lekker.
1: Let's go.
0: Zit je gewoon in de cabine trouwens, even voor de beeldvorming?
1: Ja, ik heb de auto nu even stilgezet. Gelukkig een carpool plaats kunnen vinden, dus ik zit nu in de auto.
0: Fantastisch man, fantastisch. Daar gaan we, toi toi toi.
1: Ja, dank je.
0: Vraag nummer 1. In welke stad staat de Scheve Toren die wereldwijd bekend is?
1: Ja,
0: zeg het maar.
1: Het is in Italië natuurlijk.
0: Het is in Italië, ja. 5, 4, 3.
1: Zal wel niet kloppen, Rome.
0: Nee, het was Pisa. De Toren van Pisa staat in Pisa.
1: Ja, maakt niet uit. Ik dacht al, strikt vraagje.
0: Ja, maakt niet uit, want je krijgt bij deze. En volgens mij wilde jij stiekem ook wel heel graag een tosti-ijzer, kan ik me herinneren.
1: Ja, ik bedoel, geld komt en gaat, maar de tosti-ijzer, die kun je niet zomaar krijgen.
0: Iedere dag 5 jacht bij je op het keukenblad en hij maakt de beste tosti's ter wereld.
1: Dat heb ik gehoord, dus ja. dat gaan we uittesten. Ja,
0: goed zo, man. Hij komt naar je toe, Dennis. Dankjewel voor het meespelen.
1: Yes, helemaal goed, man. Dankjewel.
0: Mooie dag. Later. Hoi.
1: Dankjewel. Hoi.

0: Die heeft zijn mini airfryer mee. En natuurlijk hits van de Red Hot Chili Peppers. Damiano David. Maar eerst Iris met het nieuws. Iris, wat heb je voor ons?
1: Nou, steeds meer voetbalbonden zeggen het vertrouwen in Infantino op.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM-Ban. Nu al zin in morgen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel.

0: Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of Voel de Liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, dat zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van hen werd op heterdaad betrapt door langsrijdende agenten. En het was al de tweede keer dit jaar dat het monument werd beklad. Er zijn in juli iets meer hypotheken aangevraagd. En voor het eerst waren daar de meeste aanvragen voor de aankoop van een huis. Dat zegt het hypotheekdatanetwerk. Eerder was het vooral voor een hogere bestaande hypotheek. Bijvoorbeeld voor een verbouwing. De positie van FIFA-baas Infantino wordt steeds instabieler. Ook de directeur van de Duitse voetbalbond zegt zijn vertrouwen nu op. De relatie is onherstelbaar beschadigd na de affaire rond Infantino's verkoopplannen van het WK. De KNVB zegt het vertrouwen dit weekend al op en daarna volgden steeds meer bonden. Zojuist ook die van Wales. En wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour de France eindelijk de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Dat is de enige grote ronde die hij nog nooit heeft gewonnen. De Vuelta begint over 3 weken. Krijg je nog het weer vanmiddag, temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen ook en dan is het rond de 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Dankjewel, even kijken naar de drukte op de weg. Het valt alleszins mee. Ja, de wegen naar Duitsland. De A1, de A12 natuurlijk. Grenscontrole, hou rekening met 10 minuten tot een kwartier. Ook de A6, Joude en Meloord voor Lemmer 11 minuten extra. En de sluizen op de afsluitdijk richting Noord-Holland 9 minuten daar in de wachtrij. Dan de Noordtunnel. Dat is de A15, die is dicht. Technische storing, je moet even omrijden via de brug. En dat gaat dan via de N915 uit mijn hoofd. Hou rekening met 20 minuten vertraging. Dan de A27, Gorkum Utrecht voor Rijnsweert. Botsing, 16 minuten extra nog. Controles, A1 Barneveld Apeldoorn, 67-0. De A1 Deventer Apeldoorn, 89-5. A2 Utrecht Amsterdam, 48-4. A9 Alkmaar Haarlem, 56-7. A12 Maren Utrecht, Arnhem Utrecht eigenlijk dus, 75-0. A15 Maasvlakte Rotterdam, 56-2. A22 Beverwijk Velsen, 14-8. En de A58 Tilburg Breda, 57,5.

0: Tour.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
8: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
9: Dan zeg jij ervan, scheutje zomer erbij even.
10: Topper.
9: Ja joh, gaan we doen. Scheutje zomer zometeen ook Damiano David nu. Dit is Talk To Me. Goedemiddag.

0: 5 Me Tonight bij 58. Een heel goede middag. Lindo is de naam. Het circuit van Zandvoort is voor de allerlaatste keer het dampende decor voor de Formule 1 in Nederland. Dat gaat over 3 weken gebeuren in Zandvoort. Logisch. Lijkt me logisch. De final lap en jij kan erbij zijn. De pole position. Je tickets win je hier vandaag en morgen en overmorgen. En eigenlijk de komende 3 weken tot aan de race. Anthony Kiedis. De zanger van de Red Hot Chili Peppers, hij liep laatst over straat. Hij stak over en werd toen door een fan in de maling genomen. Die fan filmde dat en luisterde naar het resultaat. Anthony Kiedis die wist het antwoord van dat raadsel niet, maar hij had het toch kunnen weten.
1: Why did the Chili Pepper cross the road? To get to the other side. How long will it take?
0: Ik denk dat hij de rest wel kent van het liedje. Het is zijn eigen liedje, Other Side, Red Hot Chili Peppers.

Ja, je favoriete 538-artiesten hebben soms bijzondere rituelen voordat ze gaan zingen in volle stadion. Deze Enrique wil bijvoorbeeld alleen maar van de linkerkant gefotografeerd worden. De Foo Fighters die drinken altijd even een fles Jägermeister leeg voordat ze beginnen. En dan zingen ze Michael Jackson liedjes. En Chris Martin van Coldplay die durft het podium niet op voordat hij 2 keer zijn tanden heeft gepoetst. 2 keer zijn tanden. Coldplay. Had die band beter Colgate kunnen noemen, denk ik. En deze zangeres, Ella Langley, heeft alles behalve een frisse adem als ze begint met zingen. Want zij eet namelijk voor elk optreden het liefst een zo groot mogelijke augurk. En die zijn niet moeilijk te vinden waar ze vandaan komt. Ze komt uit Alabama en dan is alles bigger, huger en better. Net als de hits. Choose in Texas van Ella Langley is deze week de feest.

0: Zullen we even een paar doen? Even een paar high five die jacht. Kan jij even inspreken zo'n berichtje met de 538-app? Daar zie je zo'n in die app en dan zie je zo'n WhatsApp-icoontje. Als je daar op klikt, ga je naar WhatsApp. En dan heb je een rechtstreekse verbinding met de studio. Spreek daar je bericht in, zoals Ilse D. luistert.
1: Ik wil graag een high 538 doen aan al mijn collega's van de BEMA. Locatie Ensemble in Zwolle. Ik ben onderweg. Later!
0: Kijk, zo kan je dat doen. Even via de app een high 538 naar een collega, al je collega's, het hele bedrijf of misschien wel je beroepsgenoten. Spreek hem nu in, hoor hem zo hier. Net als die Jamaican Bam Bam.
2: Hey, hallo, Martijn en Julia hier uit het weekend van 538.
3: Vergeet niet te smeren, hè. Zonnebrand, aftersun,
2: insectenspray, muggenmelk en je boterhammen voor onderweg.
3: Nou, ik smeer hem, hoor. Fijne zomer. Doei!
2: Bent.
3: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
3: Jouw zomer, jouw 538.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

0: Wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Binnen 1 minuut
8: meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/

0: Oh my god, it's happening.
1: High 538.
2: High 538.
0: De high 5, ja, even een paar dan. Edwin.
3: Hier een high 538 voor alle medewerkers van Jong en Heel.
0: Ja.
3: Dames en heren, hou het hoofd koel met deze warme temperaturen. En samen maken wij het verschil.
0: Ja, dat is mooi. Yvonne.
4: Ik stuur een high 5 naar alle collega's van Car Wizard, Autolakschade. Ik wens jullie een fijne werkdag.

Lotte en Thomas bij 5, 3, 8. En deze mevrouw, die je zo gaat horen zingen, Kelsey Ballerini. Zij was 12 jaar toen ze voor het eerst een liedje schreef. En dat liedje dat schreef ze voor haar moeder. Dat is toch lief. Heel grappig. Zij schrijft liedjes voor mama, nummertjes voor mama. Papa maakt nummertjes met mama. Hoe dan ook, Marshmello en Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink, nieuw bij 5, 8.

0: heeft Opa Light bij 538. Zij droomt dus wel eens dat er hele rijen mensen voor de bed staan om handtekeningen te vragen. Dat is een beetje haar nachtmerrie. Het is 538, Linde, was de naam zo. Het nieuws, wat zit er in hier?
1: Nou, of de musical waar Ariana Grande in zou spelen nog wel doorgaat, nu zijn pauze inlast.
0: Heel goed, dat hoor je zo nu. Roxette, dit is The Look.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Lot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: 538 Nieuws.
5: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Volkol. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteren tegen de oorlog in het algemeen. In Volkol liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en staan er ook straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water te weinig te doen is, dan komen er ook minder toeristen en is het ook stil in de horeca. De UEFA zou met juridische stappen dreigen richting FIFA-baas Infantino vanwege het inmiddels mislukte plan om de WK-rechten te verkopen. En de gevolgen zijn waarschijnlijk nog groter. De voetbalbond van Wales heeft als eerste bond net de steun ingetrokken voor zijn herverkiezing als FIFA-voorzitter later dit jaar. Andere bonden zeiden al wel het vertrouwen in hem op, ook de KNVB. En de musical waar Ariana Grande de hoofdrol in zou spelen gaat gewoon door. Het gaat om de heropvoering van de West End musical Sunday in the Park with George. Ariana Grande is nu op tour en heeft gisteren bekendgemaakt dat ze hierna een pauze inlast. Dus Jonathan Bailey, met wie ze ook in Wicked speelde, moet op zoek naar een andere tegenspeler in de musical. Krijg je nog het weer? Het is tropisch met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen ook rond de 30 graden en ook buien. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Lekker even afkoelen met die bui. Kijk een beetje naar uit ook wel, naar de bui. Even kijken naar het verkeer. Het is druk op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Pechgeval daar. Dat is ook waar de weg samenkomt met de A50. Dus de A50, Oss-Apeldoorn voor Waterberg, 15 minuten. Even de A15, de Noordtunnel. Nog steeds dicht in beide richtingen. Hou rekening met een flinke vertraging als je moet omrijden via de brug. Dat is de N915. En dan de A16, Breda-Rotterdam voor Ridderkerk-Zuid. 13 minuten inmiddels. En de A50, Arnhem-Oss tussen Ewijk en de Maasbrug. Een half uur extra nog de A73, Nijmegen-Maasbracht voor Kuik. Ook daar een botsing, 50 minuten plussen. Controles langs de A1, Barneveld-Apeldoorn, 67-1. A2, Utrecht-Amsterdam, 48-4. A12, Gouda-Utrecht, 44-2. A16, Rotterdam-Dordrecht, 15-2. A27, Hilversum-Almere bij 96-1. A58, Tilburg-Breda, 57-5. En ook de A58, Vlissingen-Goes, 161,5.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. De lekkere van Albert Heijn.
11: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

zanger AJ McLean. Misschien komt die naam je wel bekend voor. AJ McLean woont aan het begin van de jaren 90 in hetzelfde gebouw als Britney Spears en Justin Timberlake. Het is echt een soort sterrenflat waar alle grote sterren wonen. En er was dan nog één buurman, is ook heel druk bezig met beroemd worden begin jaren 90. En als er dan buiten op straat een beetje wordt gebasketbald, vraagt AJ aan die buurman of hij mee wil doen met een nieuwe band. Waarop hij alleen een beetje glimlacht en zegt, nou nee, dankjewel, ik wil niet in een band, ik wil graag acteur worden. Die buurman blijkt niemand minder dan Ryan Gosling, die je kent uit heel veel films. En die nieuwe band waar hij toen in had kunnen zitten, dat zijn deze jongens, de Backstreet Boys. Nou ja, ik denk met beide is het wel goed gekomen, met de band en Ryan Gosling ook. Backstreet Boys, nu bij 58.

0: Ik hoop dat je dit zometeen 5 keer hoort. Dit is het geluidje dat je hoort als je een vraag goed hebt in Stop or Go. Ja.
1: Stop or Go.
0: €20 kan je verdienen per vraag. Je krijgt 5 vragen maximaal dus. In een door jou gekozen categorie. Als je allemaal goed hebt, heb je dus €100 schoon aan de haak verdiend in Stop or Go. Durf je het aan? Laat weten dat jij de volgende kandidaat wil zijn in de 5-jacht met je naam en go. En Jonas Blue, die is ook go, die komt er zo aan.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving!
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
16: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op Madurodam.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is

0: Dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Hey ondernemer.
3: Hallo?
2: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: 538. Lindo Duval.
6: Je proeft en hoort en voelt de zomer bij deze van Jonas Blue, Edge of Desire. 538.

0: or go. Annemiek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een leuk werk. Je werkt voor jezelf en dan ben je ghostwriter op de, voor LinkedIn.
1: Ja, LinkedIn ghostwriter. Mysterieus, hè?
0: Dat klinkt heel mysterieus. Nou heb ik LinkedIn, maar ik kom er nooit. Is dat dan iemand, zou ik dan jou kunnen inhuren, zeg maar?
1: Ja, als je daar iets meer mee wilt doen, zeker.
0: Ah ja, het is echt ook om mensen een beetje wat meer, wat beter te profileren op dat medium.
1: Ja, en welke kant je op wil gaan, zeg maar, wat je doel is, wat je wil bereiken. En daar werken we dan naartoe met spot-on content.
0: Leuk, leuk werk heb je gekozen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en ook een leuke categorie voor Stop or Go. Je gaat voor muziek.
1: Ja, wij hebben... ik vind hem natuurlijk wel eng, hè, nu.
0: Ja, dit snap ik heel. Maar dat is ook, als je nu eenmaal op de radio bent, dan is het ook heel spannend, horen wij vaak. Want je krijgt zo meteen gewoon maximaal 5 vragen voor je kiezen. Heb je ze allemaal goed, heb je 5 keer 20, is dus 100 euro.
1: Ja.
0: Elk fout antwoord ben je af.
1: Ja.
0: Maar na elk goed antwoord mag je ook zeggen stop, hè, dat weet je.
1: Ja.
0: Oké, nou, we gaan dat gewoon doen. Dan gaan we. De eerste is denk ik makkelijk. Welke Britse meidengroep bestond uit Sporty, Scary, Baby, Ginger en Posh? Posh.
1: Dat zijn natuurlijk Spice Girls.
0: Spice Girls is goed. Stop or go?
1: Laten we maar go.
0: Oké, met welke popster was supermodel Heidi Klum getrouwd?
1: Oh nee, popster?
0: Ja, een grote popster waar ze jarenlang mee samen was.
1: Oh ja, dan kan ik het wel gaan googlen, maar doe ik niet. Dat vind ik een beetje flauw. Heel snel googlen. Oh my god. Wie is,
0: we
1: wie
0: moeten
1: is
0: het nu weten. Wie is het? Kiss from a Rose. Die crazy.
1: Oh. Sia?
0: Wat zeg je?
1: Sia?
0: Ja, Sia. Ja. Een beetje voorgezet. Oh. Nou, stop or go.
1: Ja, dan ga ik ook gewoon nog een keer go doen.
0: Oké, welke eerste rockband scoorde een dikke hit met Beautiful Day?
1: Rockband Beautiful Day. Queen.
0: Nee, dat is dan weer niet. Nee, dat is dan weer niet. Nee. Oh, dat is dan U2. U2 is dat, ja.
1: Natuurlijk. Oh my god. Ja.
0: Heel dapper dat je meedeed.
1: Ja, goede poging toch?
0: Ja, zeker goede poging. Dankjewel dat je er was. Je krijgt wel een troostprijs. We hebben het 58-tosti-ijzer van jou.
1: Nou, dat is altijd mooi.
0: Alsjeblieft. En succes met het, het ghostwriting.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag van de week.
1: Hoi,
0: hoi.
1: Yo, doei, doei.
0: Bieber Rexha komt eraan. En nu Brandy en Monica. Dit is The Boy Is Mine.

0: terug van vakantie. Mark Labrand zo meteen. En helemaal geen vakantie. Iris voor het
1: nee,
0: nieuws.
1: Nee hoor, nooit vakantie.
0: Okay.
1: Waarom, je hoort zo waarom heel veel mensen ineens naar het onbekende Italiaanse eilandje Favignana willen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accupoor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: 538 Nieuws.
6: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Ede-zaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes. Hij krijgt een jaar extra celstraf, maar die is voorwaardelijk. Dat betekent dat hij die alleen hoeft uit te zitten als hij nog een keer de fout ingaat. Hij zit nu in een TBS-kliniek. De stuw bij de Nederrijn in Driel gaat voor het eerst ooit helemaal open. Dat doet Rijkswaterstaat vanwege de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat hij het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. In Frankrijk zijn bijna 400 mensen gearresteerd in het onderzoek naar de natuurbranden. Tientallen zitten vast. Frankrijk heeft te maken met de ergste branden in decennia. De megabrand bij Bordeaux is onder controle en die andere grote bij Saint-Tropez ook. Al zijn ze nog wel druk met het blussen. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Het levert het eiland $500 miljard aan extra inkomsten op. Krijg je nog het weer? Het is tussen de 30 en 35 graden. Vanavond en vannacht kans op een onweersbui. Morgen ook nog rond de 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Ja, Iris, dank. Dan de drie belangrijkste files. De A2, Eindhoven Maastricht Noord, tussen Weert Noord en Nederweert. Door een pechgeval 24 minuten, ook een klein half uur verderop op de A2 Maastricht Noord Eindhoven. Voor Airport Maastricht Aken, dat is over een lengte van 5 kilometer. En de A9 Amstelveen Alkmaar, tussen Rotterpolderplein en Velzen, ruim half uur en dat komt door werk aan de weg. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2, daar staan ze bij Breukelen, Amsterdam naar Utrecht, bij 49.4. Dan de A6, Emmeloord-Jouren, 289. A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.7. A22 Velzen richting Beverwijk bij Velzen Zuid 9.3. Dan bij Laren Hilversum Almere op de A27 bij 96.1. A27 verderop bij Almere vanuit Hilversum 114.8. A58 bij Ulvaart naar Breda toe 57.5. En de A58 Vlissingen naar Goes, de laatste opgepast 161.5. En wil je alle controles? Check je app van Flitsmeister.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Ja, hallo daar. Zo, buiten 30 plus graden, binnen nul motivatie. Maar wij rammen je er doorheen met Erasmus, Lucas en Steve zometeen.

Ja, het KNMI noemt dit dus code geel. Ik denk dat het op jouw werkplek meer een soort van code crematorium is geworden. Hybride werken, voetenbadje erbij, denk ik. En ook, ja, de allerheetste tickets van Nederland bij 538. Twee weekendtickets voor de allerlaatste Formula One Dutch Grand Prix op Zandvoort. Hoor je de komende weken, en dus ook deze week, de raceauto, dan bel je met de studio. Dan kom je als beller 538 in de show. Maak je kansen op die kaarten. Nou, nu even een lekkere titel voor bij dit weer. In the Shadows, hè, The Rest.

0: Eyes Closed van Gizo en Zing. Heidi denkt dat ze het nu het allerlastigste heeft van alle 58 luisteraars. Ik werk buiten bij Europarks. Ik smacht naar een voetenbadje. Bij deze doorgegeven, Heidi, sterkte en leuk dat je luistert in ieder geval. Hey, zometeen vlieg je met ons naar het jaar van Pokémon op de Game Boy. En natuurlijk de angst dat je computer zou crashen op 1 januari 1999. En ergens dat jaar wordt een voorwerp verkocht van ongeveer 1 miljoen euro. Nee, sorry, 11 miljoen euro. Moet nog eentje bij. Het is warm, hè? Geen schilderij, geen huis, geen diamant, maar iets dat in je jaszak past, maar wel 900 onderdelen bevat. Wat dat was, dat hoor je zo meteen.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One, Heineken, Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar...
0: Het is warm, hè? Geen schilderij, geen huis, geen diamant, maar iets dat in je jaszak past, maar wel 900 onderdelen bevat. Wat dat was, dat hoor je zo meteen.
1: Later vertel je over die ene zomer.

0: Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: De rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: neer.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Dit is 538. Ik hoop dat je goed gaat. Sterkte voor alle buitenwerkers of mensen die geen airconditioning hebben op dit moment. Hey, we gaan eventjes naar de zwaar gekoelde 538 tijdmachine. We strijken neer in het jaar 99. Het jaar van de Matrix, Fight Club, Pokémon gekte. En in dat jaar wordt ook een gouden zakhorloge van Patek Philippe geveild. Voor omgerekend 11 miljoen euro. Hoezo dat dan? Nou, het is echt een soort mechanisch kunstwerk. Met 900 onderdelen, 24 functies en een kaart van de sterrenhemel boven New York. Dus het horloge wist wanneer de zon opkwam, waar de sterren stonden en ook natuurlijk welke datum het was. Ja, dat is natuurlijk gewoon super handig, hè? Als je huis zo groot is dat de oostvleugel in een andere tijdzone ligt en de sterren zijn eigen klimaat heeft. En de hits in dat jaar. Dit was er eentje. 1999, TLC.

Ja, Just en Sam Harper, Just a Little. Natuurlijk origineel van de Bingo Players, onder andere. Je bent bij 538 en op zijn 14e had de volgende dude al een eigen kleine thuisstudio. Heel schattig, in zijn slaapkamer. En ja, dat spaar je natuurlijk niet echt bij elkaar met een heitje voor een kwijtje. Nee, hij had een iets beter baantje op zijn 14e. Hij werkte in een ijssalon. Nou, daar hou je natuurlijk een lekker cornetto inkomen aan over. Kan die man niet weer op vakantie?

0: Ja, als het buiten als een airfryer voelt, is dit vaak een van de meest aangevraagde tracks in de 538 appbox. Dus bij deze, voor jou. The Guru George Project. En zometeen een bizar verhaal. Een piloot vliegt van Kuala Lumpur naar Jakarta, maar eindigt na de landing waarschijnlijk in de dodencel. Heel bizar verhaal, hoor je zo meteen. En uit de categorie heet nieuws hebben we Eva zometeen.
1: Ja, er is namelijk een grote natuurbrand in de buurt van Venray en het vuur verspreidt zich razendsnel. Zo gaat het helemaal, krijg je helemaal...
0: Je stikt er bijna van, meid.
2: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Een Müller milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
19: Müller milk, the moo you can't resist.
20: 538 nieuws.
21: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. In het noorden van Limburg, in de buurt van Venray, staat een groot stuk bos in brand. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het zich razendsnel verspreiden. Daardoor is blussen ook lastig. Veel LHBTI-plussers zijn afgelopen weekend gediscrimineerd rond de World Pride in Amsterdam. Dat zegt antidiscriminatieclub Rita. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden en lastiggevallen of ze voelden zich onveilig. Dat moet echt veranderen, zegt Rita. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta zijn gezwommen om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom in Nederland en worden teruggestuurd. En Corné H. krijgt voorwaardelijk een jaar extra cel voor de gijzeling in de gevangenis in Vught. Daar zat hij al gevangen voor een andere gijzeling in een café in Ede. Hij hoeft dat jaar extra alleen uit te zitten als hij nog een keer de fout ingaat. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond wordt het bewolkt en dan is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Morgen is het opnieuw heet, 28 tot 33 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Ja, Eva, dankjewel. Dan de drie belangrijkste files. Meteen een hele lange voor de A2, Eindhoven Maastricht-Noord. Voor Kelpen Oler, pech op de weg daar. 53 minuten extra reistijd. A9, Amstelveen-Alkmaar, voor de brug over het zijkanaal C11. En de A58, Breda naar Tilburg, voor Tilburg Centrum West. Door een pechgeval, 18 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het in de gaten houden voor ons. A2, Eindhoven-Weert bij 188,3. Naar Haarlem toe, de A9 bij Heemskerk, 56,7. A27, Hilversum-Almere bij 114,8. A58, Tilburg naar Breda bij Ulvenhout, 57,5. En de A58, de laatste, Vlissingen naar Goes bij 161,5. En wil je alle controles in een overzicht? Check even de app van Flitsmeister.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, hou in de gaten, hè. De raceauto voor de tickets voor de F1. En de Venga Boys komen eraan. Ed Sheeran. En eerst de Bouw.

deze week de 538 favorite. Zo, heb je dat bizarre verhaal gehoord afgelopen weekend over die piloot van Malaysia Airlines? De gast is pas 39 en hij is opgepakt met meer dan 70.000 ecstasypillen. Met nog veel meer ellende, let op. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta. En bij een urinetest bleek hij ook nog onder invloed van meth, MDMA en cocaïne. En hij had in zijn handbagage 4 gram meth. Waarvoor? Nou, voor de reis. Om dat even allemaal wat luchtiger te maken. En hij bleek uiteindelijk deel uit te maken van een internationaal smokkelnetwerk. Ja, he was. hij was het netwerk. Maar nu komt het. In Indonesië kan hij daarvoor dus levenslang krijgen. Of zelfs de doodstraf. Ja. Nou, van cockpit naar dodencel, dat is zelfs voor een piloot een vrij stevige daling. Laat het zo noemen. Over coke gesproken. Benga Boys, dit is...

Dit is 538. Zelfs de mussen vinden het te warm om dood van het dak te vallen. Te veel moeite. Ik hoop dat je goed gaat. Mijn naam is Mark. Je hoort de Bente met 321. Hey, en hou de raceauto in de gaten. Als je die hoort de komende 3 weken en je belt en je komt in de uitzending, dan maak je kans op 2 tickets voor het Formule 1 weekend op Zandvoort. Zometeen Taylor Swift, Press Michelle komt er ook aan. En dit is Mr. Props en Waves op 538.

0: Fix What You Didn't Break op Radio 538. 100 euro! Kom maar halen! Hoef je alleen eventjes te appen. Het is voor Stop or Go. Je komt in de uitzending, je krijgt 5 vragen binnen een minuut. In een categorie die jij je fijn vindt. Dus bijvoorbeeld muziek, showbiz of algemeen. Na iedere vraag krijg je de optie Stop or Go. Stop, krijg je het bedrag. Go, ga je alsmaar door. Maar heb je het dan fout, ga je naar 0 euro. En win je alleen een tosti-ijzer. Wil je meedoen? Nou, kom maar door. App Go, gratis naar de studio met je naam erbij.
1: Hey, Frank en Eirene hier van de 538-middagshow.
2: Ga je nog barbecuen?
1: En vergeet niet, hè, zwart.
0: Te appen, het is voor Stop or Go. Je komt in de uitzending, je krijgt 5 vragen binnen een minuut. In een categorie die jij je fijn vindt, dus bijvoorbeeld muziek, showbiz of algemeen. Na iedere vraag krijg je de optie Stop or Go. Stop, krijg je het bedrag. Go, ga je alsmaar door.

0: jouw zomer, jouw 538.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad. Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
13: laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Binnen 1 minuut
20: meer muziek
19: tijdens de 538 werkdag.
21: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Let's go!
25: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: for go.
1: Sanne.
2: Hi, goeiedag.
1: Wat vind je het meest gore aan je opleiding?
2: Oh ja, ontplofte stoma.
1: Ja.
2: Is het toch het begint op een nuchtere maag?
1: Ja. Sanne, we zijn zo blij dat je er bent, want jij doet de opleiding voor verpleegkundigen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, geweldig. En wat vind je het allerleukste om even positief te eindigen?
2: Ja, wel echt de dankbaarheid van de cliënten, zeker.
1: Ja, mooi zeg. Sanne, waarom kies je in godsnaam voor topografie? Want wij merken, nu we het een paar weken spelen, dat is zeg maar een beetje het rentalkeelbakje van de quiz. Iedereen loopt er met een grote boog omheen.
2: Oh, nou ja, dat is juist een uitdaging, toch?
1: Waarom ben je goed in topo, denk je?
2: Nou, ja, ik was er op school altijd wel goed in. En ik vind reizen ook wel leuk, dus ik hoop dat dat een goede categorie is.
1: Als je go zegt, gaan we beginnen.
2: Go!
1: Oké, nou even een beetje warm lopen. Vraag 1. Welk land heeft de vorm van een laars?
2: Oh, dat is Italië.
1: Stop or go?
2: Go.
1: Oké, gaan we van 20 euro 40 euro maken. Wat is de hoofdstad van Noorwegen?
2: Dat is Oslo.
1: Stop or go?
2: Go.
1: In welk gebergte ligt de berg Mont Blanc?
2: De Himalaya?
1: Ik weet niet waar je met gedachten in de klas zat.
2: Nee, ja, dat vind ik ook niet.
1: Nee, ah, lieve Sanne, dat is misschien de spanning van het spel. Ja, de Alpen. Ja, joh.
2: Ja, tuurlijk.
1: Hou het gewoon lekker bij stoma's.
2: Ja, precies. Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, en we willen je wel bedanken voor het meedoen, want dat vinden we hartstikke leuk. Je krijgt daarom...

0: Kensington en Street. Zometeen vanaf 4 uur Bas, Dylan en Eva. Met daarin een nieuwe ronde kippenvrij. Met jouw kans op het exclusieve 50-jarig strandlaken. En vorige week ging het bij Bas en Dylan over die adult-only hotels. Bas dacht, nou lekker man, geen gillende kinderen. Maar dat bleek toch iets anders in elkaar te steken.
1: Er waren absoluut geen kinderen, maar na 10 uur. Je stond gewoon, ik kreeg een briefje op je bed. Dat het na 10 uur was toegestaan om naakt rond te lopen en te zwemmen. En om seksuele handelingen te verrichten bij andere gasten en of crew. En dat was het hotel waar ik zat. Zou je mij daar een linkje van kunnen sturen?
0: Zeker weten. En Eva, wat heb jij zo meteen in het nieuws?
2: Nou ja, een update over de natuurbrand in Limburg. Want er is nu een camping ontruimd.
0: Wat dan meer?

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
15: Honor the craving!
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: 538 Nieuws.
2: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Er is een camping ontruimd in Noord-Limburg in de buurt van Venray vanwege de bosbrand daar. De lucht is er vanwege de rook nu zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Ook een afrit van de A73 is dicht en er rijden voorlopig geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De politie is in een plas in Rotterdam op zoek naar een vuurwapen. Die zou jaren geleden gebruikt zijn bij een moord. En de politie kreeg er onlangs een tip over. Om welke moord het precies gaat, zeggen ze niet. Het gaat niet makkelijk worden voor FC Twente om de Conference League te bereiken. Als ze winnen van het Slovaakse DAC, moeten ze ook nog tegen Dynamo Kiev of Karabach. Ook Ajax weet de volgende tegenstander. Als ze winnen, moeten ze tegen Shelburne uit Ierland. En anders tegen Noah uit Armenië of Sion uit Zwitserland. En zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor haar oproep op Best Kept Secret, een festival in Brabant. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om plaats te maken voor bijvoorbeeld vrouwen of mensen van kleur. Het leidde tot honderden discriminatieklachten, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond is het bewolkt en vooral in het zuidoosten is er kans op onweer. Morgen is het opnieuw heet, 28 tot 33 graden. En tot zover het 538 nieuws.
3: Dan de verkeer. Er zijn 4 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens, 8 minuten. En op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velzen, 14 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens bij Duitsland, 12. En op de A15 tussen Gorkum en Ridderkerk, dat is bij Ridderkerk Noord, 8 minuten, komt er een auto met pech. De flitsers, die heeft Dylan.
4: Het zijn er 10 en we beginnen op de A2. Tussen Utrecht en Amsterdam bij 48.4. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 36.5. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. Op de A15 tussen Ochten en Nijmegen bij 144.9. En op de A22 tussen Velzen en Beverwijk bij 9.0. A27 tussen Hilversum en Almere 114.8. A28 Amersfoort-Zwolle, daar zijn er 2 gemeld. Eentje bij 63.8 en die andere bij 66.7. A58 Vlissingen-Goes 161.5. En de laatste voor nu op de A73 tussen Venray en Nijmegen bij 111.9.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
3: Ja, zijn we. Het is 4:05. Een gloednieuwe middagshow is hier. Welkom.
4: We zijn meteen Michael Jackson en Bad naar Ugel en Jamaica.

538, je hoorde Teddy Swims Gone, Gone, Gone. Welkom bij een gloednieuwe middagshow. Het zijn Bas en Dylan. En wij willen graag even van je weten, zit er iemand te luisteren?

0: En ja, dan bedoel ik niet een wesp. Die bijt ook niet, die steekt. Goed voorbeeld, Bas. Zit er iemand luisteren die ooit gebeten is door een dier op vakantie? Allemaal naar aanleiding van het nieuws dat een Amerikaanse toerist tijdens het maken van een handstand in de zee is gebeten door een barracuda. Dat is een soort hele grote snoek. En dat is super eng. Het is echt...
1: Waarom doe je dan ook een handstand in de zee? Mag ik daar ook even wat vragen over stellen?
2: Nou, het is toch gewoon leuk als je in de zee aan het zwemmen bent en je doet een leuk trucje en een koprol en een keer een handstand. Dat is toch allemaal prima? Je verwacht niet dat daar een barracuda zit.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar dat vind ik ook wel meteen het hele punt van de zee. Ik vind het onvoorspelbaar.
2: Klopt.
0: Ik ook wel eens gewoon zitten chillen. En dat je dan gewoon lekker zo met de handjes, weet je wel, in de zon. Mooi blauw water, niks aan de hand. En dat je dan ineens gewoon iets voelt knagen.
1: Ja,
0: aan je hand. Ja, ik wil er niks van weten.
2: Maar goed, ben je ooit gebeten door een dier of een beest op vakantie? Dus nou, het kan natuurlijk een haai zijn tijdens het zwemmen. Dat is het meest spectaculaire verhaal wat we kunnen verzinnen. Ja. Maar het kan ook zijn...
0: Het zou wel echt vet zijn.
2: Ja, het zou wel heel vet zijn. Jou, maar ook een krakkemikkige hond met drie benen en een schuim op zijn bek. Dat mag ook.
0: Ja,
2: 0909-3000-538. Dat is 0909-3000-538. Of stuur even een appje via de app van 538. Als je ooit gebeten bent door een dier op vakantie.
0: En wie is dan op vakantie? Het dier of... Nee, het mens is op vakantie.
2: Als het niet zo vervelend is.

0: Akermat en I Love Life.
1: Ja, nee, we kregen een appje binnen van Noor.
0: Ja?
1: Die vroeg om een zomerse plaat. Luister even.
2: Goedemiddag. Zouden jullie dus eigenlijk een mooie zomerplaat willen draaien? Groetjes.
0: Ja, dit was al wel een zomersplaatje, maar er komt er nog één aan.
1: Ja, doen we het tot lekker twee keer. Ja,
0: Simple Plan, Sean Paul en Summer Paradise zometeen. Eerst even het antwoord op de vraag. Zit er iemand te luisteren die ooit gebeten is door een dier op vakantie? En aan de telefoon is Miek.
3: Hoi, met Miek.
0: Hallo, Miek.
3: Hoi, Miek.
0: En je klinkt heel blij, dus ik denk niet dat het net is gebeurd.
3: Nee, zeker niet. Dat is denk ik 2 jaar geleden of zo.
0: Oké, ja, neem ons even mee terug.
3: Nou, wij waren op vakantie in Thailand. Hartstikke leuk. Ergens in het zuiden, natuurparkje. En ik zie daar van die locals in de rivier met otters spelen. Dus ik dacht, dat is echt de tof, toch? Dat is een soort van droom. Dat wil ik ook. Dus ik bedenk me niks. Korte broek uit. Het bikini had ik aan. Jumpt die rivier in. Spat er een beetje met mijn handen op het water. En toen had ik in één keer 4 otters die hun vizier op mij hadden. En als een gekko achter mij aangingen en ik had ze in mijn onderarm hangen. Ik gillen, ik rennen, otters natuurlijk veel sneller. Dus nou ja, dat was het. Daar liep ik mijn bikini omhoog houdend door de rivier heen in Thailand.
1: Dus jij had, wacht even, jij zag daar locals in Thailand spelen met otters in het water. Jij dacht, dat wil ik ook. Je bent het water in gesneld. En nou ja, uiteindelijk werd je achtervolgd door 4 otters die je allemaal in je onderarm hebben gebeten.
3: Nee, 2.
4: Oh, nee, in de ogen. Maar je werd achtervolgd door alle 4.
3: Dat was het ook weer niet.
1: Ik zag even dat beeld voor me. Dat jij zo met 4 otters aan je arm zo hing. Maar het waren er 2. Nee, nog steeds vervelend.
3: Zo spannend was het niet. Het waren er maar 2.
0: Maar zijn otters, die zijn toch zo lief. En die doen allemaal zo dat ze dan helemaal de handjes vastpakken. En dan zo drijven in het water en zo. Maar
3: ze zijn pluizig.
0: Oh, maar gingen ze, ja. Kijken ze dan ook echt ineens
3: boos? Het blijven dan toch wilde dieren, denk ik. Dus ja, nee. En otters hebben echt hele scherpe tanden. Dus ik heb echt een mooi litteken.
0: Nou, wat
3: een onderarm van een otter.
1: Ik zit inderdaad even te lezen. Hun tanden en kaken zijn sterk genoeg om harde schalen open te breken. Daardoor kan het diepe wonden veroorzaken.
0: Nou ja. Ja, maar dit verandert mijn beeld van de otter echt totaal. Ben je inmiddels oké?
3: Zo jammer. Ja, ik ben helemaal oké. Ja, okay. Ik ben niet doodgebloed. Ik heb geen enge ziektes opgelopen.
0: Nee. En
3: ik
0: ook niet doodsbang van de otter? Of dat dan wel een beetje?
3: Nee, zeker niet. Okay. Nee.
0: Nou, scheelt. Dankjewel voor je verhaal, Miek.
3: Hey, top. Dank jullie wel.

0: En Dylan en zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, er wordt gewaarschuwd voor glijbanen in ons land. Zometeen waarom.
2: Later vertel je over die ene zomer.

0: 538.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de film.
2: Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met

0: Jazeker, de hypotheker.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Minuutje over half vijf, 538 met het weerbericht. Vanavond blijft het warm, vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En morgen op sommige plekken tropisch warm, 33 graden. Lekker. Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velzen, 43 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland, 12. A58 tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen bij de Kreekrakkenbrug. Wat zit ik nou met te lachen? Zeg ik dan niet goed?
11: Nee, dat is wel zoals het is.
10: Ik zie hem zelden staan eigenlijk.
11: Kreekrakbrug.
10: Nee, ja. 14 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
11: Op de A2 te beginnen, tussen Utrecht en Amsterdam. Daar zijn er twee gemeld. Eentje ter hoogte van Breukelen bij 48.4. En die andere ter hoogte van Oudekerk aan de Amstel bij 36.9. A4, daar zijn er ook twee gemeld. Tussen Heiningen en Bergen-op-Zoom bij 229.9. En bij 233.9. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. A16, Dordrecht-Breda, 45.9. Op de A22 tussen Velzen en Beverwijk bij 9.0. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114.8. A28, Amersfoort-Zwolle, 66.7. Op

0: A35 tussen Wierden en Hengelo bij 51,3. En op de A50 tussen Os en Arnhem bij 169,0. De laatste voor nu vind je op de A58. Tussen Vlissingen en Goes, opletten op je snelheid bij 161,5.
1: Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
2: Goedemiddag. Bij het Limburgse Venray is er nu ook een natuurbrand uitgebroken bij Rosmalen in Brabant. In het hele land geldt nu het hoogste waarschuwingsniveau vanwege het risico op natuurbranden. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Die zou jaren geleden gebruikt zijn bij een moord. En de politie kreeg er onlangs een tip over. Het is niet bekend om welke moord het gaat. En door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden. En dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Steeds meer van die reizen worden gecanceld of aangepast. En een opvallende oproep van een ziekenhuis in Groningen dan. Pas op voor hete glijbanen. Bij Editie NL hebben ze eens gemeten hoe heet zo'n glijbaan nou kan worden. Nou, die gaat gewoon richting de 50 graden.
0: 50?
2: Kinderen kunnen daar natuurlijk serieuze brandwonden van krijgen. Want die hebben ook vaak dunne kleren aan nu en blote benen. En hun huid is ook minder dik dan die van volwassenen.
1: Sowieso, ik heb echt een soort jeugdtrauma's van glijbanen. Je had ook altijd bij de grote gele M. Daar hadden ze altijd zo'n ding met een glijbaantje en dan kon je klimmen. En zo. En daar krijg je gewoon altijd stroom van. Als ik in de buurt kom van iets wat zo ruikt, zoals die glijbanen, dan krijg ik al een soort paniek. Omdat ik denk, oh, ik krijg stroom.
3: Oh, ja, een soort mix van frituur.
1: Ja.
3: Plas, poep en plastic.
1: Ja, maar dat is serieus. Waarom rookt dat altijd naar pis? Dat is echt raar. En je krijgt altijd stroom van.
4: De vier P's. Patat, plas, poep en plastic.
1: En had je ook, dat vond ik wel vet. Als je dan boven was, dan had je zo'n halve cirkel waar je doorheen kon kijken. Maar kon je dan nooit doorheen kijken? Want ze zijn allemaal kapot gekrast en zo. Ja. Zijn die er nog?
3: Nee. Ja, zeker. Ja,
2: jij bent echt heel erg...
1: geraakt, ja.
2: Nou ja, hier erg bij geweest. Ik kan me daar helemaal niks van herinneren, joh. Alleen die paal waar je dan naar beneden kon.
1: Ja, die brandweerpaal.
2: Ja, dat vond ik zo'n onveilig idee als kind al.
1: Ik ook, ja.
3: Maar goed, ja.
2: Ja. Dan wordt het steeds normaler om door te werken na je pensioen. Dat schrijft het AD vandaag. In steeds meer cao's staan er afspraken over. En een kwart van de werkgevers die vraagt 67-plussers zelfs van willen jullie blijven?
3: Maar wat is daar de reden voor? Omdat ze de mensen echt nodig hebben?
2: Nou, ze hebben de mensen sowieso echt nodig. En ja, ervaring vindt het toch maar eens ergens.
3: Ja, dat is wel waar, ja. Ik denk niet. Kijk, met de baan die wij hebben natuurlijk, kan je natuurlijk makkelijk tot aan je 67ste doorwerken. Kan je bij wijze van spreken tot aan je dood doorwerken. Of totdat je seniel wordt.
2: Het is fysiek niet zwaar.
3: Nee. Maar ik kan me gewoon best wel voorstellen dat er gewoon heel veel beroepen zijn waar je gewoon lekker op je 67ste, zo niet na 40 werkjaren moet zeggen, ik hang de schoenen lekker in de wilg.
2: Ja.
1: Nou, het lijkt me ook saai. Dus dat je dan op een gegeven moment dat het dan klaar is. En dan?
2: Mijn vader is vorig jaar met pensioen gegaan. Die heeft 3 maanden thuis gezeten toen is hij weer begonnen.
1: Ja.
2: We viel hem niks.
3: Maar hij wilde toch ook allemaal in de kroeg gaan werken en dat soort dingen.
2: Ja,
3: hij
2: kwam op een gegeven moment met de raarste ideeën. Dus ik denk dat mijn moeder toen gewoon zijn oude werkgever heeft gebeld. Van neem die man alsjeblieft weer aan. Want ik word nu te wild.
5: Bas en Dylan.
1: Eva, dankjewel. Zometeen hoor je Jonas Blue. Eerst James.

0: Jonas Blue en Edge of Desire bij Radio 538. Je kan makkelijk gehackt worden in je eigen huis. Zo bleek een tijdje terug. Zullen we even luisteren?
1: Graag.
0: Ik heb echt de allerbeste aankoop uit mijn leven gedaan, denk ik. €17. Een camera voor thuis.
1: Een beveiligingscamera.
0: Een beveiligingscamera.
1: Maar waarschijnlijk zit er een Chinese gezin ergens met je mee te kijken thuis. Ik denk, als ik morgen thuis ga zitten en ik pak mijn Windows-laptopje erbij, zit ik binnen no time in jouw camera. Ja, is goedkoop, duurkoop als het gaat om beveiligingscamera's. Nou, ik ben er even met iemand ingedoken toen de tijd die verstand had van beveiligingscamera's. En dit was de volgende dag.
0: Ik heb uit een soort angst, heb ik dus niet. Ik ben niet gaan zingen en zo, omdat ik dacht, dat doe ik normaal wel. Maar ik dacht de hele tijd, jij hebt zitten kijken. Maar dit, je hebt echt gekeken.
1: Zo zat jij gisteravond lekker aan de Chinezen The Winner Takes It All te kijken, toch? Oh. Heb jij dan bijvoorbeeld het afgelopen weekend ook gedoucht, bijvoorbeeld?
0: Ja, maar
1: Staat niet in de badkamer.
0: Nee, ik heb hem in de woonkamer staan.
1: En heb je dan, zeg maar, ken jouw huis een beetje, heb je dan, zeg maar, dat kleine stukje van de badkamer naar de slaapkamer gelopen?
0: Nee.
1: En had jij toen bijvoorbeeld geen broek aan?
0: Nee.
1: Kom eens kijken. Nee. Ah, ja. Kijk, dit is jouw huis. Dat is de kat. Daar komt hij. Jammer, hij liep heel eventjes vast met de raam. Oh, nou ja. Dus ik zou gewoon eens een keertje met dat royale salaris van jou de poepel aftrekken en gewoon een goede camera kopen. In plaats van eentje van €17.
0: Ja. Het is sowieso bizar hoe dit mij echt blijft achtervolgen. Er zijn gewoon zo vaak mensen die dan nog zeggen, hè, staat dat ding er nog?
1: Ja.
0: En
1: staat dat ding er nog eigenlijk? Echt?
0: Ja, maar ik doe hem alleen aan als ik, zeg maar, niet thuis ben. Dan kan ik even de kat in de gaten.
2: Oh, ja, maar werkt dat zo?
0: Wat dan?
2: Als ze toch al mee kunnen kijken, dan maakt het toch niet.
0: Als hij geen stroom heeft, dan kan je heel weinig doen. De beelden gaan we dan, hè, ja, voor het geval, voor het gemak, toch maar even delen. Kun je toch maar even kijken. 538 Avondshow, zo heten wij op de socials. Check even de stories op Instagram. 538 Avondshow. Kun je even lekker naar de blote billen kijken.
1: Precies.
0: Zo is het. 538. Moi, Lolita. Moi, je...

0: Martin Garrix, U2 en Fireflies. En je kunt kaarten winnen voor de Formule 1 in Zandvoort op 538.
1: De hele week?
0: Ja.
1: Hoor je de deze auto? Ja. Dat is het eigenlijk. Hoor je de deze auto voorbij komen, dan bel je 0909-3000-538. En hij komt gegarandeerd nog een keer voorbij voor 7 uur vanavond. Het is de middagshow met Bibi Rex.

0: Het is de allermakkelijkste manier om aan het exclusieve 538 strandlaken te komen. We gaan het doen. Je kan naar 538.nl/kipofei meespelen met ons favoriete spelletje. En dan maak je dus kans op dat strandlaken. De vraag is elke dag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder?
1: Met vandaag goede tijden, slechte tijden of Expeditie Robinson? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak dus ook inderdaad kans op dat 538 strandlaken. Maar je maakt extra kans als je naar 538.nl/kipofei gaat en daar antwoord geeft op de dagvraag. Dus wat was er eerder? Goede tijden, slechte tijden of Expeditie Robinson? Kom maar door via 538.nl/kipofei of via de app van 538.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: 538 Nieuws.
7: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Floon. Er woeden 2 natuurbranden in ons land. Eentje is in het noorden van Limburg, daar staat een bos in brand. De ander is bij een bos in Rosmalen. Die is net zo groot als een voetbalveld, maar al wel onder controle. Volgende maand, op 4 september, wordt er gestaakt in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Dat kondigt vakbond FNV aan. Vanaf het einde van de ochtend worden er dan geen schepen meer geholpen. Het is uit protest tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet. Het gaat steeds slechter met het koraal rond Bonaire, waarschuwen wetenschappers. Nog maar zo'n 5% van de zeebodem bestaat daar nu uit koraal. En dat was 50 jaar geleden nog meer dan 60%. Het komt allemaal door klimaatverandering en afval in het water.
8: De bevolking is heel erg gegroeid uit Bonaire. Dus er is echt een probleem met afval. Je kunt niet alleen maar koraaltjes neerzetten. Je moet ook zorgen dat het water natuurlijk gezond is.
7: Ja, dat legt een deskundige uit bij de NOS. En de demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang ter nagedachtenis aan de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Die zijn deze maand 81 jaar geleden. De blokkade was in Volkel omdat er straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond is het bewolkt en is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Morgen is het dan opnieuw heet, 28 tot 33 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Ik wist helemaal niet dat André Rieu zoveel over koraal wist.
7: Oh, omdat hij een beetje
9: nee, hij klonk toch echt als André Rieu. Kun je dat erbij halen nog? Of vraag
7: ja,
9: ik dan
7: dat
9: heel
7: kan,
9: veel,
7: nee, dat
9: heel
7: kan veel je van zeker. Jou? Dan pak ik gewoon even de muis en dan doe ik dat.
9: Ja?
8: De bevolking is heel erg gegroeid uit Bonaire. Dus er is echt een probleem met afval. Je kunt niet alleen maar koraaltjes neerzetten. Je moet ook zorgen dat het water natuurlijk gezond is.
9: Ja, wat een verrassende
7: hele jaar botten. Muziek maken, ja, dat loont niet.
9: Nee,
7: hè,
9: zo
7: steeds.
9: Is het ook natuurlijk. Het 538 verkeer, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A5 tussen Hoofddorp en Amsterdam bij Westrandweg 15 minuten. Op de A8 tussen Zaandam en Amsterdam bij Koenplein 23 minuten. En op de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen 30 minuten komt door een ongeluk. De flitsers, die heeft Dylan.
10: Te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 48.4. Op de A7 tussen Groningen en Drachten bij 181.9. En op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 32.5. A9 Alkmaar Haarlem 56.7. Op de A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwe Meer bij 28.7. En op de A13 tussen Rotterdam en Rijswijk bij 5.4. A27 Hilversum Almere 114.8. En de laatste voor nu op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.
6: glashelder.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
12: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
16: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: bellen we iedere middag. En dan is iedere middag in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag goede tijden, slechte tijden of Expeditie Robinson? Thomas.
1: Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag. Ben jij een kijker van de televisie?
1: Zo nu en dan.
0: Ja, dat vind ik wel een heel breed begrip. Ja, een van de twee programma's, Goede Tijden of Expeditie Robinson?
1: Expeditie soms. Absoluut niet.
0: Met onze eigen Florentien van de ochtendshow natuurlijk afgelopen seizoen heeft ze helemaal niet onverdienstelijk gedaan.
2: Nee.
0: Maar de grote vraag is, ja, wat was er eerder? Dat antwoord willen we zo meteen van je horen. Maar Bas duikt eerst even de geschiedenis in.
2: Zeker, en laten we dan eens starten met Goede Tijden, Slechte Tijden. Het programma werd ontwikkeld als Nederlandse versie van een Australische soap. RTL 4 zette het neer als het vlaggenschip van hun nieuwe zender. Tot op de dag vandaag is het de langstlopende soapserie van Nederland. En onze stagiair, die heeft alle afleveringen ooit gekeken.
0: Ja, en ze is 19. Dat zeg maar, is dus heeft echt een
3: dedication.
0: Van voor de... Ah, goed, ik mag het natuurlijk niet zeggen, dan klap ik het niet. Van voordat het bestond, heeft ze alles ook zelf nog teruggekeken. Het is ongekend.
2: Dan Expeditie Robinson, het programma waar eerst onbekende, maar intussen bekende mensen moeten overleven op een eiland. Format komt oorspronkelijk uit Zweden, maar is nu ook in Nederland al een super langlopend succes. Maar de vraag is eigenlijk een beetje, hoe langlopend? Thomas, wat was eerder? Goede Tijden, Slechte Tijden of Expeditie Robinson?
1: Goede Tijden, Slechte Tijden was eerder.
0: Vullen wij dat in en dan zit de balans. GTST komt uit 1990. En Expeditie Robinson uit 1997. Dus GTST was eerder!
1: Yes.
0: Thomas, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Jij krijgt van ons een 538 strandlaken. Zeer exclusief. Gaan we je kant op sturen.
1: Ja, kom mooi uit voor de vakantie.
0: Zo is het. En daarnaast feliciteren we ook nog Joyce. Zij stuurde haar antwoord in via 538.nl/kip of ei. Zij is onze online winnaar. En krijg je nou geen genoeg van kip of ei? Dan kan je via 538.nl/kip of ei de hele dag spelen! Yeah.

0: Sun. Your Girl levert de Dance Mash deze week Moving to the Sun.
1: Met binnen nu een 30 seconden Dawn Henley en The Boys of Summer na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom viert het lied Dancing Queen van ABBA vandaag zijn 50ste verjaardag? Omdat het lied 50 jaar geleden is uitgekomen.
2: Het antwoord is

0: 538, The Weeknd en Cry For Me. Zometeen het nieuws van Eva.
1: Ja, het laatste nieuws over de natuurbrand bij Venray. Die lijkt namelijk steeds groter te worden.
2: Hey, hallo, wij zijn Tim,
3: Rick,
4: Niels
5: en Florentien
2: van de 538 Ochtendshow.
3: Oh, wat een weertje.
2: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
5: Ja, en ijsje telt natuurlijk ook mee.
2: Geniet van het mooie weer. Fijne zomer. Waar je ook bent.
6: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
6: Jouw zomer, jouw 538.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid op het nul. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra...

0: het een tikje anders doet.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Minuutje over 5:30, 538 met het weerbericht. Vanavond blijft het warm, vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En morgen wordt het op sommige plekken tropisch warm, 33 graden. Lekker. Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velzen. 15 minuten komt door wegwerkzaamheden. En op de A27 tussen Utrecht en Almere bij Eemnes, 14 minuten. A73 tussen Maasbracht en Nijmegen bij Kuik, 28 minuten. En de Flitsers, die heeft Dylan.
5: Te beginnen op de A1 tussen de Duitse grens en Hengelo bij 176,9. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 57,2. En op diezelfde A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 48,4. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 182,0. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56,7. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114,8. A30 Ede-Barneveld 24,5. Op de A35 tussen Hengelo en Wierden bij 51,4. En de laatste voor nu op de A58 tussen Vlissingen en Goes. Opletten op je snelheid bij 161,5.
4: Welkom, het is de middagshow Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
6: Goedemiddag. In het noorden van Limburg hebben mensen een NL-alert gekregen vanwege de rook van de grote natuurbrand bij Venray. Die is nog altijd niet onder controle en lijkt zelfs groter te worden. Er zijn daarom nu ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Bellen we zo even over met verslaggever Jelle Akerboom van Hart van Nederland, want die is in dat gebied. Gaan we eerst even naar de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Want daar wordt volgende maand op 4 september gestaakt, zegt vakbond FNV. Het is uit protest tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet. En Shell stopt met al hun groene energieprojecten in Europa. Zo moet je denken aan wind- en zonneparken. Die verkopen ze aan het Franse Total Energies. Shell zelf wil zich weer meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen. En heb ik nog schokkende

0: cijfers voor je. 50% van de vrouwen met een relatie heeft iemand in het achterhoofd voor als het met de huidige partner niks wordt.
1: Oh,
0: 50%. 50%. Die reservepartner is meestal een oude vriend, een ex of een collega.
1: Nou ja,
2: zo.
0: Ik heb dit echt niet.
2: Nou ja, maar dat geloof ik niet.
0: Nou ja, 50%.
3: Je zit altijd zo naar Dylan te kijken.
1: Ja, dat is wel waar.
3: Als dan wel.
2: Ja, nee, daarom.
3: Hey, maar er zijn meer vrouwen in de studio. We kunnen heel even checken. Maar even een knikje. Niet? Niet.
1: Nee.
0: Ook nee, ze kijken of ze water zien branden.
1: Oh nee, nee. Allemaal nee. Ja, dat kan helemaal niet.
2: Nee, maar dat geloof ik helemaal niet van.
0: Nee, maar ze hebben het dus niet bij mannen onderzocht. Maar toen dacht ik, nou, even live bij jullie. Super representatief natuurlijk om het maar aan twee mannen te vragen.
2: En jij denkt dat we dat dan gaan toegeven ook, als dat zo is. Het is natuurlijk bij vrouwen ook.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar ik denk dat ik wel aan die kopjes van jullie zie of jullie liegen of niet.
1: Nee, ik zou het zo snel niet weten.
2: Dankjewel.
4: Bas en Dylan.
2: Ja, zometeen hoor je Snelle en Maan. En eerst Cameron Whitcomb.

0: Nog vaker. 538 middagshow. Je krijgt het laatste nieuws over de brand in Limburg. In Venray woedt op dit moment namelijk een grote brand. Er zijn zelfs helikopters van Defensie ingezet om de brand daar te blussen. En daarnaast is er zojuist ook een NL-alert uitgestuurd. Verslaggever van Hart van Nederland, Jelle Akerboom, die is daar. En die heeft de laatste updates. Hij is daar, inderdaad. Jelle?
1: Ja, goedemiddag. Ja, je hoort ze voorbij komen, hè, de brandweer.
0: Inderdaad, ja. Wat is het laatste nieuws daar?
1: Nou ja, ze zijn hier met man en macht bezig om grip te krijgen op die brand. Het is nog altijd niet onder controle. Ze zijn nu druk bezig met het creëren van stoplijnen. Je hebt een soort een weg en een spoor dat door het gebied waar de brand woedt loopt. En ja, die plekken gaan ze gebruiken om daar de brand een halt toe te roepen. Dus daar is nu de brandweer met man en macht aanwezig om dat allemaal nat te houden. Onder het spoor door kuilen te graven, zodat ze aan de andere kant van het spoor ook kunnen blussen en dat ook nog kunnen doen als het treinverkeer straks weer op gang is gekomen. Ja, en er is zojuist nog een derde Chinook-helikopter bijgekomen. Dus er wordt groots ingezet.
0: Is er een idee over het ontstaan van de brand al?
1: Nee, dat is te vroeg, simpelweg. Daar gaan ze ook nog geen uitspraken over doen. Het is kurk droog hier. Het is 36 graden in Noord-Limburg. Dus de omstandigheden zijn niet gunstig voor zo'n brand.
0: Nee. Hoe groot is die brand daar?
1: Nou, ze hebben het me uitgelegd in Jip en Janneke taal. Het is nu zo ongeveer 42 voetbalvelden groot. Dat is wel een flink aantal. Kijk, voor de brandweer, die zijn wel wat groter gewend, met alle respect. Wat dat gaat, valt het redelijk mee. Maar desalniettemin is het een gigantisch gebied en een gigantisch gebied waar de natuur verloren gaat natuurlijk.
2: En ondanks dat natuurlijk met man en macht gewerkt wordt om die brand in te perken, of in ieder geval niet uit te laten breiden. Hoe groot is de kans dat die brand nog veel groter gaat worden?
1: Nou ja, daarin zijn ze redelijk positief. Ze zijn dus bezig met die stoplijnen. Dat plan zit zo'n beetje als gegoten, dus ze zien dat positief in. Maar de gevolgen van deze brand die zullen in ieder geval nog wel heel lang voort gaan vloeien. Ze zijn in ieder geval nog wel dagen bezig met nablussen, is nu al de verwachting. Dus het lijkt erop dat het niet veel groter gaat worden. Het is heel lastig omdat het via de takken van de bomen, via de boomtoppen overslaat. Ze denken dat het ergste dat wel achter de rug is.
2: En is er nog een gevaar voor de bewoonde wereld?
1: Ja, er zat een camping in het gebied, die is ontruimd. Er zaten zo'n 300 gasten, die zijn een paar honderd meter verder opgevangen in een nabijgelegen hotel. Daar hebben de campinggasten nog heel even gevraagd van, joh, kan ik misschien terug later vandaag? Nou ja, dat zit er niet meer in, dus die druipen langzaam af naar huis of naar een andere campingplaats. Maar 300 campinggasten hebben in ieder geval er flink last van gehad.
0: Jelle Akerboom van Hart van Nederland, dankjewel.
1: Dank je jongens, hoi.

538 stuurt je de komende weken naar het circuit van Zandvoort. De laatste keer dat de Formule 1 neerstrijkt in Zandvoort. Als je de raceauto voorbij hoort rijden op 538, bellen. 0909 30538. En lang gaat het niet meer duren, jongens. Something flavor.

0: 538 Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. En we gaan zo meteen die raceauto horen, denk ik.
1: Nou, dat zeker weten. Die komt er echt aan. Nou, ik zit even op de klok te kijken. Ja. Dat kan nooit langer dan 10 minuten duren.
0: Nee, dat kan niet lang duren. Nee. En je weet wat je dan moet doen. Even bellen 0909-3000-538. Ga je naar Zandvoort.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Chillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel.
9: Aldi, je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: 538 Nieuws.
11: 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Ook Defensie helpt nu met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Ze hebben helikopters die kant op gestuurd. De brand is nu zo groot als ruim 30 voetbalvelden... en wordt door de wind alleen maar groter. Mensen uit de buurt hebben een NL-alert gehad... vanwege alle rook die er vanaf komt. De boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, komen daarmee weg. Ze hadden namelijk de kentekens van hun tractoren afgeplakt en dus kan de politie ze gewoon geen boetes opsturen. Verder vandaag in het nieuws, huisartsen komen bijna nooit meer bij mensen thuis. Volgens nu.nl gebeurt het nu per 100 patiënten zo'n 10 keer per jaar. 15 jaar geleden was dat nog 2 keer zo vaak. Het zou komen doordat huisartsen te weinig tijd hebben. En PostNL heeft het in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het komt vooral doordat er strengere regels gelden voor pakketjes van Temu en AliExpress. En mensen daar dus minder bestellen. Daarnaast geven mensen sowieso minder geld uit. Heb ik het weer nog voor je? Vanavond is het bewolkt en is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Morgen is het opnieuw heet, 28 tot 33 graden. En tot zover het 538 nieuws.
13: Dan een verkeer, 3 vertragingen. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velzen, 11 minuten. Op de A27 tussen Utrecht en Almere bij Eemnes, 9 minuten. En op de A59 tussen Zonzeel en Os bij Waspik, 7 minuten. De flitsers, die heeft Dylan.
14: Te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 48,4. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 102,80.0 en op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56,7. A27 Hilversum Almere 114,8. Op de A30 tussen Ede en Barneveld bij 24,5. En de laatste voor nu op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161,5.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Woehoe! Omdat we nog lang van elkaar willen genieten...
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Bas en Dylan.
5: Zijn we 6:02. Het is de middagshow.
6: Ja, hoor je de raceauto, dan bel je met de studio. En let eens op.
5: Dat klinkt verrekkers veel als een raceauto.

0: Luister deze week naar 538. Of volgende week. Of bijvoorbeeld de week daarna. Ja, er is een hoop kans. En hoor je de raceauto voorbij rijden? Ja, zorg dan dat je belt. 0909-3000-538. Het is de allerlaatste editie. Dus zorg dat je erbij bent.
1: Beller 538. Dat is de beller die we zoeken. David, goedemiddag. Avond intussen.
2: Goedemiddag. Ja, goedenavond.
1: Je bent al wel eens in Barcelona geweest bij de GP, maar nog nooit in Zandvoort.
2: Nee, nog nooit in Zandvoort. Dus daar moet ik een keer heen.
1: Hoe kan dat nou, man?
2: Ja, we geen kaartje kunnen krijgen, druk. Ja. Vol uitverkocht.
0: Wij kijken eens even naar de teller. Hoop bellers gehad.
1: Hoop bellers gehad.
0: Er zijn maar eentje 538.
1: En dan ben jij, David!
2: Dank jullie wel, jongens.
0: Gefeliciteerd. Je wint 2 weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En dat is op 21, 22 en 23 augustus in Zandvoort. We zien je daar.
2: Dank je wel. Perfect.
0: Ja, en mocht je nou niet David heten en zojuist aan de telefoon hebben gehangen, deze hele week en de week daarna nog kans.
3: Wees welkom bij je vrienden. De middag is weer goed.
0: En de week daarna.
3: Heel nieuws.

0: love you, baby.
1: 538 Chris Cross Amsterdam. My oh my. Je mag hier echt niet om lachen. Maar het is echt verdomd lastig. Het is echt heel lastig. Ik was afgelopen weekend in een in zo'n strandtent aan de Vlaamse kust. Lekker gewoon in het zonnetje. Weet je wel, allemaal van die gezinnetjes. Mensen met de hond. En gewoon echt even lekker zitten. Maar die nieuwe Spider-Man film is uit. En er was zo'n actie. Een actie. En voor die actie was er ineens zo'n acteur. Zo'n beetje zo'n afgekeurde acteur, weet je wel. Zo'n gozer in een Spider-Man pak. En die ging vooral heel erg druk doen. En ik zie Eva al kijken. Dat vind jij ook vervelend.
2: Ja, druk doen de mensen in Spider-Man pakken. Mij niet gezien. Maar
1: nee,
2: goed.
1: Nou ja, en vooral op zo'n plek, weet je wel. Kijk, als je in de Efteling een acteur tegenkomt, is het prima. Maar het is dat, ja, je voelde gewoon, mensen zaten er niet op te wachten.
3: Maar ja, toch ook wel leuk voor de mensen die daar met gezinnen zijn en kinderen, dat daar Spider-Man rondloopt. Toch hartstikke leuk.
1: Klopt, maar alsnog vind ik, hij was wat druk aan het doen voor de plek. Op dingen klimmen, van dingen springen.
3: Ja, het is Spider-Man.
1: Ja, en ik had een maatje bij me, die vindt het helemaal niks. Die zat weer te draaien met die ogen, die vond dat niks. En op een gegeven moment,
3: ongezellige gasten, joh.
1: Nou, alsof jij hier op zou zitten te wachten.
3: Oh, dat zou ik best leuk vinden.
1: Ja? Hey, ik moet eerlijk zeggen, hij was goed. Okay. Hij was goed, hij sprong van dingen af en professioneel. Tot hij op een gegeven moment, van ik denk 3,5 meter hoog, ja, zeg maar, ineens naar beneden sprong en op zijn rug lag.
2: Oh nee.
1: En toen lag daar Spider-Man, volledig in Spider-Man-pak, op de grond. Stil. Er gebeurde niks. Je dacht nog even dat het erbij hoort, want dat denk je dan. Tot er zeg maar 3 EHBO'ers aangerend kwamen. En dat ze Spider-Man zo onder de armen meenamen. En dat hij zo, tijdens dat ze hem meesleurden, zo oud ging.
3: Hij viel flauw.
2: Ach, lieverd. Ja, dat vind ik zielig.
1: Ja, maar dat vond ik ook. Ik vond het ook heel zielig. Maar een man afgevoerd zien worden in een Spider-Man, een volwassen man in een Spider-Man-pak, ja, afgevoerd zien worden, is wel iets wat ik nog niet gezien had.
3: Maar had hij iets, wat was er met hem aan de hand?
1: Ik heb me later laten informeren dat hij is met de ambulance meegegaan en hij had zijn voet gebroken. Maar ik dacht dus over deze man na, eigenlijk al het hele weekend, denk ik over deze man na. Stel nou dat dit zijn baan is. Zeg maar, ja, het is zijn baan, maar dat hij alleen maar Spider-Man doet. Dan is er zeg maar jaren geen nieuwe Spider-Man film. En er komt de nieuwe uit.
3: Dan krijg je
1: de klussen. En dan breek je je poot.
3: Het is het hele tafereel dat jij met vrienden aan tafel zit die allemaal met hun ogen zitten te rollen. En wat een vervelend figuur. En wat is hij druk. Totdat hij dat ding aflazert.
1: Nou ja, goed, kijk, dan zou ik willen afsluiten met dat je dus, stel dat je even voor, je zit in een beachclub. En uiteindelijk wordt er een man in een Spider-Man pak in een rolstoel gehesen. En die moet zo een soort ride of shame maken. Zo langs iedereen. Ja, dat blijf je nog wel eventjes over nadenken.

0: Achtermiddagshow, je hoorde Afrojack en Rivers. Ja, wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal? Al veel namen zijn de revue gepasseerd. Arne Slot, Peter Bos, Erik ten Hag, zelfs Pep Guardiola. Maar nu rakelt de naam van Louis van Gaal op. Zometeen bellen we met Oranje en Ajax-watcher van de Telegraaf. Mike Verwij, die heeft het laatste nieuws.
1: En Eva heeft het nieuws zometeen. Wat heb je?
2: Nou, moeten hondenbaasjes straks ook de plas van hun hondje gaan opruimen? Je hoort het zo.
3: Later vertel je over die ene zomer.

0: Check 538.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.

0: ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: 538 het weerbericht. Vanavond blijft het warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het op sommige plekken tropisch warm. Maximaal 33 graden dan. Het verkeer, één vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland. 11 minuten en de flitsers die heeft Dylan.
13: Te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 48.4. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam nog eentje bij 58.1. En op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 182.0. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. En de laatste voor nu op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer bij 21.2.
12: Het is de middagshow Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloom.
14: Goedenavond. De brand bij Venray wordt alleen maar groter door de wind. Hij zou nu ongeveer zo groot zijn als ruim 30 voetbalvelden. Mensen uit de buurt hebben een NL-alert gehad vanwege alle rook die er vanaf komt. Een man uit Bergen op Zoom zou hebben geprobeerd om naar Afghanistan af te reizen om zich daar aan te sluiten bij IS. Zijn plan werd ontdekt voor hij kon vertrekken en daarom is hij opgepakt. De boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, komen daarmee weg. Ze hadden namelijk de kentekens van hun tractoren afgeplakt, dus de politie kan ze niet eens boetes geven. En moeten hondenbaasjes straks ook de plas van hun hond gaan opruimen? Die vraag stelt het AD vandaag aan hun lezers. Het is naar aanleiding van een nieuwe regel in een Zwitsers plaatsje. Daar moeten hondenbaasjes namelijk voortaan de plas naspoelen met water. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete van €100. Goed idee?
12: Joh, het goed idee?
14: Ja, de vraag aan jou.
12: Wat nou goed idee? Het is toch...
14: Ja, ik mag jou toch een vraag stellen over het nieuws?
12: De aarde is van iedereen. Ga je boetes op scheitende vogels geven? Dat kan toch ook niet? Het zijn dieren.
14: Nee, maar je krijgt wel een boete als je hond ergens laat poepen. Dus waarom zouden we dan bij glas stoppen?
13: Ergens, maar Martijn die stuurde ook een appje via de app van 538. Die zegt, ja, laatst is wat doen aan die katten die elke nacht in 3 verschillende tuinen zitten te scheiden. Ja, er zit natuurlijk wel een kern van waarde in.
12: Ja, dat is absoluut waar.
13: Elke keer hondenbezitters de zaak zijn.
12: Ik vind het op sommige plekken, ik kan me voorstellen, ik woon zelf in een centrum, ja, de alles is van beton en tegels. Dus ja, honden die plassen daar gewoon tegen alles aan. En daarvan kan ik me wel voorstellen, je ziet het ook zo goed, het wordt helemaal zo goor. Daarvoor kan ik me voorstellen, er moet even wat water overheen. Maar toch niet ergens een paal op een grasveld. Ja, kan jou het schelen, joh.
14: Ja, het is wel moeilijk om die scheiding natuurlijk te maken. Dus dan kan je beter voor allebei al zeggen.
13: Ik vind het sowieso wel echt bizar dat er gewoon... Ik zie het zo vaak gebeuren dat er gewoon hondenbezitters zijn... die dan...

0: ergens langs een tuin lopen of zo en dan in de heg laten plassen van iemands tuin.
1: Ja, maar
0: dat vind ik echt ongeasociaal.
1: Nou, dat kan je vinden, maar een hond gaat pissen, want die moet pissen.
0: Nou ja, dan trek je je hond nog even een stukje mee. Dat kan prima.
1: Dat kan niet.
0: Doen wij met de hond ook. Kan echt prima.
1: Je hebt geen hond.
0: Ja, heb ik wel. Maar het maakt niet uit. Maar die trekken we ook gewoon mee. Tot je weer bij een gazonnetje komt ergens. Ergens in een openbaar stuk gras of wat dan ook.
1: Ja. Hm. Ja, oké.
2: Gaan we naar het eilandje Favignana. Sorry als ik niet goed uitspreek. Mijn Italiaans is niet zo best. Maar het is een Italiaans eilandje. En daar is een deel van de bioscoophit The Odyssey opgenomen. Waaronder het deel met het kasteel van Odysseus. Dus dat is nu ineens een enorme toeristenhotspot geworden. Veel mensen willen het in het echt zien. En het levert het eiland nu al ruim 40 miljard euro aan extra inkomsten op.
0: Wat
2: goed. Bizar. Zeg maar, hebben jullie dat ooit gedaan dat je naar een film zag en dat je dan dacht, die plek wil ik in het echt zien? Veel mensen die willen van Lord of the Rings dat Mordor zien in Nieuw-Zeeland.
1: Maar ik vind die film Wonka.
2: Dat is niet echt. De chocoladefabriek bestaat niet.
1: Dat is allemaal in Engeland opgenomen.
0: Zit hier gewoon een gozer van bijna 30 die wil naar de chocoladefabriek? Wat is hier nou weer voor gelul?
3: Bas en Dylan.
1: Ja, dan moet je het niet vragen. Dat is vragen naar de bekende weg.

0: Wie gaat het worden? De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Er zijn veel namen de revue gepasseerd al. Arne Slot is genoemd, Peter Bos, Erik ten Hag, zelfs Pep Guardiola. En die namen die zijn intussen afgevallen. En dan wordt het toch penibel voor de KNVB. Vandaag dook daar plots een oude bekende op, namelijk Louis van Gaal. Aan de telefoon Oranje en Ajax watcher voor de Telegraaf, Mike Verwij. Mike, goedemiddag.
1: Goedemiddag jongens.
0: Ja, bronnen rondom Van Gaal die hebben dit gemeld. Hoe zeker zijn we van deze roddels?
1: Nou, die zijn geen roddels, hè? Anders schrijf ik ze niet op. Maar we zijn zeker dat Louis van Gaal, als hij wordt gevraagd door de KNVB om de bond uit de brand te helpen, dat hij sowieso het gesprek aangaat.
2: Maar het kan toch niet anders dan dat de KNVB dat gaat doen? Want ze zitten toch al een beetje, zoals Bas zei, in een penibele situatie.
1: Ja, tenzij ze voor Michael Reijsen zijn gegaan. Dat melden onze collega's van Voetbal International, dat er rond de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal heel uitgebreid gesproken zou zijn met Michael Reijsen. Maar ik denk dat het heel verstandig zou zijn om in ieder geval het gesprek met Louis van Gaal aan te gaan.
2: Ja, denk jij dat Louis een betere optie zou zijn dan Reijsen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ook omdat Louis van Gaal in 2002 mist hij dan het WK. Maar 2014 was hij op het WK. Werd hij derde met zijn ploeg. En in 2022, iedereen kan zich nog de wedstrijd tegen Argentinië herinneren. Maar daar ging het tot die wedstrijd eigenlijk ook heel goed. Ja, als je zo iemand kunt krijgen die ook bij niet de minste clubs als Ajax, Barcelona, Manchester United, Bayern München heeft getraind. Ik denk dat de KNVB gek is als ze niet in elk geval het gesprek met hem aangaan.
0: Maar maakt leeftijd dan niet meer uit?
1: Nou, volgens mij hebben we bij Curaçao gezien dat inderdaad niet meer uitmaakt tegenwoordig. Nee, het gaat om kwaliteit. En Louis van Gaal die laat ook altijd in wedstrijden zien dat hij tijdens wedstrijden gewoon dingen kan veranderen, kan ingrijpen. Het is gewoon een topcoach. En als die zelf aangeeft, dan via zijn vrienden, bekende mensen om hem heen, dat hij toch weer het veld op wil. Ja, dan moet je daar gehoor aan geven als de KNVB. En het allermooiste van het nieuws vanochtend vond ik dat eigenlijk zijn gezondheidsproblemen totaal niet meer in de weg staan. Dus eigenlijk dat hij gezondheidsproblemen, Louis van Gaal had prostaatkanker. Ja, dat verleden tijd is. En dat hij zich fitter voelt dan ooit.
2: Ja, geweldig. Dat zou wel echt, echt fantastisch zijn. En je noemt natuurlijk Curaçao, daar heb je het natuurlijk over Dick Advocaat. Die is natuurlijk al 20 keer met pensioen gegaan, zo'n beetje. Dus zou Dick ook geen optie zijn? Zou hij dat echt niet meer doen?
1: Ik denk dat Dick doorgaat bij Curaçao tot 107e. Ja. Dus ik denk dat geen optie is. Nee. Nee, maar het bijzondere is wel, want je kunt zeggen, jullie noemden terecht het hele lijstje met namen die het allemaal niet zijn geworden. Maar ik denk niet dat Louis van Gaal moet worden gezien als vierde of vijfde of zesde keus. Ik denk dat zelfs Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB, heeft gedacht, Louis van Gaal vindt het goed voor wat het is en die stopt ermee. Dus dat hij eigenlijk nooit een serieuze optie is geweest. Want anders was hij wel eerder benaderd dan sommige mensen in het rijtje dat jullie net noemen.
2: Ja. Wanneer denk je echt meer te weten over de situatie? Is er haast bij geboden?
1: Er is haast geboden, omdat eind september speelt Nederland al tegen Duitsland voor de Nations League. En nog drie wedstrijden. Eind september, begin oktober. En ja, dus zullen toch spelers bekeken moeten gaan worden. En uiteindelijk, en dat is ook heel raar, want de KNVB doet er veel langer over, bijvoorbeeld dan Frankrijk, dan Duitsland. Alle landen die afscheid namen van hun bondscoach, die hadden veel sneller een nieuwe man. Ja. Dus de KNVB mag wel een keer opschieten.
2: Dus laten we zeggen 14 dagen, dan weten we wel meer al.
1: Ja, misschien wel veel sneller. Als er inderdaad zo nadrukkelijk met Michael Reijsig is gesproken, dan zou dat heel snel kunnen gaan.
2: Nou, geweldig. We gaan het allemaal meemaken. Bas heeft nog een vraag, denk ik?
0: Nee, ik wilde zeggen, Mike Verwij, dankjewel.
2: Nee, ja, Mike, super, bedankt weer.
1: Heel graag gedaan, jongens.
2: Yo, hoi!

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. 538 Nieuws.
11: 7 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. 3 legerhelikopters helpen mee met het blussen van de natuurbrand bij Venray in Limburg. Door de wind wordt die brand steeds groter. Mensen uit de buurt zijn nu gewaarschuwd voor de rook met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water meer oppompen uit bijvoorbeeld sloten. Maar lang niet alle boeren houden zich daaraan en daarom heeft het waterschap een stevig gesprek met ze gehad. Het is niet bekend of ze ook een boete hebben gekregen. De politie heeft voorkomen dat een man uit Bergen-op-Zoom zich kon aansluiten bij IS. Hij zou plannen hebben gehad om naar Afghanistan te gaan. En toen de politie dat ontdekte en dat hij ook nog contact had met mensen die aanslagen zouden voorbereiden, werd hij opgepakt. En bol.com gaat hun site aanpassen na een onderzoek van de toezichthouder. Klanten krijgen straks meer contactopties te zien dan alleen de chatbot. Daarnaast wordt het ook makkelijker om het te melden als er iets illegaals op de site wordt aangeboden. Heb ik het weer nog voor je? Vanavond is het bewolkt en is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Morgen is het opnieuw heet. 28 tot 33 graden wordt het dan. En tot zover het 538 nieuws.
12: Eva, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met de 1 vertraging op de A12 voor Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland. 11 minuten. Controles dan eentje gemeld op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen 48.4. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Hoofddorp 14.3. De A7 Drachten richting Groningen bij Leek 182.0. De A9 Alkmaar richting Haarlem opgepast bij 56.0. De A16 dan nog, Dordrecht richting Rotterdam bij Rotterdam 21.4. En de laatste van dit moment te vinden op de A18 Varsseveld richting Didam, opgepast bij 195.2.
13: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
15: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Morgan Wallen, Tame McRae en What I Want. Op Radio 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. De 538 Hotline is geopend met een hele simpele vraag. Wat wil je horen? Spreek dat even in via een audioberichtje. Heeft ook Jan gedaan.
1: Hallo Julia. Kan je voor mij alsjeblieft, omdat ik het deze zomer zelf toch niet ga krijgen, Sex on the Beach van T-Spoon aanzetten? Dankjewel.
0: Ik gun jou van harte Sex on the Beach, Jan. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Nu voor jou.

0: 5 years down the road.
1: Alex Warren en Carry You Home.
2: Jouw zomer, jouw 538.
1: We zitten midden in de 538 hotline, waarin jij bepaalt wat we draaien. En je kan echt van alles insturen. Het mag iets nieuws zijn, het mag iets oud zijn, het mag iets Nederlands zijn, iets Spaans. Ik wilde zeggen kerst, maar die laten we nog even zitten, ja? Volgende verzoekje komt van Jesse.
3: Hey, Jules, goeie avond. Ik heb nu toch een lekkere beuker die ik wil aanvragen.

0: minuten en daar schat hemeltje rijk mee worden. Het gaat niet over een radio-dj, nee, over welke superster wel, dat hoor je zo meteen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1+1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
9: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
21: Ah, eindelijk.
8: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op

0: Eén artikel naar keuze, bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: 538
6: Julia van Rijendam.
7: Tel je even met me mee hoe vaak ze het woord Jamaica zingen in dit nummer? Zin in!

0: En dat woordje Jamaican, zeg maar de titel, dat komt maar liefst 48 keer voor in dit hele nummer. En ja, dat heb ik zojuist mee zitten tellen.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Ja, zo moeilijk is het allemaal niet, hè, muziek maken. Gewoon één lekker woord bedenken en dat gewoon een minuut of drie herhalen. Damiano David, die je nu gaat horen, die vertelde laatst juist dat hij soms weken bezig is met één zin van een songtekst. Dat hij regels opnieuw schrijft, schrapt en dan weer verandert tot het echt perfect is. Dus er zijn blijkbaar twee manieren om een hit te maken. Of je schrijft wekenlang aan één zin, of je zingt 48 keer Jamaican. Ja, ik weet eerlijk gezegd nog.

and Prayer in Sea op Radio 538. Waar je de komende 3 weken kans maakt op weekendtickets voor de Formule 1. De Final Lap, de allerlaatste keer op Zandvoort. En jij kan erbij zijn, hier bij Radio 538. En dit is Calvin Harrison, Set of

Het blijft misschien wel het leukste aan radio. Dat je af en toe iemand draait waarvan je denkt... deze naam die moeten we even onthouden. Want ja, zo begint het vaak. Zo is Dua Lipa ook begonnen. Vandaag is dat Sven Seliers, die je dus net hoorde op 538. Hij is 23 jaar, komt uit Almelo. Ja, en als je zijn stem hoort, dan verwacht je eigenlijk iemand die al jaren meedraait, toch? Sterker nog, ik moest echt even twee keer kijken of dit echt een nieuwe artiest was. Want ja, sommige artiesten die hebben toch wel even een paar nummers nodig om je te overtuigen. En bij Sven... is eigenlijk één refrein al genoeg, toch? Dus nou ja, mocht je over een paar jaar denken... hey, waar ken ik die naam ook weer van? Dan kun je zeggen, ik hoorde hem voor het eerst op 538.

0: Ik vind het een van de mooiste namen ooit. Camila Cabello. En Havana hoorde je op Radio 538. Hey, ken je dat ongemakkelijke moment dat je pakketje bij de buurman is bezorgd en je er dan echt tegenop kan zitten om die af te halen, omdat je niet eens zou weten hoe die man eigenlijk heet? En die momenten die gaan steeds minder voorkomen, gelukkig. Ja, waarom? Hoor je zo meteen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: 538 Nieuws.
12: 8 uur.
13: Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Vanwege de brandrijder tussen Venray en Nijmegen de hele avond geen treinen. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. 2 mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En dit was nieuws op 538.
0: Dan het verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 11 minuten. Controles gemeld, eentje op de A2. Den Bosch richting Utrecht bij Sertogenbosch, 118,7. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen, 48,4. De A4 Delft richting Schiedam bij Schipluiden, 75,5. De A7 Drachten richting Groningen bij Leek, 181,5. 106.9. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.7. De A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Rotterdam, 21.4. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9.3. De A28 dan nog Hogeveen richting Assen bij Bijlen, 160.3. En tot slot de A28 Assen richting Hogeveen. De andere kant op bij Hogeveen, opgepast bij 141.6.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
2: dit mag je niet missen.
14: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
14: Daar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
15: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Hey, even een vraag. Hoe goed ken jij eigenlijk je pakketburen?
1: 538, Julia van Rijendam.
0: Ja, je weet wel, die mensen waar je normaal eigenlijk nooit komt, behalve als er weer een pakketje van jou ligt. Nou, PostNL die denkt dat dat binnenkort verleden tijd is, vandaag in het nieuws, dat ze de komende jaren namelijk duizenden extra pakketkluizen van die muren willen plaatsen, zodat iedereen er straks eentje op een paar minuten loopafstand heeft. En eerlijk, dat is misschien maar beter ook, ja. Want ik heb inmiddels misschien wel meer contact met mijn buurman van nummer 34... vanwege mijn pakketjes dan met sommige familieleden. Ja, en ook wel een voordeel. Niet meer open hoeven te doen in je badjas. Net wanneer je, zeg maar, een gezichtsmasker op hebt, weet je wel?
2: Schrik me de tering.
0: Sorry.
1: Jouw hits hoor je op 538.
3: Flair. Door het oog van de nacht.
1: Jouw hits. Jouw 538.

Mars en On My Soul op Radio 538. Maandagavond, het weekend is net achter de rug. Maar heel eerlijk, in de zomer tellen toch een beetje andere regels, toch? Ja joh, dan is het gewoon de hele week lang weekend. En er is deze, de 538 Dance Smash, heerlijk bij. Hugel en Moving to the Sun hoor je nu op

0: Tom Grennan en Don't Break the Heart op Radio 538. En heb je het al gehoord?
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
8: Maak er een

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

Kensington en Living 4 op Radio 538. En de zangeres die je nu gaat horen, die zat stiekem al achter de hit Friday van Ridden and the Nightcrawlers, weet je wel. En al jaren schreef ze hits voor andere artiesten, maar niemand wilde haar als zangeres gebruiken voor een hit. Terwijl ze heeft een dijk van een stem. En nu ineens, dit jaar, is ze zangeres op muziek van Fateless en Alok. En scoort ze een monsterhit met deze. Sam Harper, je hoort haar nu. Dit is Just a Little.

dat verhaal wel eens gehoord. Voor een concert in Manchester in juni 2016 stonden fans echt urenlang in de stromende regen te wachten in de rij voor haar concert. En Rihanna die liet daar ongeveer 20 dozen pizza en droge handdoeken naar de rij brengen. Een beetje als steun. Ja, ik heb uitgerekend, Rihanna verdient $133 per minuut. Dus nou ja, een ronde pizza's is voor haar één hit zingen en ze heeft het weer terugverdiend. Je hoort haar met Man Down en dit is Somjeu.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: 538 Nieuws.
18: 9 uur.
19: Op zeker 2 plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens de NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij in bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Vanuit de Zuidermeer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En dit was nieuws op 538.
18: Dankjewel. Krijg een situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
20: Op de A2 richting Amsterdam bij Breukelen hectometerpaal 48,4. De A9 richting Haarlem bij Heemskerk hectometerpaal 56,7. De A12 richting Utrecht bij Harmelen hectometerpaal 50,4. De A16 richting Breda bij Dordrecht hectometerpaal 38,8. De A16 richting Rotterdam bij Rotterdam hectometerpaal 21,4. De A27 richting Breda bij Gorkum hectometerpaal 35,0. De A28 richting Assen bij Bijlen hectometerpaal 160,3. En de laatste A76 bij Heerlen bij Geleen hectometerpaal 5,4.

0: Gemakkelijk retour.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
1: beetstreekt. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
7: Maandagavond en de avondshow Calvin Harris hoor je zometeen na Cameron Whitcomb. Hier is Kingdom of Fear.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas. Blessings hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de maandagavond. Op de plek van Bas en Dylan. Met de 538 avondshow. En Lien en ik proberen elkaar deze week ook een beetje beter te leren kennen. We maken nog niet zo heel lang samen radio. Lien ken ik wel een aantal jaren. Maar eigenlijk heel erg oppervlakkig. Zelfs zo oppervlakkig dat ze me nog steeds niet in haar nieuwe huis heeft uitgenodigd.
1: Gaan we weer?
0: Maar ik moet zeggen, naarmate de weken dat wij nu radio maken samen hier op 538, leer ik je steeds beter kennen.
1: En ik jou, Jordi Warners.
0: Ja?
1: Dus ik heb een dilemma voor je vanavond. Ik moet alleen zeggen, ik weet niet of we na vanavond, als ik dit dilemma opgooi, nog een avondshow hebben.
0: Oh.
1: Ik heb hem misschien op het randje een beetje bedacht.
0: Nou, kom maar op, kom maar op.
1: Oké, vanaf nu nooit meer je vriendin mogen zien of nooit meer op de motor mogen stappen.
0: Oh!
1: Oh! Ja, ik zei het al.
0: Nooit meer op de motor stappen.
1: Ah ja, okay, dat is wel lief, wel lief.
0: Nou ja, we hebben ook een hypotheek samen. Dus, en ik kan je niet vertellen, die hypotheek is duurder dan nooit meer die motor op. Dus nee, ook omdat ik natuurlijk heel veel van haar hou en heel erg blij met haar ben.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja, nee zeker. Had jij wat anders verwacht? Jij bent ook in ieder geval trouwens, hè? Oh. Goed, nou, de toon is weer gezet. Jordi en Lien hier op de maandagavond bij 538. En nu Suzanne en Freek. Goud.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien...

0: Alex Warren, Passenger, hoorde je op 538 op de maandagavond. Jordi en Lien hier. Ik heb een soort van partytrick ontwikkeld.
1: Een partytrick?
0: Ja, volgens mij is dat met dit nummer, maar ik twijfel nu ineens. Nee, volgens mij is dit het wel. Dat ik de eerste raptekst kan ik meerappen.
1: Nou, take it away.
0: Ja, dit gaat zo kazen worden. Ik ga zo niet op de maal.
1: Je hebt het zelf voorgesteld nu.
0: Probeer. Return of the Mac, you know what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for the better way to get about the better get it. Daar ga ik op doen bij mij.
1: Oké. Nou, ik vond wel best dienst eigenlijk.
0: Ja, en dan ga ik dit nummer voor iedereen verpesten door hem vanaf daar al verder te laten spelen. Ik zal hem weer eventjes opnieuw doen, zodat iedereen wel van het origineel kan genieten. Hey, rapper Jordi from the block.
1: Zou je dat nooit meer zeggen?

0: Ed Sheeran en Azizam hoorde je op 538. Hoe zit het nu met de natuurbranden in Noord-Limburg? Die zijn nog steeds niet uit en het gaat ook nog wel even duren. Iemand die daar ter plekke is, dat is Jeroen van Hart van Nederland. En hij vertelt er zo meteen meer over.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis.
5: Kijk energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs,

0: populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: 538, Jordi en Lien.
9: Hoe zit het met de branden in Limburg? Jelle van Hart van Nederland.

0: 538. Op dit moment in Noord-Limburg, vlakbij Vendrai, woedt er een zeer grote natuurbrand. Het gaat over zo'n 30 voetbalvelden. En het lijkt nog heel lang te gaan duren voordat die brand onder controle is. Vanmiddag spraken Bas en Dylan al eventjes met Jelle Akerboom van Hart van Nederland. Hij is daar nu op dit moment nog steeds in Noord-Limburg. Jelle, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jordi en Lien hier. Jelle, hoe is het daar nu op dit moment?
1: Ja, nou ja, als je om je heen kijkt is het een stuk rustiger dan vanmiddag. Maar ja, de boel is nog altijd niet onder controle. Ze zijn nog altijd aan het blussen. En vooral druk met van die scheidslijnen te creëren dat het vuur niet verder kan overslaan. En daar gebruiken ze een weg- en een spoorlijn voor. Daar is natuurlijk wat ruimte in het midden. Ja, en ze willen gewoon kosten wat kost voorkomen dat daar het vuur kan gaan overslaan. Dus daar zijn ze nog altijd druk mee bezig. De Chinooks waren vanmiddag druk in de weer, drie stuks. Maar die zijn zojuist, nu het donker is geworden, gestopt. Die mogen dan niet langer blussen. Maar ja, het gaat hier nog altijd druk in de weer allemaal.
2: Hey, een scheidslijn, zei je? Wat houdt dat precies in?
1: Ja, dat noemen ze eigenlijk een stoplijn. Dus je hebt een weg en een spoorlijn. En nou ja, je kan je voorstellen, daar zit natuurlijk wat ruimte tussen. Daar zijn even geen bomen. En ze willen ervoor zorgen dat dat de plek is waar het vuur niet naar de overkant kan springen. Dus daar zijn al die wagens van de brandweer zijn daar bezig om de boel nat te houden. Ja, om het maar in te perken, die brand. Dus ze gebruiken daarvoor een weg en een spoorlijn.
0: Er zijn nu op dit moment zo'n 250 brandweerlieden aan het werk aan nu. Heb jij het idee dat er controle is over de brand? Of dat er snel een eind aan is? Of gaat dit nog heel lang duren?
1: Nou ja, het ziet er wel uit alsof er controle is. Ze hebben het dus officieel nog niet onder controle. Maar het gaat allemaal iets meer op het gemak dan vanmiddag. Ze weten waar het is. Ze hebben wat meer het plaatje van hoe en wat. Dus dat is heel fijn. Maar je moet je voorstellen, het is de hele dag 36 graden geweest. Ja. Dus er is net ook een wisseling van de wacht geweest. En het is echt heel hard werken. De omstandigheden zijn gewoon echt wel heel pittig voor die dames en heren.
2: Ja, snap ik. En vanmiddag was er al een camping ontruimd. Hoe staat dat nu voor? Is het bij die camping gebleven?
1: Ja, het is bij die camping gebleven. Dat zijn zo'n 300 gasten die daar verbleven. Wij zijn zojuist met al die campinggasten even teruggelopen naar de camping. Dus het ziet eruit dat het daar redelijk veilig is. Ze mogen daar niet slapen vannacht, maar ze mochten wat spulletjes ophalen. Dus ik heb een aantal gasten gezien die heel snel, een paar Belgen bijvoorbeeld, heel snel alles inpakken en daar met caravan en al weggaan. Omdat ze willen niet hebben dat morgen opeens het vuur oplaait en die dure caravan weg is. Anderen die hebben er wel een goed gevoel over. Die nemen alleen wat opladers en belangrijke spullen mee. En die slapen een paar honderd meter verder in het hotel waar een soort uitvalsbasis voor ze is gecreëerd.
0: En qua oorzaak, er is nog steeds niks bekend, hè, daarover?
1: Nee, dat duurt helaas met dit soort dingen altijd wat lang. Dus dat gaan we echt ja. Daar moeten we gewoon op wachten. Dat gaan ze nog niet communiceren in ieder geval.
0: Nou, we houden het in de gaten. Jelle, vanavond natuurlijk ook in Hart van Nederland. Houd je ons op de hoogte van de situatie daar in Noord-Limburg. Laat dit alsjeblieft ook een les zijn voor iedereen die nu luistert. En nou, die al niet gewaarschuwd was door alles wat er in Frankrijk gebeurd is. En ik heb ook nog wel in het nieuws andere natuurbranden vandaag gezien die gelukkig wat sneller onder controle waren. Maar let alsjeblieft op in de natuur, jongens.
2: Ja, het is kurkdroog. Ja. Het is niet normaal.
0: Jelle, dankjewel.
1: Lijkt me een goed advies. Dankjewel, jongens. Ja, succes daar.
0: Fijne avond, nog succes. Avond. En vanavond dus bij Hart van Nederland nog te zien. 538, Jordi en Lien hier met nu Marshmello.
3: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
4: Marshmello. Another drink.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you op 538. Jordi en Lien hier op de maandagavond op de plek van Bas en Dylan met de avondshow.
1: Hoe eet jij je carpaccio?
0: Met mes en vork?
1: Nou, dat zou je denken, ja. Ik was vanavond even een hapje eten met onze geliefde collega Marnix Westhuis. Ja. Even een hapje. Nou, niks geks, bestellen voorgerechtje. Marnix, jij bestelt een carpaccio.
2: Heerlijk, carpaccio.
1: Nog steeds niks geks, zou je denken. Maar wat doet de beste man? Hij rolt dat hele ding op als een soort pannenkoek. En begint dat gewoon als een pannenkoek stukje voor stukje op te eten. Nou, ik wilde gewoon het restaurant uitlopen uit schaamte.
0: Ja, hij ziet het probleem er niet van.
2: Nee, het is super efficiënt eten. Kijk, een carpaccio, dat is natuurlijk dat hele dunne vlees. Er komt dan sla op en die parmigiano, weet je wel.
1: Ja, fijn dat jullie uitleggen.
2: Ja, nee, maar mocht je carpaccio niet kennen bij deze. Dan is het toch ontzettend vervelend dat je dan die smaak allemaal los van elkaar hebt. Dus dan, ik rol hem op als een pannenkoek. Dan zit alles in één hap.
0: Ja, maar dan heb je letterlijk best wel slim eigenlijk.
1: Nee, maar je hebt maar 5 happen. In plaats van dat je gewoon dat helemaal lekker uitbalanceert per hapje op je bord, heb je letterlijk maar 5 sneetjes carpaccio en het is weg.
0: Nou, je hoort het. Dit zijn de dingen waar wij ons druk over maken op maandagavond. Want hebben we dan toch een lekker leven eigenlijk, hè? Lekker was die dan in ieder geval de carpaccio?
2: Dat was een heerlijke carpaccio.
0: Was dat het belangrijkste? Heb je anders nog iets, Lien? Of was dit de frustratie?
1: Nee, dat moest er even uit.
0: Oké, top.

0: Erik Iglesias, Superman Radio, hoorde je op 538. Jordi en Lien hier, op de plek van Bas en Dylan. Het 538-avondshow, dus ook weer kip of ei. En iedere avond is de vraag eigenlijk hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties, een kip of ei, was er eerder?
1: En wat was er eerder? Spotify of WhatsApp?
0: Oh, dat vind ik, best wel
1: lastig. Hij is best moeilijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Spotify of WhatsApp? Oké, welke was er eerder? Stuur je antwoord in via de 538-app. Maak je kans op het strandlaken.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met twee accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Grillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: 538 Nieuws.
10: 10 uur.
11: De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En dit was het nieuws op 538.
12: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
13: Op de A2 richting Weert bij Eindhoven, hectometerpaal 163,4. De A2 richting Amsterdam bij Breukelen, hectometerpaal 48,4. De A2 richting Echt bij Beek, hectometerpaal 249,4. De A7 richting Amsterdam bij Zuidoost-Beemster, hectometerpaal 16,3. De A9 richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal 56,7. De A16 richting Rotterdam bij Rotterdam, hectometerpaal 21,4. En de laatste, de A28 bij Assen, bij Bijlen, hectometerpaal 260,3.
14: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
15: Yes!
16: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
17: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
21: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
12: Met in kip of ei antwoord op de vraag, wat was er eerder? Spotify of WhatsApp? Je hoort het zo naar Flemming en Meteor. En eerst Teddy Swims, hier is Mr. Noah.

0: goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Oh, Mark, hoe was jouw maandag?
1: Ja, ik was een beetje sportief bezig. Ik moest stijldansen en er werd hard getraind vanavond. Dus daar kom ik net vandaan.
0: Hey, je klinkt ook alsof je het allemaal nog een beetje moet verwerken.
1: Nou, nah, dat valt mee hoor.
2: Je was aan het stijldansen?
1: Ja, dat klopt.
2: Wat cool. Dat hoor je niet vaak.
0: Nee, nou ja. Oh ja. Nee, ja, dat ligt aan met wie je omgaat, denk ik.
2: Oh.
0: Maar ik heb, nou, ja, dat klinkt ook weer heel raar. Ja. Nee, ja, ik heb wel vrienden in mijn omgeving gehad die ook wel aan steldansen deden. Ja, nou, het is misschien wel een. Is de sportmarkt die wat meer aan het uitsterven is, misschien?
1: Ja, het wordt wel minder. Dat ik 16 was, dan moest je op steldansen en dat tegenwoordig niet meer.
0: Nee.
2: Ja, precies.
1: Maar waar het allemaal nog gebeurt, is redelijk actief voor de mensen die het doen. Dat clubje best redelijk stabiel.
0: Ja, leuk.
1: En dat zijn allemaal leuke mensen. Leuk mee uitvang. En dat,
0: Dan heb je meer gevoel voor dansen en ritme, denk ik, dan wij allebei in deze studio samen.
2: 100%.
0: Mark, kip of ei, we hebben het over Spotify of WhatsApp. Laten we eerst eventjes beginnen met Spotify. Werd opgericht in Stockholm, Zweden. De naam was overigens een ongeluk. Hè? De oprichters die verstonden elkaar verkeerd tijdens het brainstormen over de naam.
2: Dan WhatsApp. De app werd bedacht omdat de oprichter een iPhone kocht en graag wilde zien bij zijn contacten of ze op dat moment bereikbaar waren of niet. En daarom bedacht hij WhatsApp.
0: Ik kreeg ineens een core memory over WhatsApp, want dat kwam op een gegeven moment en dat was eigenlijk de eerste optie om gratis berichten te sturen, voor mijn gevoel.
2: Klopt.
0: Dus dat was natuurlijk normaal altijd via sms, dus ik vertrouwde het in het begin ook niet. Ik dacht, ja, maar hoezo kan dit dan nu ineens gratis en wat is dit dan voor scam?
2: Ja, dat is wel waar. Daarvoor deden we het allemaal openbaar op Twitter.
0: Ja, op Twitter, ja, inderdaad. Oké, dan de vraag, Mark. Wat denk je wat er eerder was, Spotify of WhatsApp?
1: Ja, volgens mij was dat WhatsApp.
0: Spotify is opgericht in 2006.
2: En WhatsApp in 2009. Dus Spotify was eerder.
0: Ja, maar Mark die zegt net dat WhatsApp er eerder was. Dus het is niet helemaal goed gegaan. Nee.
2: Producer, wat is hier misgegaan?
0: Er is even wat,
1: Daar was volgens mij vrij duidelijk in.
0: Ja, nee, onze steun en toeverlaat, onze producer hier achter de schermen, die met jou gebeld heeft, die rent nu de studio uit ook. Ik denk dat we die niet meer zien vanavond.
1: Het was ook een gokje. Ik dacht op mijn oude Nokia-telefoon met Symbian. En dan moesten we op een gegeven moment, hadden we vroeger 1000 sms'jes. Ineens kon je gratis je vriendinnetjes appen.
0: Ja, nee,
1: dat was heel erg handig. Dus dat was een gokje.
0: Weet je wat? Ik ga jou toch het 50 prijzenpakket van een strandlaken ga ik jou opsturen.
2: Nou, dat vind ik niet fijn.
0: Het is gewoon onze fout natuurlijk, uiteindelijk. Dat komt helemaal goed. Ik ben ook helemaal van mijn
1: toch bedankt. Toch leuk even te spreken.
0: Helemaal van mijn appelpoos.
2: Nee, was wel gezellig, Mark.
0: Ik vond je een gezellig kandidaat. Een hele fijne avond.
1: Dankjewel.

klopt. Rani, I Love Life. Als je daar geen energie van hebt gekregen deze maandagavond, dan weet ik het ook niet meer. Maar het is soms goed om ook eventjes een rustmomentje in te bouwen. Met Shanna Spyro, Dion de Zil, 538.

0: Major Lazer, DJ Snake en Lean On op 538. Was jij altijd je handen nadat je geplast hebt? Denk er alvast even over na, want zometeen willen we het er even met je over hebben.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Bij Euro.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Wat?
1: Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Bij Euro.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: 538, Jordi en Lien.
12: Met zometeen Miley Cyrus, End of the World. En nu eerst de pauze, Magnetic.

0: Miley Cyrus, End of the World. Was jij je handen na het plassen? Hoeveel procent van de 5 jachtluisteraars wast zijn of haar handen na het plassen? Dat is de stelling die we vandaag opgooien. We proberen jou als 5 jachtluisteraar beter te leren kennen. Dat doen we door dit soort vragen aan je te stellen. En laat dan ook vooral even via de 5 jacht-app weten, ja, of je dat doet. Was jij altijd je handen na het plassen of doe je dat niet? Laat het allebei weten via de 5 jacht-app. Wees eerlijk. En het mag anoniem, als je het wil.
1: Ik mag toch hopen dat eigenlijk gewoon iedereen dit doet?
0: Nee.
1: Waarom? Hoezo nee? Waarom zeg je nee?
0: Ik kan je vertellen dat ik heel vaak mijn handen niet was na het plassen. En daar word ik met door 3 Warners. Mensen hier in de studio aangekeken met echt de smeek.
1: Wat zeg jij?
0: Ja, oké, Lien, luister. Er zijn situaties dat ik mijn handen wel was.
1: Oh, fijn.
0: Dat zijn situaties waarop ik betrapt kan worden op het niet wassen van mijn handen.
1: Nou, je lult.
0: Dus, nee, luister, kijk. Dus als ik hoor dat er iemand anders op de wc aanwezig is, ook al ziet diegene mij niet, dan was ik altijd mijn handen. Of ik heb überhaupt al het gevoel dat ik gewoon wat smeriger handen heb, dan was ik altijd mijn handen. Als ik op een openbare toilet ben, was ik eigenlijk altijd mijn handen. Tenzij de kraan smeriger is dan mijn piemel. Je hebt wel eens van die hele smerige badkamers, toch? Ja, dan denk ik echt, het is beter als ik hier mijn handen niet was, dan dat ik dat wel doe.
1: Maar hoezo zou je handen niet wassen als je je piliwili aanraakt?
0: Ik denk dat heel veel mannen dit niet doen. En dat zal ik je... Ik biecht het allemaal gewoon maar eerlijk op. Kijk, mijn piem...
1: Die is niet schoon!
0: Nou ja, luister, ik douche 2 keer per dag. 2 keer per dag douche ik, omdat ik ook sport en zo. En dan is de piem best wel schoon. Ik plas niet over mijn handen heen, toch?
1: Er komt
0: geen plas op mijn hand.
1: Ja, maar hij zit toch ook gewoon 14 uur per dag lekker te zweten in die broek van je?
0: Nou, zoveel zweet ik niet. Dus ik kan je vrij verzekeren, tenzij het 36 graden is buiten, dan was ik mijn handen ook wel. Maar dan heb ik misschien een zweetpiem. Maar over het algemeen raak ik alleen het stammetje aan en het stammetje is over het algemeen gewoon schoon. Ik wil toch eventjes naar Marnix toe, want Marnix die zit hier ook in de studio. Je hoort hem zo meteen na dit radioprogramma om 12 uur. Marnix,
2: hi.
0: Mag ik jou ook even de vraag stellen?
2: Altijd, Jordi. Ik was altijd mijn handen, maar ik heb ook smetvrees. Ik vind alles vies.
0: Oké, maar dan snap ik het.
2: Maar het gebeurt zo vaak bij 538. Kijk, ik ben een groot toiletgebruiker. Ik kom er eerder voor op. Ik zit veel in de bazentijd op het toilet. En ik betrap heel vaak collega's, en misschien jou dus ook wel, Jordi, als je het toilet binnenkomt lopen, die dan even gaan en daarna weer weglopen. Ik snap dat echt niet.
0: Doe het ook alleen overigens als ik ga plassen. Hè. Dus ik was altijd
1: en
0: alle tijden
1: mijn
0: handen
1: komen.
0: Als ik de grote boodschap doe, dat sowieso. Maar ja, sorry, ja, ik raak de piem misschien aan, maar niet de plas en niet het vieze gedeelte van de piem. Dus dan denk ik, ja, ik ben verder helemaal schoon en zo. Het stinkt daar niet naar beneden.
1: Waarom zou ik het niet doen? Wat is je argument om het niet te doen?
0: Nou, ik hou van mijn tijd goed spenderen. Dus
2: dit is 10 seconden!
0: Ik ben een snelle plasser, dus ik ga dan gewoon even uit de broekje, even eruit, even plassen en weer snel.
1: Ik raak nooit meer jouw telefoon aan.
2: Nou, wat dacht je van? Maar handen schudden ook.
1: Oh ja, inderdaad.
0: Nou, ik denk dat de smerige
2: dingen... Wat vindt jouw vriendin hiervan?
0: Dat we niet gelijk met helemaal familie hebben houden bij jou.
1: Wat vind je stamboom hiervan?
0: Hier, je kan toch wel plassen zonder je pielenmuis aan te ruiken?
2: Ja, maar dat is wat anders.
0: Aan te ruiken.
2: Zeg maar, als man zijnde kun je inderdaad gewoon toiletteren zonder dat je handen gebruikt. Dat kan.
1: Wow. Ja.
2: Maar als je hem aanraakt, dan was je toch gewoon je handen. Punt.
0: Ja, kijk, mannen... Verzamel je in die 5 jacht. Ik geloof echt wel dat vrouwen altijd hun handen wassen. Ja, ook als het niet zo is, laat het weten. Ik ben gewoon benieuwd. Ik denk dat 60% van de 5 jachtluisteraar zijn of haar handen niet was naar plassen. 60%, daar zet ik hem op in. Waar zet jij hem op in?
1: Ik mag toch hopen dat dit gewoon, weet ik, 85% is?
0: Nee, dat is dus anders. Dus we gaan het hebben over niet wassen.
1: Oh, niet wassen. Nou, dan 15%, 20%. Ja, echt 15%.
0: 15% was zijn handen niet na het plassen. Ik zeg dat dat 60% is. Meld jezelf in de 538-app. Laat me gewoon even je reactie horen. En ook als je het niet doet, ook als je het wel doet, mag ook anoniem.
1: Mijn god.
0: Ja, en dan zo meteen achterkomen dat iedereen het doet. Ja, dan heb ik al...
1: Ja, dan hang je.
0: Ja, dan hang ik.

0: 538 Favorites van deze week. Je hoorde Ella Langley en Choose in Texas. Hoeveel procent van de 538-luisteraars was zijn of haar handen niet na het plassen? De vraag die net gesteld is hier op de radio. Ik gaf eerlijk toe, hier op 538, dat ik dat dus niet altijd doe. Er zijn maar een paar situaties waarbij ik dat wel doe. Of ik ga naar een openbaar toilet, dan doe ik dat wel. Eigenlijk ook als er op andere toiletten iemand aanwezig is die mij hoort, dan doe ik het ook, omdat ik dan toch een soort van schaamte heb. Ja, waarom ik het dan nu wel op de radio vertel, dat weet ik ook niet. Ik denk überhaupt dat ik het na vandaag maar ga doen, want anders dan kijkt nooit iemand mij meer recht in de ogen aan. Maar, nou, aan onze reacties in de 538-app te zien.
1: Ik vind het niet normaal.
0: We komen zo eventjes terug met de uitslag. We schakelen eerst even over naar Suzanne. Suzanne, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, was jij altijd je handen na plassen?
2: Ja, zeker weten.
1: Nou, dankjewel.
0: Had van een vrouw overigens ook niet echt anders verwacht.
1: Hoezo dat nou weer?
0: Nou ja, omdat wij toch op een andere manier plassen. Nee, dat is
1: helemaal,
0: dat is
1: helemaal niet waar. Wij raken toch ook onze JJ niet aan als we plassen?
0: Nee. Oh ja. Ja, nee. Oh ja.
1: Dat is echt zo'n onzin.
0: Ja, oké, maar misschien dan omdat vrouwen over het algemeen gewoon hygiënischer zijn dan mannen.
1: Ja, maar dus geef je vindt het te smerig?
0: Nee, ja, ik praat mezelf in allerlei situaties tegen. Ik stop maar met praten. Oké, Suzanne, dat doe jij dus altijd wel. Heb jij te maken met een mannelijke partner toevallig of niet?
2: Nee, dat niet.
0: Oké. Okay. Oh.
2: Dus, maar het is door mijn werk is hygiëne is echt heel erg belangrijk.
0: Wat is je werk?
2: Ik ben chauffeur en ik rij slachtafval.
0: Ah, ja, dan, ja, nee, precies. Nee, dat snap
1: ik
0: wel.
1: Ja. Ja.
0: Oké, Suzanne, dankjewel voor je reactie.
2: Oké.
0: Okay. Doei, fijne avond. Gaan we even naar Harry. Harry.
3: Hoi, Harry.
1: Hi.
3: Harry, nou, natuurlijk.
1: Hi.
0: Harry.
3: Hi.
0: Ja. Ja, vertel. Kom maar op.
3: Ja, nou, mij in het gezicht helemaal niks. Ik was mijn handen ook helemaal niet na het plassen. Tenminste, meestal niet. Wat jij zegt met die openbare toiletten, daar kom ik niet graag. Daar ga ik nog liever in de bosjes staan, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dan kun je ook je handen niet wassen.
3: Maar ja, ik trek gewoon mijn broek omlaag. Bungelen. Het komt eruit. Je tikt het af en je trekt je broek weer omhoog.
1: Ja, ik doe dat de helikopter niet als je vast
3: bent. En wat betreft met die telefoon aanraken. Ja. Ik hoor net iemand zeggen van, ja, ik raak mijn telefoon nooit meer aan.
1: Ja, dat was ik.
3: Nou ja, mijn telefoon die is van mij. Zal ik zeggen, daar komt niemand anders aan behalve ik. Dus ja.
0: Nee. Nou ja, en Harry, ik weet niet hoe oud jij bent en hoe lang jij dit al doet.
3: Ik ben 40 jaar en ik heb het nog nooit gedaan. Of ja, af en toe een keer wassen, dat moet wel, maar al 40 jaar doe ik het niet. Ik vertik het om het te doen.
0: Nou ja, en Harry, je bent nog steeds gezond en je leeft nog steeds, toch?
3: Ja, zeker weten. Ja.
1: Maar Harry, wel als je de nummer 2 doet, toch?
3: Ja, ook, daar zeker wel. Maar
1: oh,
3: ja,
1: gelukkig.
3: Want ja, maar wat ik al zeg, de pillowap, die raak ik gewoon niet raar in die plassen. Ik hang hem eruit en laat maar lopen.
0: Harry, ja. dankjewel voor je eerlijke mening. Heel terecht ook, ja.
3: Heel graag gedaan.
0: Ja. Ik zou zeggen, ik zou je de hand willen schudden, maar dat doe ik helemaal niet. Harry, fijne avond.
3: Ja, jullie ook. Hoi, hoi.
0: Zullen we dan maar naar die einduitslag gaan? Ja, ik kan hier nog wel een paar voorlezen. Even kijken hoor. Ik was mijn handen zeker niet altijd na het plassen, wel in openbare ruimtes. Dat zegt Claire. Oh, dat is een vrouw nog. Ja. Mijn ding is schoner dan mijn handen, dus hou hem gewoon niet vast. Team, niet altijd handen wassen, dat zegt Martijn. Sowieso, altijd na het wild plassen, ja, dan kun je niet eens je handen wassen, want er is geen wasbak, dat zegt Willem.
1: Vind ik ook altijd wel vies hoor. Ook van die Koningsdag of zo, als iedereen in die Dixie staat.
0: Ja, maar Lien.
1: Dan is het een feestje, dan kan ik het door de vingers zien. Maar toch niet gewoon in het toilet waar de kraan voor je neus staat.
0: Ja, joh, ik leef ook nog steeds.
1: Ja.
0: Goed. De einduitslag van het niet plassen. De einduitslag van hoeveel procent van de 538-luisteraars was zijn of haar handen niet na het plassen is. En we hebben het echt net nageteld. Dus het is echt puur toeval, denk ik. Of gewoon dat ik het al dacht. 60% van de 538-luisteraars was niet zijn of haar handen na het plassen.
1: Ik ben echt gechoqueerd.
0: Is goed voor de weerstand.
1: Oh. Nou, echt het vertrouwen in de mens is echt even weg gewoon.
0: Ja, nou goed. Lien moet hier even van bij komen. 538-avondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Ik ga nog even plassen zometeen. Zal ik voor die keer wel even mijn handen wassen. En dan 54 Ultra nu. Dit is Talk to You.

0: Another 54 Ultra, talk to you. Ja, het niet wassen van je handen na het plassen is nog steeds in onze 538-app een gesprek. Dat gaat maar door. Mensen blijven me berichten sturen. Hier in de studio zijn we er ook nog niet over uitgesproken. Lien is ons helemaal van de apropos.
1: Ik ben helemaal van de leg.
0: Maar we moeten door, want zometeen de kwalificatievraag. Nee, sorry, de quiz over vandaag, waarin je kans maakt op 100 euro. En daarvoor moet je eerst even antwoord geven op de kwalificatievraag om mee te doen.
1: Madonna en Kylie Minogue brengen samen een track uit. Het is het lied dat ze samen zongen tijdens de World Pride in Amsterdam. Wat is Madonna's bijnaam?
0: Dus wat is Madonna's bijnaam? De Queen... meer zeg ik niet. Ja. Stuur je antwoord in via de 538-app, maak je zo de kans op 100 euro.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets... De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk 34 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
16: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
18: Ah, oh, nee.
17: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goederede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de Wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. Het wordt een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En dit was de nieuws op 538.
6: Dankjewel. Krijg je situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Dat is op de A28 richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. 11 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
7: Op de A2 richting Amsterdam bij Breukelen hectometerpaal 48,4. De A9 richting Haarlem bij Heemskerk hectometerpaal 56,7. De A13 richting Rotterdam bij Den Haag hectometerpaal 6,9. De A16 richting Rotterdam bij Rotterdam hectometerpaal 21,4. En de A28 richting Assen bij Bijlen hectometerpaal 160,3.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
6: En zometeen in de quiz over vandaag. Jouw kans op 100 euro. Sommer 12 to 12 voor je. Naar Jubel en Salto. Dit is Jamaican.

0: Number 12 to 12.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan en Katie. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Zo, Katie. Oh. Ik heb nog nooit zo'n fris iemand aan de lijn gehad om 9 minuten over 11 op maandagavond. Hoe kan dat? Hoe ben jij zo scherp en zo fris en zo fruitig?
3: Ik heb net even een uurtje gewandeld met mijn vriend, dus daar word ik altijd heel vrolijk van.
0: Wat
3: dus,
0: leuk.
3: Vandaar.
0: En wat een goede habit ook, om dat nog even te doen.
4: Ja, heel knap.
3: Katie, ik ben niet zo lang van buurt hoor, maar...
0: Maar goed. Katie, welkom in de quiz over vandaag. 90 seconden krijg je zo meteen om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Je bent de eerste van de week. Betekent dat je automatisch bovenaan in het weekklassement komt. Blijf je daar staan tot en met donderdagavond. Dan ga je er vandoor met 100 euro.
3: Oké, wat leuk.
0: De vragen gaan allemaal over vandaag. Maar het is eigenlijk algemene kennis. En we willen nog een paswoord van je. Dus iets wat je gaat roepen als je het niet weet. Sauna.
4: Sauna.
0: Waarom sauna?
3: Ik ga morgen naar de sauna met mijn vriend.
0: Kijk, lekker.
4: Lekker zeg. Ah,
0: heerlijk.
4: Andere sauna.
0: Ja. Oh. Katie, ben je er klaar voor?
3: Kort van. We gaan het gewoon doen.
0: Dan gaan we bij deze beginnen. Vandaag was er een grote natuurbrand in de bossen bij Venray. In welke provincie ligt Venray?
3: Lelystad?
4: Louis van Gaal staat weer open voor het bondscoach zijn van het Nederlands elftal. Hoe noemen we het Nederlands elftal ook wel?
3: Oranje?
0: Leontien Mossato heeft weer verkering met haar jeugdvriend van jaren geleden. Met wie was zij getrouwd?
3: Sauna.
4: Amazon bleek vandaag $3 biljoen waard te zijn. Noem nog een enorm bedrijf uit Amerika.
3: Rituals?
4: Nee, dat is Nederlands.
0: Dat is Nederlands inderdaad. ik zat ook in één keer te denken. Het koraal bij het eiland Bonaire is bijna helemaal weg. Er is nog maar 5% over. Noem één van de Waddeneilanden.
3: Texel?
4: Verschillende pontjes in Gelderland kunnen niet meer varen vanwege de droogte. Doe een piraat na.
3: Arr!
0: Ooievaren zijn weer terug van bijna uitgestorven. Er zijn al 2000 paren die aan het broeden zijn. Welke vogel houdt van glinsterende metalen?
3: Daar had ik gisteren nog over. Sauna.
4: Op Terschelling worden de dijken extra controle op scheuren en laat schepen er voorlopig niet meer opgrazen. Allemaal vanwege de droogte. Bij welke provincie hoort Terschelling?
3: Waddeneiland.
0: Ariana Grande neemt tijd en rust. Ze is de kritiek op haar slanke uiterlijk helemaal beu. Wat is Grande in het Nederlands?
3: Groot.
0: Dat was hem.
4: Dat was hem.
0: Dan gaan wij eventjes kijken naar hoeveel vragen er goed waren. Er waren niet zo heel veel.
3: Nee, dat dacht ik ook al.
0: Nee, het waren er. Ja, ik ga er toch een winmuziekje voor instarten. 4!
3: Toch vier.
0: Katie. Ja. En het ga ik jou toch helpen aan het 50 strandlaken. Gaan we naar je toe sturen.
3: Oh, en top, dat leuk.
0: De hoop is nog steeds niet helemaal weg. Want als iedereen na jou deze week minder dan 4 vragen goed beantwoordt, dan win je alsnog 100 euro.
3: Wie weet.
0: Ja. Ik wens je een hele fijne avond, Katie.
4: Veel plezier in de sauna.
3: Doei. Doei.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeated hoorde je op 538. Avondshow, de maandageditie. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan.
1: En Lien.
0: Zei ik niet Lien?
1: Je zei maar. Jordi.
0: Ach, uit het oog, uit het hart. En Lien natuurlijk ook nog. Goh, je zou er bijna vergeten. Sorry.

0: 538, Jordi en Lien hier op de maandagavond. Jordi, David Guetta, Elva, Phil en Eva Max met Forever Young.
1: Een wild vreemd persoon heeft mij vandaag aan het huilen gebracht midden op straat.
0: Oh, en dat zit voor thee zo, denk ik, hè?
1: Dat denk ik zo, ja.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Verschoon

0: weer.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: 538 Jordi en Lien.
5: Zometeen waarom iemand Lien aan het huilen maakt op straat vandaag.

beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, hoorde je op 538 in de avondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan.
1: De 538-luisteraar zal me waarschijnlijk wel weer een verschrikkelijke jankbal vinden, maar het interesseert me ook eigenlijk helemaal niet. Ik was vandaag mijn hond aan het uitlaten. Ik ben al bijna thuis en ik loop langs een oud vrouwtje met een rollator en ik was er eigenlijk al een soort voorbij. En ze zegt in één keer zo heel zacht, wat een lieve hond heb jij. Dus ik draai me om, ik weet niet. Ik heb gewoon een zwak voor oudere mensen die alleen staan en ik draai me om en ze zegt, ik ben recentelijk mijn hond verloren. En daar ga ik al. Ik heb het zo zielig. Ik ben recentelijk mijn hond verloren en je hond is zo lief. En ik mis hem echt nog elke dag. Het zijn je beste maatjes. En ik ben nu echt te oud om nog een nieuwe hond te nemen. Maar ik zou het zo graag willen. Mag ik hem misschien even aaien? En op het moment dat ze dat vertelt, ze krijgt waterige ogen. Ik zie er pijn in de ogen. En dan ga ik. En ik sta daar ook. Ik sta naast dat vrouwtje en ik begin gewoon spontaan. Ja, ik kon het niet meer houden.
0: Heb je echt staan janken
1: dan? Nou, niet krijsen, maar het liep wel over mijn wangen heen. Ja.
0: Krijsen zou ook wel heel onhartelijk zijn.
1: Ja, en ik dacht echt, waar sta je dan? Echt zo onverwachts. Ik was gewoon al bijna thuis en het heeft me echt nog even uren...
0: Oh, maar het was
1: gewoon...
0: ook dicht bij huis in de buurt.
1: Ja, ik was om de hoek van mijn huis.
0: Heb je dan niet even nummers of zo uitgewisseld?
1: Nee, dat vond ik dan...
0: Want het zou hartstikke leuk zijn als zij misschien een keer op jouw hond kan passen.
1: Ja, maar Paco die blaft en die trekt wel. Het was echt een super oud vrouwtje. Nou, ze met een rollator.
0: Paco is dan je hond, niet je vriend.
1: Nee, Paco. Okay. Paco is mijn hond, Jordi.
0: Okay. Dave heeft het trouwens super lief dat je bent blijven staan en zo, hoor. Maar misschien wil deze vrouw gewoon wel een keer oppassen.
1: Ja, dat had ik misschien moeten voorstellen.
0: Ja, misschien kom je er nog een keer tegen.
1: Ja, zou kunnen. Ja,
0: ik vind sowieso wel, hoor. Kijk, ik ben er zelf ook niet zo heel goed in. Dat we wat meer contact moeten maken op straat.
1: Eens, want daar was ik dus de rest van de middag ook echt wel even gewoon... Ik heb er zo vaak over teruggedacht. En het bracht me echt weer even terug bij de mens of zo. Het was een soort menselijk moment.
0: Ik denk dat wij allebei gewend zijn. Ik weet niet hoe dat in Zeeland is, maar waarschijnlijk hetzelfde. Maar als ik in Drenthe ben of in Groningen, weet je wel. Iedereen zegt, hoi tegen elkaar.
1: Ja. Ja,
0: standaard.
1: Ons kent ons allemaal.
0: Ook al ken je elkaar niet, dan is het altijd mooi, mooi. Nou, in het Zeeuws zullen ze wat anders zeggen, maar dat is in de Randstad gewoon niet meer zo. Mensen zeggen alleen maar hoi tegen elkaar als je een hond hebt, allebei. Of als je motor rijdt, dan krijg je zo'n... Maar niet als je gewoon op straat loopt. En dat is eigenlijk best wel een leuke gewoonte.
1: Ja, helemaal eens. De hond is inderdaad wel een van de beste wingmensen. Mensen komen heel vaak naar je toe om dingen over je hond te stellen.
0: Ik ga ook proberen, ik ga ook proberen om vaker hoi te zeggen. Ja, je wordt ook raar aangekeken.
1: Beetje.
0: Dat is ook wel.
1: Ik vind dat we dat vaker weer moeten doen. Gewoon even goedemorgen, even een praatje maken.
0: Precies, goedemorgen, praatje maken, buren leren kennen. Goeie voornemens. 538, Jordi en Lien hier met Omi, cheerleader, naar Cat's Eye. At all.

0: je dit liedje hoort, dan weet je dat hij weer in de studio aanwezig is. Nou, eigenlijk al de hele avond gezellig. Marnix.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi. Jullie zijn natuurlijk uit eten geweest, Lien en jij.
2: Ja, klopt. Ook, en dan heb ik een...
0: Nou, hou eens even op trouwens.
2: Wat?
0: Nu bedenk ik mij ineens, Marnix, die is zaterdagavond in jouw nieuwe huis uitgenodigd. Ik heb nog geen uitnodiging gehad. Vanavond zijn jullie gezellig uit eten geweest met z'n tweeën. Waar was mijn uitnodiging?
2: Ja, daar
0: ben ik niet uitgenodigd.
2: Er is een verschil tussen vrienden en collega.
1: Ah. Hey. Ik heb dus hier een klein kunstkinderpianootje in de studio van 538 liggen. Die is gekocht bij de speelgoedwinkel. Hij is eigenlijk voor kinderen van 1 tot en met 5. Dat is de adviesleeftijd. Maar ik dacht, ja, weet je, ik ben afgestudeerd muzikant. Ik denk, nou, ik moet nog een keertje wat gaan doen met de opleiding die ik heb gevolgd. Zodat ik mensen het tegendeel kan bewijzen dat het geen pretopleiding is. Dus die ligt hier in de studio van 538. En er wordt een melodietje opgespeeld. En aan jou de vraag, joh, van welk melodietje is dit liedje? En die gaan we zo meteen sowieso draaien bij 538. Zo simpel is het eigenlijk. Dus als jij weet te raden welk melodietje dit is.
2: Ah,
1: hij is wel te raden. Hij is wel te raden. Als je denkt te weten, kun je het laten weten in de gratis app van 538. Het juiste antwoord wint ook nog eens het 50 slaapmasker. Die is leuk voor de slaapkamer en je kan er ook mee slapen.
0: Die weten we wel. Praten we nu ineens in de we-vorm?
2: Oh, het is die al stenen.
0: Mag ik hem nog één keer horen, Marnix?
3: I'm a bit stronger, I'm a bit freedom, just like
0: a... Ja, die kennen we wel, denk ik.
2: Ja. Zie je, we.
0: Goeie hit. Nee, ik had het over Marnix en mij.
4: Born in a different time. No clouds in the sky, we were young and free. Skipping stones on a summer night.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: geld van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: 538 Nieuws.
12: 12 uur.
13: De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercities tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer. En dit was de nieuws op 538.
14: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A4 Heiningen richting Bergen op Zoom bij 234.1. A4 Delft richting Den Haag bij 50.5. A8 Amsterdam richting Beverwijk bij 3.7. A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56.7. A10, dat is Zeeburgertunnel in richting van de A10 Noord bij 7.0. A16 Dordrecht richting Rotterdam 21.4. En ook oppassen op de A28 Hogeveen richting Assen bij 160.3.
11: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

538 met U2 en Beautiful Day. Denk jij te weten wat er hier wordt gespeeld? Ja? Van welk melodietje is dit liedje? Als jij het denkt te weten, stuur je antwoord in de gratis app van Radio 538. Het juiste antwoord hoor je binnen nu in 10 minuten. Eerst Sander. My body isn't ready.

0: De nieuwe van Nugel, you're the moving to the sun bij Radio 538. Denk jij te kunnen raden wat hier wordt gespeeld op de kleine kutkinderpiano? Ja, denk je te raden wat hier wordt gespeeld? Even een kleine blik in de app van 538. Die Jon denkt dat het iets is van Shakira. Misschien dat Zoe wel het juiste antwoord heeft. Zoe, goedenavond. Je zit in de auto onderweg naar huis, want je bent lifeguard op een strand. Wanneer heb je eigenlijk iemand voor het laatst gered?
1: 2 weken geleden.
0: Wat was er gebeurd dan?
1: Er was iemand in het ging zwemmen in het water en die kon niet zwemmen.
0: Er ging iemand water, die kon niet zwemmen, die moet jij redden?
1: Ja.
0: Nou, gelukkig is het zo te horen gelukt. Anders had je er wel anders over gesproken.
1: Nee, dat zeker.
0: Nou, lekker bezig zeg. Hé, hey Zoe, welk liedje dacht je net te herkennen? Welk melodietje?
1: Van Waving Flags.
0: Ja, is inderdaad het goede antwoord.
1: Leuk.
0: Gefeliciteerd met het goede antwoord. We gaan hem gelijk voor je draaien. En jij scoort ook nog eens het 50 slaapmasker.
1: Oh, leuk. Dankjewel.
0: Nou, veilige rit naar huis.
1: Dankjewel.

Sophie Alex Baxter bij Radio 538, Murder on the Dancefloor. Hey, in welk vakantieland kun je een boete krijgen voor iets dat super onschuldig lijkt? Ja, grote kans dat jij het zelf ook al wel eens hebt gedaan. En er is een hele goede reden waarom het verboden is. Dat is het namelijk omdat monumenten beschadigen en dat het ook een beetje als een hygiëneprobleem wordt gezien. Het gaat over het voeren van duiven. Dat heb je wel een keer gedaan, toch? Gewoon met een broodkapje of zo. Gewoon even een beetje onschuldig de duiven wat te eten geven. Nou, dat mag dus absoluut niet. En als je dus bijvoorbeeld betrapt wordt in Italië, in Rome bijvoorbeeld, ja, als je dan betrapt wordt door de boa's dat jij een duif aan het voeren bent, dan kun je dus zomaar een boete krijgen van €500. Dat is wel, ja, dat is heel duur. Nou, en het Rome, die stad, daar komt Damien de David vandaan. Je hoort hem nu bij 538.

Jennifer Page en Crush bij Radio 538. Het meest unieke optreden van David Guetta, dat was niet op een podium. Waar het wel was, dat hoor je zo meteen. Eerst nieuwe muziek van Sven Siliers. Dat is een jongen die geboren is in Zuid-Afrika. Uiteindelijk verhuisde is naar Nederland. En je hoort hem nu met zijn allernieuwste door je speakers bij Radio 538. Sven Siliers, dit is Somebody New.

allerhoogste feestje ooit. Ja, dat gebeurt er wanneer niet de piloot baas wordt over het vliegtuig, maar David Guetta. In 2009, speciaal om zijn nieuwe album te vieren, veranderde hij namelijk een doodnormale vlucht in een vliegende discotheek. Hij liet gewoon een DJ-booth bouwen in het voorste gedeelte van de cabine. En verraste dus zijn fans op 10 kilometer hoogte met een feestje. Hij noemt het zelf het meest memorabele vliegreisje ooit. En dat snap ik ook wel. Ja, feesten met David Guetta in de vliegtuig, dat klinkt nog veel beter dan al die jankende baby's altijd. Hele goede nacht. Mijn naam is Marnix. De lekkerste hits in de nacht bij 538. Loreen.

0: 538.
1: Zo Levi, een snelle Ik Zing bij 538. Zometeen een nieuwe editie AI of niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het over gaat. Een man ging wel heel ver om van zijn huwelijk af te komen. Wat hij deed, je hoort het zometeen bij 538. Eerst Loreen. Dit is

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Ze zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En dit was de nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen. Met snelheidscontroles oppassen op de A9 Alkmaar richting Haarlem 56.7. A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 7.0. A16 Dordrecht richting Rotterdam bij 21.4. A28 Amersfoort richting Zwolle 59.9. En ook oppassen op de A28 Hogeveen richting Assen bij 160.3.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Marnix Westhuis.
3: Hey, goeienacht. Ed Sheeran hoor je zometeen. Ook de pauza met Magnetic na Dasha.

0: 538 met Ed Sheeran en Fire.
1: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Wat is AI of niet? Dus is het verzonnen door de computer of echt waar? Hier komt de opgave voor je. En laat je niet misleiden door de stem, want ja, die is overduidelijk nep.
2: Een man in Duitsland gooide zijn vrouw van de 22e verdieping van een hotel om scheidingskosten te besparen.
0: Nou, wat denk je? Is dit AI of niet? Laat het weten in de gratis app van 538. AI of niet? Juiste antwoord hoor je binnen nu en 10 minuten.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Vrijdag met Bruce Springsteen en Born in the USA. Wat denk je, is dit AI of niet?
1: Een man in Duitsland gooide zijn vrouw van de 22e verdieping van een hotel om scheidingskosten te besparen.
2: AI of niet?
0: Laat je dus niet misleiden door de stem, hè. Die is overduidelijk nep. Nee, het gaat om de inhoud van het bericht. Is dit verzonnen door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Dankjewel voor het meespelen via de gratis app van 538. Julian denkt dat het app is, echt is, sorry. Romy denkt dat het nep is. Nou, wie weet heeft Claudia wel het goede antwoord. Claudia, goeienacht.
3: Goedenavond.
0: Je bent op dit tijdstip nog aan het werk in een notarisbureau.
3: Ja, maar wel thuis aan het werk, hè. Maar wel voor mijn kantoor, ja.
0: Wel thuis, oké. Maar dan is het zo druk dat je dus nog nu overuren moet werken?
3: Ja. Heel druk.
0: Nou, lekker bezig, zeg. Ben jij gelukkig getrouwd?
3: Ja, zeker.
0: De opgave die je net hoorde, het zou bijna in jouw straatje vallen qua rechten en zo. Wat denk je, is het AI of niet?
3: Ik denk dat het echt is.
0: En waarom denk je dat?
3: Omdat het zo absurd klinkt, dan moet het bijna wel waar zijn.
0: Het is zo absurd, dan moet het bijna wel waar zijn. Het is inderdaad, het is echt gebeurd. Het was van de week in het nieuws. Een Duitser gooide zijn vrouw van een hotelbalkon om een hele dure scheiding te vermijden. Hij was namelijk met zijn minnares wilde die verder gaan. En het plan was vooral om €400.000 aan verzekeringsgeld te krijgen. Uiteindelijk heeft hij dat niet gekregen, maar wel een levenslange celstraf.
3: Nou, dat lijkt me heel terecht.
0: Nou, Claudia, jij hebt het juiste antwoord gegeven. Dank je wel voor het meespelen. Jij scoort het 538 slaapmasker.
3: Helemaal goed. Leuk. Dank je wel.
0: En werkt ze deze nacht?
3: Ja, dank je wel. Gaat lukken.

Dit is echt het allerongemakkelijkste wat mij is overkomen op een podium. Davina Michel heeft dat gezegd in een interview. Je gaat haar nu horen bij 538. Wat denk je wat er zo ontzettend ongemakkelijk is wat Davina Michel heeft meegemaakt? Denk je dat het A is? Dat ze haar tekst was vergeten? Vrij ongemakkelijk voor een

538 met Robin Williams en Millennium. Wees gewaarschuwd, hè, deze week. Er zijn namelijk extra veel controles op je snelheid. Niet alleen in Nederland, nee, door heel Europa. Dus van Gouda tot aan het Gardameer. Let op je snelheid. We zitten namelijk midden in de Flitsmarathon. Daarover gesproken. Heb jij wel eens een snelheidsboete gehad omdat je dus te snel reed? Ik wel. Was niet zo heel erg hoog. Nee, ik heb ooit een verkeersboete gehad omdat ik 5 kilometer te hard reed. En volgens mij was dat ook nog eens omdat ik ontzettend nodig naar het toilet moest. Dus op zich dan valt 5 kilometer per uur ook nog wel mee. Nou, in 1998, het jaar waaruit de hit van Robin Williams die je net hoorde komt. Nou, toen heeft de man het wel ontzettend bond gemaakt, hoor. Een automobilist werd in 1998 betrapt toen hij ruim 167 kilometer per uur te hard reed, waar je eigenlijk 72 mocht rijden. Dat is een serieus verschil. Zijn verklaring was: ik had mijn auto net gewassen en ik wilde hem droog rijden. Nou, als je die smoes zou gebruiken dit jaar, dan zou je dat sowieso €2500 kosten aan een boete. En dan ben je dus ook gelijk je rijbewijs kwijt. Ja. Nou, eerlijk is eerlijk, kom ik er toch goed mee weg met mijn 5 kilometer verschil. Goedenacht, mijn naam is Marnix. Dit is de 538 Dance Smash van Ella Langley.

0: Pharrell en Jamaican Bam Bam bij 538. Of zoals we hem in Maaskantje kennen, Ugel met Jamaican.
1: Bam Bam, jongen!
0: Ja, Bam Bam, jongen! God, dat zouden ze een keer moeten maken. Een nieuwe kidsfilm. Dat hebben we echt nodig in 2026. Hey, goeiedag, mijn naam is Marnix. Sabine Carpenter hoor je zo meteen. En dit is Kensington.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Het NL-alert dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Het duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9 uur 's ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. Daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. En ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach. Er is nog geen opvolger gevonden. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En dit was het nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister, zonder vertragingen. Met snelheidscontroles oppassen op de A9 Alkmaar richting Haarlem, 56.7. A16 Dordrecht richting Rotterdam bij 21.4. A27 Almere richting Hilversum, 101.4. A28 Amersfoort richting Zwolle, 59.9. En ook oppassen op de A28 Hogeveen in de richting van Assen bij 160.3.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Somewhere
3: op je radio. Marnix Westhuis. Hey, goeienacht. Ellie Goulding hoor je zometeen. En ook Somber is voor